0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Vlieg met ons mee door de nacht. We gaan verder met de grootste zomerse hits na het nieuws op Radio 2.

Er is 2 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De E17 snelweg in de buurt van Lokeren is nog steeds versperd in de richting van Antwerpen. En dat blijft mogelijk nog zo tot de ochtendspits. Er is schade aan het wegdek daar na een ongeval. Donderdagavond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde open en de brandende brandstof verspreidde zich over de breedte van de weg. Vandaar de schade. Voorlopig is er dus nog geen verkeer mogelijk richting Antwerpen. Je moet de snelweg in Beervelde verlaten en via lokale wegen naar de oprit in Lokeren. Mensen die vanuit de kust naar Limburg moeten, rijden beter om via Brussel. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat de heffingen voor pubs, clubs en muziekzalen met 1/5 verminderen. De premier haalt het geld dan weer bij de vapeshops en online platformen die belastingen ontduiken. Het is al de 3e belastingvermindering die Burnham doorvoert sinds hij begin deze week het roer overnam van Keir Starmer. Burnham wil naar de plaatselijke bedrijven meer ademruimte geven op die manier. De boete die de Europese Commissie oplegt aan technologiebedrijf Google creëert onzekerheid voor de transatlantische handelsrelaties. Dat zegt de Amerikaanse handelsgezant Jameson Greer in een reactie. Google krijgt 890 miljoen euro boete van de Europese Commissie voor 2 overtredingen. Google bevoordeelde zijn eigen diensten, zoals Google Shopping in de zoekrobot. En de tweede boete is omdat Google appontwikkelaars belemmert om gebruikers een dienst te laten kopen buiten de eigen Google Play winkel. De Amerikaanse handelsgezant noemt de boetes een onredelijke financiële straf en een risico voor de transatlantische stabiliteit. De Verenigde Staten wil Iraans geld gebruiken om de schade aan door Iran aangevallen schepen te compenseren. Dat schrijft de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. De Verenigde Staten heeft voor miljarden dollars aan bevroren Iraanse tegoeden door de internationale sancties die er al een tijdje zijn tegen Iran. Over dat geld werd ook al veel onderhandeld en nu zegt Trump dus dat Iran zelf zal betalen voor de schade die het aanricht en dat dat geld gehaald zal worden bij die bevroren Iraanse tegoeden. Trump noemt dat in het bericht eerlijk en billig. Het weer nog, het is meestal helder de komende uren. Tegen de ochtend kans op nevel of wat mist. En minima rond 7 graden in de Ardennen, 14 elders. De dag start grijs en nevelig, maar later breekt de zon door en krijgen we een mooie zomerdag met temperaturen tot 25 graden. Ook zaterdag de zon en dan nog wat warmer met maximaal tot 28 graden. Zondag krijgen we regen. Ik wens je nog een rustige nacht. En als je meer wil weten, nog meer nieuws wil zien, dan kan je dat altijd vinden in de app van VRT Nieuws.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hit van de zomer, die proef je bij Delhaize.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks nog een pak goede songs voor een zalige zomernacht. Maar eerst het nieuws.

Het is 3 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Spaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de vele natuurbranden in het land. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken vannacht bekend. Door de noodtoestand af te kondigen heeft de overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te kunnen bestrijden en kan er ook meer materiaal worden ingezet. Rond Avila, León, Toledo en hoofdstad Madrid woeden op dit moment hevige bosbranden. In de omgeving van Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd zware natuurbranden. Frankrijk vraagt daarom om het Europese mechanisme voor civiele bescherming in gang te zetten. Zo kan Europa extra blusvliegtuigen ter beschikking stellen. Voor de 13e nacht op rij heeft Amerikaanse leger aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran. Iraanse staatsmedia melden dat de zuidelijke stad Avas onder vuur is genomen en dat er explosies zijn gehoord in de havenstad Bandar Abbas en op het eiland Qism vlakbij de straat van Hormuz. President Trump zei vannacht in een interview ook nog dat hij overweegt om een massale aanval op Iran uit te voeren in de nabije toekomst. Er zouden plannen op tafel liggen voor aanvallen die groter zijn dan tijdens Operation Epic Fury, die eind februari begon. Ik sta op het punt een besluit te nemen daarover, klonk het uit de mond van president Trump. De E17-snelweg in de buurt van Lokeren is nog altijd versperd in de richting van Antwerpen. En dat blijft nog even zo. Er is daar schade aan het wegdek na een ongeval. Donderdagavond kreeg een vrachtwagen die geladen was met watermeloenen een klapband. Het voertuig kwam tegen de middenberm terecht en vatte vuur. De brandstoftank scheurde ook open en de brandende brandstof verspreidde zich over de hele breedte van de weg. Voorlopig is er dus geen verkeer meer mogelijk richting Antwerpen daar. Je moet de snelweg in Beervelde verlaten en via de lokale wegen naar de oprit in Lokeren. Mensen die vanuit de kust naar Limburg moeten, rijden beter via Brussel. Het is meestal helder. Tegen de vroege ochtend kans op nevel of mist. Minimaal rond 7 graden in Ardennen, 14 graden elders in het land. De dag start grijs en nevelig, maar later breekt de zon door. En krijgen we een mooie zomerdag met maximaal tot 25 graden. Ook zaterdag zonnig en nog een beetje warmer, tot 28 graden. Dan zondag krijgen we regen. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: staan voor je klaar. Zometeen na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. BNP Radio 2.
2: Het is 4:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Spaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de vele natuurbranden in het land. Dat maakte de minister van Binnenlandse Zaken vannacht bekend. Door de noodtoestand af te kondigen, heeft de overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te kunnen bestrijden. Rond Ávila, León, Toledo en de hoofdstad Madrid woeden op dit moment hevige bosbranden. In de omgeving van Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd zware natuurbranden. Frankrijk vraagt daarom om het Europese mechanisme voor civiele bescherming in gang te zetten. Zo kan Europa extra blusvliegtuigen ter beschikking stellen. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn donderdagavond minstens 25 gewonden gevallen door een Russisch bombardement. Volgens de lokale gouverneur ging het om een aanval met 5 glijbommen. Daarbij raakten woongebouwen en ook een privékliniek beschadigd. Bij de gewonden zijn 6 minderjarigen en ook nog een baby van 3 maanden. In het voetbal heeft Gent 0-0 gelijk gespeeld op bezoek bij het Oekraïense Cherkasy. Een wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League was dat. Het verslag krijg je van Tom Boudeweel.
3: Geen doelpunten in deze weinig opwindende wedstrijd, met amper goed voetballen en een beperkt aantal kansen. Roef hield Cherkasy van de voorsprong in de eerste helft en hij deed dat na de pauze ook bij een poging van Asinor. Gent moest het initiatief lang aan de thuisploeg laten, al hadden de Buffalo's ook wel hun momenten met Goré op de bovenkant van de lat, Burgess en Vergara. Maar het is nog vroeg op het seizoen en het zal dus volgende week in eigen huis moeten gebeuren, wil Gent zich plaatsen voor de volgende ronde.
2: Anderlecht speelde in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Europa League 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. En als je op de E17 rijdt, even opletten. De snelweg is in de buurt van Lokeren versperd in de richting van Antwerpen. En dat blijft nog even zo, want er is schade daar aan het wegdek na een ongeval. Een vrachtwagen vatte gisteravond vuur na een klapband. Daarbij scheurde ook de brandstoftank, waardoor brandende brandstof op de weg is terechtgekomen. Voorlopig is er daar nog geen verkeer mogelijk in de richting van Antwerpen. Je moet een lokale omleiding volgen en mensen die vanuit de kust naar Limburg moeten rijden, die gaan beter via Brussel. De komende uren helder, maar 's ochtends kans op nevel of mist. Minimaal rond 7 graden in Ardennen, 14 graden in de rest van het land. De dag start grijs en nevelig, later breekt de zon door en dan krijgen we een mooie zomerdag met maximaal tot 25 graden. Zaterdag zonnig en tot 28 graden. Zondag zouden we regen krijgen. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Verenigde Staten leggen nieuwe importtarieven op voor producten uit 86 landen. Het gaat om tarieven van 10 tot 12,5%. Die worden opgelegd aan landen die volgens de VS te laks optreden om het verbod op dwangarbeid te handhaven. Het gaat onder meer om Canada, Mexico, India en landen van de Europese Unie. Dat deze tarieven net nu opgelegd worden is niet toevallig, zegt correspondent Thomas de Grave.
1: Deze tarieven vervangen in feite een andere reeks tarieven. In februari van dit jaar had het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven die Donald Trump eerder had opgelegd onwettig verklaard. Trump heeft daarop vrijwel onmiddellijk een bijna wereldwijd tarief van 10% opgelegd. Maar die tarieven die waren tijdelijk, zouden aflopen na 150 dagen. En dat is vandaag. Maar omdat de tarieven die nu worden aangekondigd ongeveer even hoog zijn als die ze vervangen, zal dat wellicht niet veel impact hebben op de prijzen.
0: De Spaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen door de vele natuurbranden in het land. Daardoor heeft de overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te kunnen bestrijden. Rond de hoofdstad Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd. En ook in Avila, Lyon en Toledo woeden hevige bosbranden. Ook in Frankrijk zijn er nog altijd zware natuurbranden en daardoor hebben al 20.000 mensen hun huis of camping moeten verlaten. Vooral bij Bordeaux is het moeilijk werken en het bluswerk verloopt nu veel moeilijker dan bij de grote branden in 2022, omdat het nu zo droog is, dat zegt deze brandweerman.
2: Très clairement, l'état de sécheresse du massif est pire qu'en 2022. Donc les conditions d'explosion des feux, on est dans une condition plus difficile.
0: In Marokko is een meisje van 13 jaar uit Mechelen overleden nadat ze met een quad van een klif is gestort. Het ongeval gebeurde nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko aan de Middellandse Zee. Het Mechelse meisje zat als passagier op de quad. De bestuurder, ook een tiener uit België, liep zware verwondingen op. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. Campingfederatie Recreat wil nieuwe regels voor recreatieve zwembaden nu de Vlaamse regering beslist heeft om zwemmen in open water overal toe te laten tenzij er een expliciet verbod is. De overheid legt meer verantwoordelijkheid bij de burgers wanneer ze in open water gaan zwemmen en de campingfederatie trekt dat nu door naar de zwembaden en pleit voor een versoepeling van het redderstoezicht. De sector kampt naar eigen zeggen allang met een tekort aan redders en met nieuwe regels zouden de zwembaden ook langer kunnen open blijven. De federatie vraagt overleg met bevoegd minister Broens. Er wordt opnieuw voetbal gespeeld. In de tweede voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gespeeld bij het Oekraïense Cherkasy. En in de Europa League speelde Anderlecht 1-1 bij het Zweedse Hammarby. Het weer. De ochtend is grijs en nevelig. Later op de dag duikt de zon op. Temperaturen tot 26 graden. Meer op veertiennieuws.be.

0: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en online.
1: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
2: Shoppen bij Moleculen in Vechten, dat is zoals...
3: Dubbel zoveel plezier, voor maat en helft zoveel moeite.
2: Wacht, dubbel...
3: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
2: Ja, dat is inderdaad een helft.
3: Op alle kleren, meubels...
2: Elektro, sportartikelen...
3: En nog zoveel meer.
2: Al onze promo's.
3: Op moleculen.be.
2: Als je echt wilt shoppen...
4: Megasolde bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stoffen relaxfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Mega solde bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
5: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
6: Interieur Avenue Gaverzicht in Deerlijk en Moeskroen.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
9: Ja, het is vrijdag, vriendjes. En dan weet je dat je straks misschien aan het weekend begint met 8 bioscooptickets in je zak. En met een goed gevoel. Daar zorg ik voor. Dat is beloofd.
10: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
11: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De E17 van Gent naar Antwerpen is nog altijd afgesloten in Lokeren. Daar is gisteravond een vrachtwagen in brand gevlogen en daardoor raakte het wegdek beschadigd. Dat is vannacht wel hersteld, maar toch kan er voorlopig nog geen verkeer over, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeersinstituut.
12: Het wegdek is daar weer klaar om opengesteld te worden, maar eerst moeten daar een heel pak vrachtwagens vertrekken. Het is zo dat veel chauffeurs vannacht en gisteravond niet konden doorrijden, omdat ze hun rusttijd moesten pakken. En die hebben overnacht daar op de pechstrook. De politie gaat die nu wakker maken. En eens die hele grote groep vrachtwagens vertrokken is, kan de snelweg in principe weer opengaan.
11: Voorlopig moet wie van het westen naar Limburg wil beter via Brussel rijden dus. De Verenigde Staten leggen nieuwe importtarieven op voor producten uit 86 landen die volgens de VS te laks optreden om het verbod op dwangarbeid te handhaven. Voor producten uit onder meer Canada, Mexico, India en de Europese Unie komen er tarieven van 10 tot 12,5%. Dat nu gebeurt is niet toevallig, zegt Thomas de Grave in Washington.
13: Deze tarieven vervangen in feite een andere reeks tarieven. In februari van dit jaar had het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven die Donald Trump eerder had opgelegd onwettig verklaard. Trump heeft daarop vrijwel onmiddellijk een bijna wereldwijd tarief van 10% opgelegd. Maar die tarieven die waren tijdelijk, zouden aflopen na 150 dagen. En dat is vandaag. Maar omdat de tarieven die nu worden aangekondigd ongeveer even hoog zijn als die ze vervangen, zal dat wellicht niet veel impact hebben op de prijzen.
11: De Europese vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, Kaja Kallas, noemt de reden voor de nieuwe tarieven ongegrond. Ook Japan en Nieuw-Zeeland hebben al boos gereageerd. De Spaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen door de vele natuurbranden. Daardoor heeft de Spaanse overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te bestrijden. Rond de hoofdstad Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd. Ook in Ávila, León en Toledo woeden hevige bosbranden. En ook in Frankrijk zijn er nog altijd zware natuurbranden. In de buurt van Bordeaux hebben al 20.000 mensen hun huis of camping moeten verlaten. Vooral in de buurt van Bordeaux is het moeilijk werken voor de brandweer. Sport in de tweede voorronde van de Conference League voetbal heeft A-Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Tcherkassy uit Oekraïne. Die wedstrijd werd in Polen gespeeld. Anderlecht speelde in de Europa League 1-1 gelijk tegen Hammarby uit Zweden. Anderlecht stond lang voor, maar in het slot kreeg Saliba een tweede gele kaart en konden de Zweden nog gelijk maken. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag komt de zon erdoor aan de kust en krijgt ook het binnenland bredere opklaringen. Maximaal tot 26 graden. Morgen eerst zonnig, daarna wisselvalliger en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Hey, een hele goede morgen. Ja, de E17 van Gent naar Antwerpen blijft dus versperd door een uitgebrande vrachtwagen in Lokeren. Het verkeer moet de snelweg verlaten aan de afrit Beervelde en omrijden via de N70 en de N47 tot de oprit Lokeren. Over lange afstand rij je dan ook beter om via de ring van Gent, de E34 of over Brussel. En op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom is het op dit moment al 20 minuten file rijden tussen Ekeren en Antwerpen Haven.
14: Sta op met Radio 2.
15: Sta op met Radio 2. Sharon
9: Slegers. Hey, goedemorgen. Ik heb voor leuke muziek gezorgd om onze vrijdag te starten. Wat denk je daarvan?

0: Huppakee, al dansend naar de keuken of de badkamer met Alphabeat en Fascination. Want je weet dat ook, hè. Goed begonnen is half gewonnen. En ik moet heel eerlijk zijn, ik ben eigenlijk nog een beetje aan het nagenieten van gisteren. Van het eerbetoon dat wij samen hebben gebracht aan Margriet Hermans. Hoe prachtig was dat echt waar met al die Margrietjes? Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het was zo hard de moeite. We gaan zo meteen nog heel even terugblikken op dat wondermooie moment. Maar eerst even op het gemakske wakker worden nu. Met Meteor en Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: We hadden hem vorige week op bezoek in onze studio bij Radio 2 aan Zee in Blankenbergen. En toen heeft hij dit prachtige nummer ook live gezongen. Meteor en nooduitgang. He, we zijn allemaal nog een beetje aan het nagenieten van gisteren. Want ik denk toch, eerlijk gezegd, dat wij donderdag 23 juli kunnen uitroepen tot schoonste dag bij Radio 2 aan Zee. Het moment was eindelijk daar. Een week lang hebben wij met z'n allen, met luisteraars, met presentatoren, papieren margrietjes gevouwen en daar dan de 8 reuze grote letters van de voornaam van Margriet mee versierd. En gisteren mochten we dat, ja, dat prachtige kunstwerk, zou ik het bijna noemen, dan ook tonen aan Céline, de dochter van Margriet. En dat kwam duidelijk heel erg binnen.
1: Die Herman zei toch weer het beste zicht op de zee gekregen. Het is prachtig. Ik ben zo ontzettend dankbaar voor zoveel mooie bloemetjes. Zoveel mensen die daar tijd in hebben gestoken. Die dat ook tot hier gebracht hebben. Zelfs ook nu in de Haag. Naar hier nog heel veel bloemetjes. Dus aan iedereen die op een manier hier iets heeft aan bijgedragen. Dank u wel.
0: Het was zo'n schoon moment. Ik krijg er nog altijd kippenvel van. Er stond ook een hele erehaag op de pier in Blankenbergen van luisteraars voor Céline. En dat zijn echt hele mooie beelden. Die je kan bekijken trouwens op onze Instagram en onze Facebook van Radio 2. Dus ik zou zeggen, als je je dag goed wil beginnen, geniet daar even mee.

0: roept toch wel een klein beetje dat weekendgevoel op, hè? Het is vrijdag en je weet intussen wat dat betekent. Wij doen hier vandaag weer van Radio 2 Filmfestival. Als jij straks een iconisch filmnummer hoort, dan moet je zo snel als je kan even Filmfestival sturen in de Radio 2-app. Dat is heel erg belangrijk, want als je dat doet, dan win jij misschien wel 8 bioscooptickets. En dat zou van deze vrijdag toch nog een net iets mooiere dag maken. Dus niet twijfelen, hoor je het iconische nummer, dan stuur je zo snel als je kan Filmfestival.
1: Radio 2. Sta op met Radio 2.
2: Sharon Slegers.

0: Heerlijke muziek van INXS, geserveerd bij je ontbijt. INXS en Beautiful Girl. Ik neem jou zometeen weer mee op muzikale wereldreis. Het is eigenlijk heel simpel. Onze reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist of je in dat land blijft. Je kan maximaal 3 bestemmingen verreizen en je kan niet terug. Heb je zin om mee te spelen? Wel, stuur dan even Wereldreis in de Radio 2-app.
1: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlova.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.
9: Hey, hallo allemaal!
10: Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, Belgium. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
11: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
12: Pearl. Radio 2.
13: Radio 2.

0: Guusje en Bazaren, blijf nog even hier. Ik zou wel willen, maar geen tijd, want ons vliegtuig dat staat op vertrekken. Dus wij, weg.
1: Sta op met Radio 2.
0: Ja, wij zijn klaar voor de laatste muzikale wereldreis van deze week. En die maak ik met Geert Rampelberg. Geert, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, morgen iedereen.
0: Geert, ben jij al op vakantie geweest deze zomer? Of zit die er misschien nog aan te komen? Dat zou ook kunnen natuurlijk.
2: Deze zomer ben ik gewoon te getrouw een weekje naar Nieuwpoort geweest.
0: Oké. Okay.
2: Maar in september, dan komt de vakantie er echt aan. En dan bedoel ik met vakantie de reis, want ja, voor mij is het elke dag vakantie.
0: Ben je met pensioen?
2: Ik ben met pensioen, ja.
0: Oh, dat is toch wel fijn dan. Hè? Dan kan je echt genieten van elke dag, hè, Geert, dat is waar. Hè?
2: Dat is inderdaad ja. Zo.
0: Je vertrekt in september echt op reis, maar wij gaan nu al op wereldreis, Geert. Muzikaal wel, voor alle duidelijkheid. Ja, ik heb het al even uitgelegd. Het is heel simpel. De reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij kiest dan of je verder reist of je in dat land blijft. We kunnen maximaal 3 landen ver, Geert. Dus het laatste land, als je beslist om naar de derde bestemming te gaan, ja, dat is het land waar we blijven. Daar komt het eigenlijk op neer. Ben je er klaar voor?
2: Laat maar komen.
0: Daar gaan we. Hola Pola, dat is Daddy Yankee en Despacito. Geert, wij zitten al meteen in zuiderse sferen dan. Want ons vliegtuig is in Puerto Rico geland. Wat vind je daarvan als vakantiebestemming?
2: Oh, dat zou zeker niet slecht zijn. Maar ja, we gaan in september naar Peru, dat komt in de buurt.
0: Ah, ja.
2: Dus wil ik vandaag een keer verder reizen.
0: Prima. Tweede land dan? Amai, dat is dan wel weer iets helemaal anders natuurlijk. Falco en Rock Me Amadeus, dat brengt ons in Oostenrijk, als ik het goed heb. Wat denk je daarvan, Geert? Dat is natuurlijk geen zonvakantie, hè? Oh, jawel,
2: nee,
0: misschien wel. Ja.
2: Voor degenen die de Doef kennen, die weten dat hij van zon houdt. Dus laat ons maar verder.
0: Dus natuurlijk, maar verder, het is niet gezegd dat die derde reisbestemming zonniger is, hè? Dat weet ik niet, hè? Geert, dat is niet beloofd, maar je wil het erop wagen, hoor ik.
2: We gaan het erop wagen, inderdaad.
0: Prima, daar gaan we. Ja, dit is zeker niet zonniger, vrees ik. Verenigd Koninkrijk, daar zijn we nu met Dua Lipa. Ik weet niet of de zon daar zo vaak schijnt, maar denk ik toch dat het vooral ook wel wat, zo wat ja, gelijkaardig met ons Belgenlandje is, hè? Veel regen.
2: Ja, ik vrees zelfs nog een beetje slechter, maar ja. We zullen het er maar mee nemen, hè.
0: Ja, weet je wat? Dan ben je daar ook eens geweest, hè. Dat is waar, hè. Toch?
2: Wel, een mens moet alles een keer gezien hebben, dus oké.
0: Dat vind ik ook. Kijk, voilà. Verenigd Koninkrijk met Dua Lipa en One Kiss. Maak er een mooie vrijdag van en bij uitbreiding weekend, Geert.
3: Radio 2. Ja. Sta op met Radio 2.
1: Sharon's

0: De laatste muzikale wereldreis voor deze week. Maar maandag staat ons vliegtuig weer vertrekkersklaar, hoor. Dua Lipa en Calvin Harris en One Kiss. Zeg, een oortjes openhouden natuurlijk en filmfestival sturen in de Radio 2-app als je de bekende filmmuziek hoort, want dan steek jij die 8 bioscooptickets straks misschien wel in je zak. We gaan straks ook nog even naar Pelt, want daar blaffen de herten blijkbaar.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. De E17 van Gent naar Antwerpen is nog altijd afgesloten in Lokeren. Gisterenavond vloog daar een vrachtwagen in brand en daardoor raakte het wegdek beschadigd. Dat is vannacht hersteld, maar toch kan er voorlopig geen verkeer door, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeersinstituut.
4: Het wegdek is daar weer klaar om opengesteld te worden, maar eerst moeten daar een heel pak vrachtwagens vertrekken. Het is zo dat veel chauffeurs vannacht en gisteravond niet konden doorrijden, omdat ze hun rusttijd moesten pakken. En die hebben overnacht daar op de pechstrook. De politie gaat die nu wakker maken. En eens die hele grote groep vrachtwagens vertrokken is, kan de snelweg in principe weer open gaan.
3: Gent is de verdachte van de steekpartij op de Gentse feesten vrijgelaten onder voorwaarden. In de nacht van maandag op dinsdag raakte een man verwond met een mes na een aanvaring tussen 4 personen. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis, is intussen weer thuis. 1 verdachte werd aangehouden, is nu vrij onder voorwaarden, want zo mag hij niet meer naar de Gentse feestenzone komen. De politie in Evergem houdt de komende periode extra toezicht aan het speelplein in de Grovermansdreef in Kerkbrugge na klachten over drugsoverlast. Een bezorgde ouder deelde op sociale media dat er geregeld resten van drugsgebruik te zien zijn, vlak naast spelende kinderen. De gemeente heeft de site intussen schoongemaakt en plant ook extra patrouilles. De burgemeester roept op om verdachte situaties meteen te melden bij de politie. De man die bij het lek met een giftige stof in de Waaslandhaven op intensieve verzorging terechtkwam, heeft na 10 dagen het ziekenhuis mogen verlaten. Het lek ontstond op 13 juli in een container tijdens het laden en lossen. 186 mensen kregen een medische controle, 25 van hen bleven even in het ziekenhuis. Er loopt nog een onderzoek naar de precieze oorzaak van het lek met camerabeelden en verhoren van getuigen. In het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen is de bootverhuur opnieuw open. Die was dinsdag opgeschort nadat er blauwalgen waren opgedoken. Zwemmen is wel nog altijd verboden, maar nu mogen wel de pedalo's en de roeiboten weer het water op. Ook het Gaverveer vaart nog steeds uit als een rondvaart voor 50 personen die dagelijks boottochtjes maakt op de vijver van De Gavers. En er wordt opnieuw voetbal gespeeld. In de tweede voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gespeeld bij het Oekraïense LNZ Tcharkazy. De terugmatch in Gent is volgende week donderdag. De dag begint op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, zo goed als droog. Na de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot 26 graden. Morgen eerst zonnig, daarna wisselvallig tot 28 graden. En zondag regent het en 23 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app de hele dag. Van VRT Nieuws.
0: Ik zeg dat niet graag, maar ik heb het gevoel dat het een drukke ochtendspits wordt deze ochtend. Dat heeft onder meer te maken met de E17 van Gent naar Antwerpen, die nog steeds versperd is door een uitgebrande vrachtwagen in Lokeren. Het verkeer moet de snelweg daar verlaten aan de afrit Beervelde en omrijden via de N70 en de N47 tot de oprit Lokeren. Hou daar rekening met 20 minuten vertraging op die route. En over lange afstand rij je beter om via de ring van Gent, de E34 of over Brussel. Dat kan ook. Op de A12 van Antwerpen naar Bergen op Zoom is het op dit moment 3 kwartier file rijden tussen Ekeren en Antwerpenhaven door een defecte vrachtwagen op de rechter rijstrook. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent staat er 1 kwartier file tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 2 rijstroken zijn daar versperd door een ongeval.
5: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Deze zondag extra open.
8: Radio 2. Elke dag telt voor twee. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells.

0: Het moet niet altijd moeilijk zijn, hè. Soms is het gewoon heel duidelijk. Maar heb jij goed opgelet en heb je filmfestival gestuurd in de Radio 2-app?
1: Radio 2 Filmfestival.
0: Dat is de vraag. Er is één iemand die dat zeker en vast wel gedaan heeft. En dat is Tineke Bollé uit Madegem. Tineke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Volgens mij, Tineke, noemen ze jou ook Tineke Raket. Want jij was er heel snel bij.
2: Ja, inderdaad.
0: Had je de radio een beetje luider gezet?
2: Nee.
0: Het was gewoon heel snel duidelijk, eigenlijk.
2: Ja, inderdaad. Het was duidelijk.
0: Snap ik helemaal. Ja, welk nummer heb je gehoord?
2: Van The Sound of Music.
0: Inderdaad. Julie Andrews en My Favorite Things. Zeg, die film The Sound of Music, wist je dat die al van 1965 is? Dat is ondertussen dus al eigenlijk heel oud. En dan hoor je natuurlijk Maria, die dus eigenlijk gespeeld wordt door Julie Andrews, dit fantastische nummer zingen voor de kinderen Von Trapp. Tijdens zo, ja, dat het aan stormen is buiten, om hen een beetje gerust te stellen. Heb je de film ooit gezien, Tineke?
2: Ja. Ja, traditie met de kerstdagen.
0: Ja, dat is echt zo'n beetje een comfortfilm ook. Hè, met zo heel veel mooie muziek, die romantiek. Die prachtige landschappen daar, heerlijk. En het levert jou dan ook nog eens 8 cinema-tickets op. Dikke proficiat, Tineke.
2: Dankjewel.
0: En geniet ervan.
2: We gaan er hier heel veel blij zijn.
0: Ja, is het waar? Heb je het dan over de kindjes daar? Of?
2: De kinderen, ja. En mijn echtgenoten, ook grote filmfans.
0: Kijk, je hebt weer punten gescoord. Dat is goed. Dan kan je meteen op een goede manier aan het weekend beginnen. Maak er een mooi weekend van daar,
2: ja,
0: Tineke.
2: Ja, inderdaad. Dag. Ja, het staat voor jullie.
3: Dag.
0: I'll be back. Zeg, je niet getreurd, hè. Straks tussen 7 en 8 krijg je nog een nieuwe kans op die 8 filmtickets. Maar dan moet je wel zo snel mogelijk als je kan filmfestival sturen in de Radio 2-app als je het iconische filmnummer hoort.

0: een beetje dansen op vrijdagochtend is niet verboden, hè? Five and Keep on Moving. Goed nieuws dus voor Tineke Bollé, die net met die 8 bioscooptickets het weekend is ingegaan. En straks voor jou een nieuwe kans. En ik heb nog goed nieuws, jawel. Want in Lokeren is de weg intussen vrijgemaakt op de E17 van Gent naar Antwerpen. De snelweg is daar niet langer afgesloten.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Wil dat Milk Inc. de zomerhint wint dit jaar? Ja, dan moet je wel stemmen, hè. Kan je doen bij Radio 2 op 14 Max. Daar kies je jouw favoriet er maar uit. Milk Inc. en Madison. Radio 2. Gisteren was echt een prachtige dag in Blankenbergen, want het was het moment waarop we de 8 letters van Margriet, haar voornaam hebben onthuld. En je weet wel waarvoor jullie de voorbije dagen gigantisch, maar dan ook gigantisch veel crêpepapieren Margrietjes zijn komen vouwen. Jullie hebben dat aan de studio gedaan in Blankenbergen, maar ook thuis werd er hard gewerkt. En ja, Céline Hermans, dochter van Margriet, die had er een bijzondere gevouwen voor haar mama.
1: Ik heb zelf ook geknutseld en ik heb een speciale gemaakt, maar ik heb een Margrietje gemaakt met een klein Margrietje aan, omdat ik hoop dat ik voor ons mama een hele waardige opvolger mag zijn en omdat ik hoop dat ik haar voor de rest van mijn dagen, niet alleen hier, niet alleen in muziek, maar gewoon ook in mijn hart en dicht bij mij mag meedragen.
0: Poeh, ik krijg er nog kippenvel van als ik ze zo hoor. Het was echt een prachtig moment daar aan de pier in Blankenbergen met een erehaag, met allemaal luisteraars die Céline letterlijk ook mee in de bloemetjes hebben gezet. Dus hele dikke dankjewel daarvoor. Als je het gemist hebt en denkt, potverdorie, zijn daar beelden van? Wees maar zeker dat er daar beelden van zijn. Die kan je, als je wil, nu al bekijken op onze sociale media. Dan heb ik het over Facebook van Radio 2 en de Instagrampagina van Radio 2. Of zet je televisie op VRT Canvas, want straks, binnen een klein kwartiertje, laten we dat ook graag nog eens zien en laten we jou graag meegenieten van dat prachtige moment.

0: zet twee wereldsterren samen en dan krijg je een buitenaards goed nummer. Zelfs na al die jaren blijft dit goed, hè. Philip Bailey en Phil Collins en Easy Lover. We moeten even naar Pelt, want daar heeft de gemeente opgeroepen aan de inwoners om mee uit te kijken naar een blaffend hert. En dat is geen mop. Toch wel bijzonder. Ik ga even naar Klaas Wouters van VRT Nieuws in Limburg. Klaas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een hert dat blaft. Hoezo? Hoe kan dat? Wat is er daar aan de hand?
1: Ja, Sharon, eigenlijk gaat het dus om de Chinese muntjak. Dat is een hertensoort die vooral voorkomt in China en Taiwan. De naam zegt het zelf. En dat zijn kleine, schattige hertjes van nog geen halve meter hoog, ongeveer een halve meter hoog. Mm-hmm. En wij noemen dat dus hier soms een blaffend hert, omdat het geluid dat die dieren maken meer op het geblaf van een hond lijkt dan op dat van een hert.
0: Ja, we gaan eens luisteren. Hè. Dat klinkt dus zo... Het lijkt eigenlijk gewoon zo'n klein keffend hondje, toch? Daar lijkt het eigenlijk op. Maar het is ook eigenlijk een hert dat je hier niet zo heel vaak tegenkomt, hè?
1: Nee, inderdaad, dat klopt. En nu dat er eentje gespot is, kan dat eigenlijk al een probleem vormen. De dieren zijn 's nachts actief en dan is dat geblaf om te beginnen al een beetje vervelend. Maar het nog veel groter probleem is dat ze eigenlijk onze natuur stuk maken. Die herten, dat zijn, ondanks dat het kleine diertjes zijn, zijn dat echte grasmachines en die eten alle planten op en vooral jonge plantjes en daardoor blijft er eigenlijk helemaal niks meer over voor jonge insecten en vogels en volgens het Agentschap Natuur en Bos dreigen ze daardoor het hele ecosysteem hier stuk te maken.
0: Ja, dus wij kunnen daar nu wel mee lachen, maar eigenlijk kan zo één hertje al gevaarlijk zijn.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En in Engeland bijvoorbeeld werden die diertjes in de 19e eeuw door de adel bijgehouden als huisdieren. Dat is waarschijnlijk ook hoe ze hier bij ons in Vlaanderen ontsnapt zijn, hè, dat iemand dat als huisdier houdt. Die dieren ontsnappen dan en dan, dat is bijvoorbeeld dus ook toen destijds in Engeland gebeurd. En die dieren hebben zich dus ook razendsnel voortgeplant, want die maken ja, heel snel kindjes en ze hebben ook geen natuurlijke vijand, want ja, het zijn eigenlijk dieren uit China. En intussen zitten ze in Engeland met een echt muntjakprobleem. En daar zijn zelfs mooie, zeldzame bloemensoorten volledig uitgestorven, omdat die dieren die gewoon allemaal hebben opgegeten.
0: Kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wat moet je dan doen als je er nu eentje mocht zien of horen?
1: Ja, je mag dat meteen melden op wildinzicht.be. Dat is de website van het Agentschap Natuur en Bos, waar je, ja, als je exoten ziet, mag je dat daar melden. Dat agentschap gaat dan camera's plaatsen op die plek en zo gaan ze proberen om het dier te vinden, om het dan vervolgens uit de natuur te halen.
0: Oké, dus iedereen die het dier ziet of je hoort dit... Het zou de hond van de buren kunnen zijn, maar het zou ook die Chinese muntjak kunnen zijn. En dan mag je dat dus melden. Als je er graag een foto van wil zien, kan je eens gaan kijken op VRT Nieuws. Daar vind je alles nog eens terug. Dankjewel, Klaas.

0: Nicky Jam en Enrique Iglesias en El Perdón. Ja, we hadden het er dus daarnet over dat blaffend hert, of die ook wel gewoon die Chinese muntjak die ergens in Pelt rondloopt. Komt daar een reactie op van Maarten de Meijer uit Wevelgem in de Radio 2-app. En Maarten zegt, zitten die jaks in Limburg? Dat is dus zo, anders gaan die wolven het misschien wel oplossen. Ja, goed idee. Sommige problemen lossen zichzelf op en dan moet je er misschien niet mee bezighouden. Dat zou wel kunnen. Enfin, goed, straks gaan we weer verder met fantastische muziek.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
4: Mini Europa, Mini Europa, das reza.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Zet je televisie alvast even op VRT Canvas, want zometeen genieten wij samen nog eens na van dat heerlijke eerbetoon aan Margriet Hermans gisteren op de pier in Blankenbergen.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De regering Trump legt nieuwe invoerheffingen op aan tientallen landen op basis van een wet over dwangarbeid. En Frankrijk vraagt hulp van Europa om de natuurbranden te bestrijden. Spanje roept de noodtoestand uit. De Verenigde Staten leggen nieuwe importtarieven op voor producten uit 86 landen die volgens de VS te laks optreden tegen dwangarbeid. Voor producten uit onder meer Canada, Mexico, India en de landen van de Europese Unie gelden nu heffingen tot 12,5%. Dat die tarieven net nu opgelegd worden is niet toevallig, zegt Thomas de Grave in Washington.
1: Deze tarieven vervangen in feite een andere reeks tarieven. In februari van dit jaar had het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven die Donald Trump eerder had opgelegd onwettig verklaard. Trump heeft daarop vrijwel onmiddellijk een bijna wereldwijd tarief van 10% opgelegd. Maar die tarieven die waren tijdelijk, zouden aflopen na 150 dagen. En dat is vandaag. De Trump-regering heeft nu een nieuwe verantwoording gevonden voor de tarieven in een wet die bedoeld is om dwangarbeid tegen te gaan. Die tarieven die zorgen ervoor dat importeurs in de VS belastingen moeten betalen voor buitenlandse goederen, wat voor hogere prijzen kan zorgen in de VS. Maar omdat de tarieven die nu worden aangekondigd ongeveer even hoog zijn als die ze vervangen, zal dat wellicht niet veel impact hebben op de prijzen.
0: Ook Europese landen worden dus opnieuw getroffen. De vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, Kaja Kallas van de Unie, heeft het over een negatieve verrassing en noemt de reden voor die nieuwe tarieven, de dwangarbeid, ongegrond. Ook Japan en Nieuw-Zeeland hebben al boos gereageerd. De Vlaamse Campingfederatie wil een versoepeling van het redderstoezicht bij hun zwembaden. Nu, de Vlaamse regering heeft beslist om zwemmen in open water overal toe te laten, tenzij er een expliciet verbod is. De overheid legt daarmee meer verantwoordelijkheid bij de zwemmers. En de campings hebben al lang te weinig redders. Met de nieuwe regels zouden de zwembaden ook langer kunnen open blijven. De federatie vraagt overleg met bevoegd minister Broens. De E17 van Gent naar Antwerpen is weer open voor het verkeer. Gisteravond vloog daar in Lokeren een vrachtwagen in brand, waardoor de snelweg een tijd afgesloten was. Peter Breinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Bijna 12 uur lang is de snelweg volledig afgesloten geweest, want daar is heel wat moeten gebeuren vannacht. Het takelwerk, het aanpakken van het licht beschadigde wegdek en dan in de vroege uurtjes ook het weghalen van een muur van vrachtwagens die daar nog stond op de pechstrook, want veel truckers moesten hun rusttijd nemen en hebben dus mogen overnachten op de E17. Zij zijn nu intussen vertrokken en dus kon de snelweg voor iedereen weer veilig open.
0: In Zillebeke bij Ieper in West-Vlaanderen is een zware brand geweest in een paardenpension. De brand ontstond in een loods met stro en hooi en kon daardoor razendsnel uitbreiden. De 50 paarden bleven ongedeerd. Uitbater Philippe Lierman kon net op tijd ontkomen.
3: Er zijn geen gewonden, er zijn geen gekwetsten. Alle paarden zijn in veiligheid. Het ging heel snel. Het had niet over een minuut, het had over een seconde. Ik was begonnen met zelf te blussen. Vuur nam rapper toe. Of dat ik kon blussen en ik heb eigenlijk echt moeten naar buiten lopen.
0: Er komt nog altijd veel rook vrij en daarom vraagt de brandweer aan de inwoners van Ieper om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is een meisje van 13 uit het Mechelse omgekomen na een ongeval met een quad. Ze zat als passagier op de quad die bestuurd werd door een andere tiener uit ons land. Op een bepaald ogenblik stortte het voertuig van een klif in zee nabij de badplaats Nador in het noorden van Marokko. De jongen die aan het stuur zat liep zware verwondingen op. De Spaanse regering heeft een noodtoestand uitgeroepen voor de vele natuurbranden. Daardoor heeft de overheid meer bevoegdheden om mensen op te roepen om de branden te bestrijden. Rond Madrid zijn intussen al 10.000 mensen geëvacueerd en ook in Ávila, León en Toledo woeden hevige bosbranden. En ook in Frankrijk is dat het geval. In de omgeving van Bordeaux zijn al meer dan 20.000 mensen preventief geëvacueerd en president Macron heeft de hulp van Europa ingeroepen. Frank Renaud.
4: De situatie ten oosten van Bordeaux is ernstig, omdat in korte tijd al 3700 hectare aan bos en natuur is verbrand. President Macron heeft zich voor het eerst uitgelaten over de branden. Hij spreekt van een zorgwekkende situatie en heeft de bevolking opgeroepen voorzichtig te zijn. 9 op de 10 branden worden door mensen veroorzaakt. Macron maakte bekend dat Europese hulp is ingeroepen bij het blussen van de branden. Niet alleen bij Bordeaux, maar ook bijvoorbeeld langs de Middellandse Zee. De president zegt dat op korte termijn blusvliegtuigen aankomen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De afgelopen weken zijn al 3 Franse brandweermensen omgekomen bij hun werk.
0: Sport: in de tweede voorronde van de Conference League voetbal heeft AH Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Tcherkassy uit Oekraïne. Die wedstrijd werd in Polen gespeeld. Anderlecht speelde in de Europa League 1-1 gelijk tegen Hammarby. Anderlecht stond lang voor, maar in het slot kreeg Saliba een tweede gele kaart en konden de Zweden toch nog gelijk maken. Het weer: de dag begint op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag komt de zon erdoor aan de kust en krijgt ook het binnenland bredere opklaringen. Maxima tot 26 graden. Morgen eerst zonnig, daarna wisselvalliger tot 28 graden. Zondag trekt een regenzone over en dan zakken de maxima naar 23 graden. We begonnen met de nieuwe importtarieven die de regering Trump oplegt aan producten uit meer dan 80 landen, ook uit de Europese Unie. De reden is dit keer te laks optreden tegen dwangarbeid. Meer op vrtnieuws.be.
5: Zo ben je weer mee met wat er gebeurt in de wereld. Ondertussen naar de weg, want daar gebeurt ook al heel wat op de Antwerpse ring. In de richting van Gent is het op dit moment een half uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 2 rijstroken zijn daar versperst door een ongeval. En ook naar Antwerpen moet je er een kwartier extra bij rekenen op de E19 vanaf Kleine Barreel. Op de A12 van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom is in Antwerpen-Haven de weg vrijgemaakt. Op de oprit Berendrecht is er hinder door een defect voertuig. En in Lokeren is de weg dus vrijgemaakt op de E17 van Gent naar Antwerpen. De weg is daar weer open.
6: Sta op met Radio 2.
7: Sta op met Radio 2.
5: Kom, snel een tas koffie en goede muziek om wakker te worden, want het is nodig.

Uit de prachtige jaren 80 komt deze muziek met frontzanger George Michael Wham en I'm Your Man. Dit uur ben jij misschien wel de gelukszak die met die 8 filmtickets gaat lopen. Hè? Het zou zomaar eens kunnen, want vrijdag is het filmfestival in Sta Op met Radio 2. Je moet vooral goed luisteren, oortjes open. En als jij de iconische filmmuziek hoort, stuur dan zo snel mogelijk filmfestival in de Radio 2-app. Want dan ben jij dus misschien de winnaar van dit uur. Maar nu heel even terug naar gisteren, want gisteren was het zover. Het moment waar we met al die Margrietjes die jij geplooid en gemaakt hebt, de voornaam van Margriet Hermans gevormd hebben. En het mooie resultaat, dat hebben we gisteren dus ook laten zien aan haar dochter, aan Céline. Karin Everaert, die was er ook bij gisteren, laat ze weten in de Radio 2-app. En ze zegt, dat was zo mooi voor Margriet, zoiets is toch pakkend om te zien. Ja, dat was het zeker en vast. Ik heb er nog altijd kippenvel van. Ik heb die beelden nu al een paar keer opnieuw gezien deze ochtend. En het doet mij nog steeds iets. En we gaan die jou nu ook even laten tonen. Dus kijk nu even mee via VRT Canvas of VRT Max. En geniet vooral mee van het moment waarop dochter Céline dat mooie eerbetoon voor het eerst te zien krijgt.

en ik heb niks gedaan, maar ik neem het met heel veel liefde, jammer genoeg, in ontvangst voor ons.

0: Dankjewel, dankjewel.
1: Je hebt zelf ook geknutseld.
0: Ik heb een margrietje gemaakt met een... een klein margrietje aan. Omdat ik hoop dat je voor ons mama een heel waardige opvolger mag zijn. En omdat ik hoop dat ik haar voor de rest van mijn dagen... niet alleen hier, niet alleen in muziek... maar gewoon ook in mijn hart en dicht bij mij mag meedragen.

Ja, en zo was onze Margriet er toch nog een beetje bij aan zee daar in Blankenbergen. Prachtig eerbetoon. Als je nu niet hebt mee kunnen kijken, ja, ga dan zeker eens kijken op onze Facebookpagina of op onze Instagram. Daar kan je de beelden ook terugvinden. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Het is zo mooi om te zien dat jullie ook mee aan het genieten waren van die beelden van Margriet. Marien de Meij uit Evergem zegt, Margriet wordt gemist. Wat een mooi eerbetoon was dat. En ook Sabrina de Laat zegt, wauw, zo mooi. Ik heb speciaal gekeken en het was prachtig. Margriet gaan wij niet vergeten. Wees daar maar zeker van.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: de Romeo's en ik zag jou maar even. Fans van de Romeo's die moeten trouwens op 4 augustus, dinsdag 4 augustus, zeker en vast naar Blankenberge komen. Want dan nemen wij weer een nieuwe zomerhitshow op. En daar zullen zij dit ook zingen, die Ik zag jou maar even. En er komt trouwens nog veel meer schoonvolk die dag. Onder andere Bart Peters, Belle Perez en de winnares van het Eurovisie Songfestival van dit jaar, Dara, zal er ook bij zijn. Je bent meer dan welkom, maar als je zeker wil zijn dat je erbij kan zijn en het van op de eerste rij kan volgen, dan reserveer je je plekje op VRT Max. Krijgen we vandaag wat zon te zien? Die vraag stel ik aan Jacot zo meteen.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van de Veire en de Zandloper. Met Jacques Vermeire.
3: Voilà, ik stond daar, hè, in een scheiding. Zonder inkomen. En het is altijd door de wereld in te storten dat ik me altijd verbeterd heb. Dat is de grote lijn in mijn leven. Daardoor ben ik na een maand naar de VTM gegaan. Puur voor het geld. Maar ik had liever bij de VRT nog minder verdiend. Ik kwam naar de VTM als een loser. Hè. Die hadden veel betaald. Of die gingen betalen. Die hebben nooit alles betaald. Ik heb het bij mij. Hè.
1: Peter van de Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: herfst, als je het mij vraagt. Ja, maar echt, ik kwam hier gisteren buiten op de VRT en ik dacht, wie heeft de zomer in godsnaam afgezet? En waar staat die knop? Daar leek het een beetje op, Jacot.
1: Ja, ja, herfst zou ik het nu niet meteen noemen, maar ja. Het was inderdaad een paar dagen iets minder warm dan de vorige dagen, waar het dan weer extreem warm was. Dus het verschil was er inderdaad.
0: Het is misschien dat ik gewoon wat heb aangevoeld als herfst. Ja, het zou kunnen.
1: Maar we gaan dat vandaag weer een beetje rechtzetten. Hè? Want vandaag krijgen we voor het eerst sinds een week weer temperaturen rond 25 graden. Dus we mogen weer van zomerweer spreken. Maar we gaan zien dat er op sommige plaatsen nog wel wat hardnekkige bewolking hangt deze ochtend. Kan nog wel even duren voor de zon er echt helemaal doorkomt. Op andere plaatsen is die er wel al. En dat gaat zich ook verder uitbreiden over de rest van het land. Hè? De zon die breekt door. Zeker vanaf de namiddag gaat dat overal het geval zijn. En we krijgen vandaag overwegend droog weer. Weinig wind ook. En dus maximaal tot 25, misschien een lokale 26 graden.
0: Mooi.
1: Morgen dan doen we er nog een paar graden bij. Dan krijgen we zonnig weer vanaf 's morgens al. Met vanaf de namiddag een paar stapelwolken. Met maximaal tot 28 graden in het centrum. Op zondag moeten we het dan weer inruilen voor wat regenachtiger weer. Met 2 à 23 graden. Er trekt dan een regenzone voorbij. Dat is een vrij actieve regenzone. Dus dan zou er wel wat meer kunnen vallen. Gaat het niet meer om wat licht gedruppel. Maar het wordt dan vanaf volgende week wel opnieuw droog. En ook uiteindelijk opnieuw warm. Met de tweede helft van volgende week opnieuw 30 graden.
0: Kijk, voilà. En die zondag zo een klein dipje. Die regen die is welkom. Dat is ook niet zo erg. Hè? Want als het dan toch nog eens slecht weer is, dan is dat eigenlijk ideaal weer om bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, naar een film te kijken of zo. Je weet nooit. Hè. Altijd leuk. Jacot, maak er een hele mooie vrijdag en bij uitbreiding weekend van. Hè?
1: Jij ook.
0: Groetjes.
1: Bye.

Prachtig nummer is dit. Van Elton John en Can You Feel the Love Tonight? Dat klinkt vast bekend in de oren, toch? Als je filmfestival gestuurd hebt, hou je telefoon dan maar extra in de gaten.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. De E17 van Gent naar Antwerpen is opnieuw open voor het verkeer. Gisterenavond vloog daar ter hoogte van Lokeren een vrachtwagen in brand, waardoor de snelweg lange tijd was afgesloten. Dat zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
1: Bijna 12 uur lang is de snelweg volledig afgesloten geweest, want daar is heel wat moeten gebeuren vannacht. Het takelwerk, het aanpakken van het licht beschadigde wegdek en dan in de vroege uurtjes ook het weghalen van een muur van vrachtwagens die daar nog stond op de pechstrook. Want veel truckers moesten hun rusttijd nemen en hebben dus mogen overnachten op de E17. Zij zijn nu intussen vertrokken en dus kon de snelweg voor iedereen weer veilig open.
0: De politie in Evergem houdt de komende periode extra toezicht aan het speelplein in de Grovermansdreef in Kerkbrugge. En dat na klachten over drugsoverlast. Een bezorgde ouder deelde op sociale media dat er geregeld resten van drugsgebruik te zien zijn vlak naast spelende kinderen. De site is intussen schoongemaakt en de burgemeester roept op om verdachte situaties meteen te melden. In Maldegem is de omstreden coronaboom en de bijhorende kunstinstallatie verwijderd. Die stond op het kruispunt van de N44 met de Aalterbaan. Het vorige bestuur liet tijdens de coronaperiode rond de boom een kunstwerk met lichtgevende ringen bouwen. Bij elke 1000 inwoners die werden gevaccineerd zou er een ring oplichten. Alleen mocht dat niet omdat de boom te dicht bij het kruispunt stond. Nu zijn zowel de boom als de lichtinstallaties weggehaald, zegt schepen Leen Antonis.
2: Eigenlijk waren er grote werkzaamheden aan het kruispunt in het kader van de veiligheid en het verbeteren van het kruispunt. En op dat moment hebben we ook gezien dat eigenlijk die constructie volledig verouderd was en dat de boom dat die dood was. Dus op dat ogenblik hebben we beslist om volledig de constructie, de metalen constructie, de lichtconstructie en dan ook de boom weg te halen.
0: In de tweede voorronde van de Europese Conference League heeft AA Gent met 0-0 gelijk gespeeld bij het Oekraïense LNZ Cherkasy. Gent vond het moeilijk om kansen te creëren omdat de ploeg uit Oekraïne goed verdedigde, zegt de coach Rick de Mil.
3: Ik vond dat we moeizaam starten. Natuurlijk wisten we dat de tegenstander hoge druk ging zetten of ons toch al zeer agressief ging proberen te pressen. Maar dan de tweede helft, ja, vond ik ons toch beter in de wedstrijd. De omstandigheden waren ook niet zo fantastisch om ons beste voetbal te brengen. Dat moet uiteraard nog veel beter. Maar we houden wel de nul, we creëren de kansen. En nu is het zaak om die efficiëntie ook de hoogte in te nemen.
0: Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne vond de match plaats in Polen. De terugmatch in Gent is volgende week donderdag. De dag begint op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, zo goed als droog. Na de middag komt de zon erdoor en krijgen we 26 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen. De hele dag natuurlijk in de app van VRT Nieuws.
4: Op de Antwerpsring in de richting van Gent is het op dit moment 25 minuten file rijden tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Maar de weg is er vrijgemaakt en ook naar Antwerpen sta je aan te schuiven. Reken 10 minuten extra op de A12 vanaf Ekra en 20 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel. En in Brussel dan nog verspert een defecte auto de rechte rijstrook in de Hallepoorttunnel richting Koekelberg.
5: Ritchie. Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
7: Nachtdeursteen,
8: parket,
9: Impermo.
10: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
11: Tegels,
12: nachtdeursteen,
13: parket,
14: Impermo.
15: Deze zondag extra open.
16: Badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
17: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
18: Radio 2.
19: Radio 2.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Het is in principe ook niet zo heel moeilijk om hier deze ochtend 8 duo-tickets in je zak te steken. Nee, dat is zo. Als je goed geluisterd hebt en je hebt de filmmuziek herkend, het iconische filmnummer, en je hebt filmfestival gestuurd in de Radio 2-app, dan maak je al heel wat kans. Dat is zo. Maar dan is de vraag natuurlijk, heb je dat gedaan? Als dat zo is, dan mag je nu je telefoon in het oog houden. Want dan gaan we bellen.
1: Hallo, met Sandra.
0: Dag Sandra, goedemorgen.
2: Radio 2 Filmfestival.
1: Dat is
0: Sandra Delilio uit Assen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja,
1: goedemorgen.
0: Vroeg wakker, dat was jij in ieder geval wel. En ook heel alert, want als allereerste stuurde jij Filmfestival in de Radio 2-app. Bij welk nummer heb je dat gedaan, Sandra?
1: Ik heb dat gedaan bij Can You Feel the Love Tonight van Elton John.
0: Ja, inderdaad.
1: En dat komt uit The Lion King.
0: Uit The Lion King, ja. Fantastische film, hè. Ik weet niet hoe dat voor mij zit, maar voor mij is dat echt nostalgie.
1: Dat
0: zo.
1: Dat is een icoon.
0: Ja, ja, toch.
1: Dat blijft goed en dat blijft tof om terug te kijken.
0: Ja, ik heb daar ook keihard mee moeten lachen met Timon en Pumbaa. En dat is een geweldige film die ik echt heb grijs gekeken toen dat nog op videobanden was en dat soort gedoe. Heb jij ook kinderen, nog jonge kinderen, Sandra, of niet meer intussen?
1: Die zijn ondertussen 18 en 20, maar die waren ook van The Lion King en Ice Age en zo. Echt al die klassieken.
0: Ja, dat is heerlijk om dat zo nog samen te bekijken met met de kinderen. En het levert jou vandaag, Sandra, 8 bioscooptickets op. Een hele dikke proficiat.
1: Ja, dank u.
0: Voilà. Jij, merci om mee te doen. Wat brengt het weekend nog voor jou in de dag?
1: Het weekend, we gaan naar het Paleis van de Koning, dat opengesteld is.
0: Hola, pola. Ah ja, je gaat daar een bezoekje brengen om eens te kijken hoe het er daaruit ziet. Ja. Ja. Maar dat kan al tellen. Mocht je hem daar zien, dat zal wel niet, maar toch, mocht het zo zijn, doe hem de groetjes van mij. Hè. Zou wel sympathiek
1: zijn. We doen hem de groetjes van Radio 2.
0: Groetjes aan de flippen, dat hebben we graag. Do you know the Muffin Man? You can't handle the truth. I'll be back. Voilà, weer 8 duo-tickets weg. 8 bioscooptickets weg. Maar straks een nieuwe kans tussen 8 en 9. En dan zijn ze voor jou. Ik voel het. Maar dan moet je wel goed luisteren, natuurlijk.

0: Een beetje Braziliaanse vibes. Met Gustavo Lima.
1: Gustavo Lima.
0: En zijn ballada. Ja, ik hoop eigenlijk uit de grond van mijn hart dat je binnenkort je vakantie naar Spanje geboekt hebt of zo. Want die bosbranden daar, dat is toch wel echt heftig. Het wordt daar ook alleen maar pittiger. In de regio's rond Spanje, León, Toledo, ja, hoofdstad Madrid, daar is de situatie eigenlijk op dit moment echt heel ernstig. Meer dan 10.000 mensen zijn daar intussen geëvacueerd, zijn daar moeten vertrekken omdat ze daar, ja, die bosbranden gewoon veel te dichtbij kwamen en voor hun gezondheid mogelijk schade zouden kunnen aanbrengen. En ik lees op 14 Nieuws nu dat de Spaanse regering daar ook de nationale noodtoestand heeft uitgeroepen. Ze hebben dat eigenlijk vooral gedaan omdat de overheid, ja, dan meer manieren heeft om mensen en materiaal op te roepen om dat vuur te bestrijden. En dat is daar op dit moment toch wel echt nodig. Als je graag wil weten hoe het er daaraan toe gaat, je kan op 14 Nieuws de live blog volgen met de laatste updates.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2.
3: En dan Sharon's leger.
0: Heel even graag iets anders gaan doen. Want dan ga ik naar Kurt Klaarhout uit Waregem. Kurt, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Sharon.
0: Goedemorgen. Kurt, jij bent denk ik heel goedgezind opgestaan, hè?
4: Ja, het zou wel zijn.
0: Vertel, wat maakt jouw ochtend zo goed?
4: We hebben gisteren een mooie dag beleefd. De zon heeft na een aantal pogingen zijn praktisch rijbewijs dus gehaald.
0: Okay.
4: Dus ook mijn schoonmama was net op de dag dat mijn schoonmama 94 jaar is geworden op haar verjaardag.
0: Maar
4: dus het is prachtig.
0: Het was eigenlijk de kers op de taart, als ik het zo mag horen, mag zeggen, ja. Kurt. Ja. Je zegt een aantal pogingen heeft jouw zoon, Xander heet hij, moeten doen. Hoeveel zijn er, geworden?
4: Dat zijn er 4 geworden.
0: Oei, ja.
4: Derde keer, goede keer was het niet van tel. Dus,
0: nee.
4: Maar oké. De aanhouder wint, zeg ik dan.
0: Dat is zo, ja. Maar dan op een gegeven moment begin je toch misschien wat zorgen te maken. Ik keur het over of het ooit nog wel goed komt.
4: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Hoe komt het, denk je, dat het zo lang geduurd heeft? Wat liep er mis de vorige keren?
4: Ik denk voornamelijk zenuwachtig zijn, zoals velen, denk ik,
0: ja.
4: Als ze rijexamen hebben. Het is niet evident meer dat voor vandaag ook, denk ik. Het is veel strenger geworden.
0: Ja. Dat is ook zo.
4: Ik denk dat we het zelf zouden moeten doen, dat je dat misschien ook niet in 1 keer of 2 keer zou lukken. Dus,
0: Nee. Ja, nu, hij zal veel stress gehad hebben, maar heb jij nu ook niet een beetje stress? Want vanaf nu kan hij er alleen op uittrekken eigenlijk. Hè?
4: Ik denk het niet. Het is een zeer verstandige jongen. Ook naar eigen gedrag is hij defensief. Dus hij heeft een goede leermeester gehad. Een beetje. Ik heb hem zelf ook een beetje opgeleid. Dus ik vind het wel belangrijk dat ze ook defensief rijden dat voor vandaag. Dus,
0: voilà. En nu is het in de chacos met mede dankzij jou. Dus ook pluimen op jouw hoed, Kurt. Geniet er veel van. Geniet ervan. En heel veel groetjes daar aan Xander, die nu gewoon zelf overal naartoe kan rijden. Dat is dan ook weer een voordeel natuurlijk. Niet altijd taxi, papa.
3: Sta op met Radio 2.
2: Sharon Slegers.

Maxime en Babette. En hoe dan ook, genomineerd natuurlijk voor VRT Zomerhit. En als je ze nu zo graag live is aan het werk zou willen zien, wel dan raad ik je aan om op dinsdag 4 augustus zeker naar Blankenbergen af te zakken. Naar de opname van de Zomerhit Show dan. Dan spelen zij dit nummer live en ze gaan niet de enige zijn daar. Ook Camille, de Romeo's, Isabella A. en Sam Goris zullen erbij zijn. En ook Bart Peters, Belle Perez en de winnares van het Eurovisie Songfestival van dit jaar. Dara, die gaat daar haar ding doen. Allee, om maar te zeggen, dat wordt daar een feestje. Wil je er zeker bij zijn? Ja, dan moet je niet twijfelen. Moet je even naar VRT Max gaan en daar jouw plekje reserveren. En neem misschien iemand mee, hè? Is veel leuker met twee ook.

0: Ook zo'n feel-good nummer, hè, toch? Toploader en Dancing in the Moonlight heeft hopelijk een glimlach op jouw gezicht getoverd.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ja, maar wie wil er hier wonen? Het is niet omdat dat een groot, mooi huis is dat je hier wilt wonen. Hè? Ik wil dat.
3: Jij wil dat heel graag.
1: Op VRT1 bezoekt Annemie Struijven Vlamingen met een droom in Eviva España. Op VRT Canvas krijg je de ontknoping van de detectiveserie Monsieur Spade. Of op VRT Max kan je de turbulente interieurwereld induiken met eyecatchers. Alvast veel kijkplezier.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: De genomineerden, die zijn er al.
6: Nu nog de zomerhit.
5: Wie wint VRT Zomerhit?
6: Dat bepaal jij.
5: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
6: Het is pas echt zomer met...
7: Leef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Goedemorgen, het is jouw laatste kans om die 8 bioscooptickets te winnen. Die komt er zo meteen aan, die kans. En het staat nu al bomvol op de Alpe d'Huez in de Ronde van Frankrijk. Daar vertelt Maarten over.
9: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
10: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De regering Trump legt nieuwe invoerheffingen op aan tientallen landen. De Vlaamse Campingfederatie wil soepele regels voor toezicht bij zwembaden. En Spanje roept de noodtoestand uit door de vele natuurbranden. De Verenigde Staten leggen nieuwe invoertarieven op voor producten uit 86 landen die volgens de VS te laks optreden tegen dwangarbeid. Voor producten uit onder meer Canada, Mexico, India en ook de landen van de Europese Unie gelden nu heffingen tot 12,5%. Dat deze tarieven net nu opgelegd worden is niet toevallig, zegt Thomas de Grave in Washington.
11: Deze tarieven vervangen in feite een andere reeks tarieven. In februari van dit jaar had het Amerikaanse Hooggerechtshof een groot deel van de tarieven die Donald Trump eerder had opgelegd onwettig verklaard. Trump heeft daarop vrijwel onmiddellijk een bijna wereldwijd tarief van 10% opgelegd. Maar die tarieven die waren tijdelijk, zouden aflopen na 150 dagen. En dat is vandaag. De Trump-regering heeft nu een nieuwe verantwoording gevonden voor de tarieven in een wet die bedoeld is om dwangarbeid tegen te gaan. Die tarieven die zorgen ervoor dat importeurs in de VS belastingen moeten betalen voor buitenlandse goederen, wat voor hogere prijzen kan zorgen in de VS, maar omdat de tarieven die nu worden aangekondigd ongeveer even hoog zijn als die ze vervangen, zal dat wellicht niet veel impact hebben op de prijzen.
10: De Europese Unie noemt de redenen die president Trump aanhaalt ongegrond, maar is ook opgelucht, want er is onlangs een handelsakkoord gesloten waarbij al een tarief was afgesproken van 10% voor Europese producten. Dat tarief blijft dus en ook de uitzonderingen, zoals op diamanten en vliegtuigonderdelen. De Campingfederatie Recreat wil nieuwe regels voor recreatieve zwembaden. Nu, de Vlaamse regering heeft beslist om zwemmen in open water overal toe te laten, tenzij er een expliciet verbod is. De campingsector kampt al lang met een tekort aan redders, want de opleiding is lang en niet voor alle zwembaden nodig, zegt Dirk Metsu van Recreat.
12: Die zwembaden zijn ook niet altijd zo groot in onze sector. En je ziet wat die redders allemaal moeten kunnen, welke zware fysieke proeven er ook moeten afgelegd worden, naar aantal meter zwemmen, naar lopen enzovoort. Ja, de vijver van mensen die aan die opleiding beginnen, die is eigenlijk heel klein. Ik denk dat mensen met een aantal basiskwalificaties die toezicht houden, daar zeker kunnen aan verhelpen.
10: De federatie vraagt overleg met minister Broens. In Zillebeke bij Ieper in West-Vlaanderen is er een zware brand geweest in een paardenpension. De brand ontstond in een loods met stro en hooi en kon daardoor razendsnel uitbreiden. De 50 paarden zijn ongedeerd. De uitbater Philippe Lierman kon net op tijd ontkomen.
13: Er zijn geen gewonden, er zijn geen gekwetsten. Alle paarden zijn in veiligheid. Het ging heel snel. Het had niet over een minuut, het had over een seconde. Ik was begonnen met zelf te blussen. Vuur nam rapper toe. Of dat ik kon blussen en ik heb eigenlijk echt moeten naar buiten lopen.
10: Omdat er nog altijd veel rook hangt, vraagt de brandweer om ramen en deuren in de buurt gesloten te houden. En door de vele natuurbranden in Spanje heeft de regering daar de noodtoestand uitgeroepen. Sven Tuijtens in Madrid, hoe erg is het daar?
14: Op dit moment zijn er in de regio Madrid meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. Het is een bosbrand die overgewaaid is vanuit Toledo en die helemaal niet onder controle is. Noodtoestand wil zeggen dat die coördinatie niet bij de regio's ligt, maar wel bij de federale regering. En die kan dus veel gemakkelijker het leger inzetten bijvoorbeeld en middelen vanuit het hele land naar de plaats brengen waar de bosbranden bezig zijn. Wat er vandaag is afgekondigd, is nog maar één keer gebeurd in de Spaanse geschiedenis. We spreken over de overstromingen in Valencia in 2024. Wel, toen sprak men ook over niveau 3 van de noodtoestand. Dit is eigenlijk de tweede keer dat zoiets gebeurt.
10: En ook in Frankrijk woeden nog altijd zware bosbranden. In de omgeving van Bordeaux in het zuidwesten zijn al meer dan 20.000 mensen preventief geëvacueerd. President Macron roept de hulp in van Europa. Europa, zegt Frank Renaud.
15: De situatie ten oosten van Bordeaux is ernstig, omdat in korte tijd al 3700 hectare aan bos en natuur is verbrand. President Macron heeft zich voor het eerst uitgelaten over de branden. Hij spreekt van een zorgwekkende situatie en heeft de bevolking opgeroepen voorzichtig te zijn. 9 op de 10 branden worden door mensen veroorzaakt. Macron maakte bekend dat Europese hulp is ingeroepen bij het blussen van de branden. Niet alleen bij Bordeaux, maar ook bijvoorbeeld langs de Middellandse Zee. De president zegt dat op korte termijn blusvliegtuigen aankomen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. De afgelopen weken zijn al 3 Franse brandweermensen omgekomen bij hun werk.
10: Oekraïne heeft afgelopen nacht een droneaanval uitgevoerd in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. Er is brand uitgebroken in een opslagplaats van de grootste Russische webwinkel Wildberries. Andere loodsen van het bedrijf waren eerder deze week ook al aangevallen. Volgens Oekraïne wordt het bedrijf ingezet voor militaire doeleinden. Rusland heeft dan weer de Oekraïnse stad Zaporizhia aangevallen met zweefbommen. Daarbij zijn zeker 25 gewonden gevallen en raakten woongebouwen en een privékliniek beschadigd. Sport in de tweede voorronde van de Conference League voetbal heeft A-Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen Tcherkassy uit Oekraïne. Die wedstrijd werd in Polen gespeeld. Anderlecht speelde in de Europa League ook gelijk 1-1 tegen Hammarby uit Zweden. Anderlecht stond lang voor, maar in het slot kreeg Saliba een tweede gele kaart en daarna konden de Zweden nog gelijk maken. De dag begint op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag komt de zon erdoor aan de kust en krijgt ook het binnenland opklaringen. Maxima tot 26 graden. Morgen eerst zonnig, daarna wisselvalliger tot 28 graden. En zondag trekt een regenzone over en zakken de maxima naar 23 graden. We begonnen met de nieuwe importtarieven die de regering Trump oplegt aan producten uit meer dan 80 landen, ook uit de Europese Unie. De reden dit keer is te laks optreden tegen dwangarbeid. Meer op vrtnieuws.be.
0: Hele goedemorgen op de Antwerpsring. Moet je 10 minuten extra aanschuiven in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. In Deurne is de weg wel vrijgemaakt. En in Brussel verspert een defecte auto de rechter rijstrook in de Hallepoorttunnel in de richting van Koekelberg.
16: Sta op met Radio 2.
17: Sta op met Radio 2.
0: Sharon Slegers. Een hele goedemorgen op deze vrijdag.

0: Dat is zo, hè. Het is jouw leven. En jij hebt het in handen om er een echt feestje van te maken. Dr. Alban en It's My Life. Dat doe je misschien wel door straks met die laatste 8 bioscooptickets te gaan lopen. Dat zou zomaar kunnen. Zeg, het is intussen 8 uur gepasseerd. Dan heb ik goed nieuws voor jou. Want dan zitten er met wat geluk weer een heleboel handige consumententips in je mailbox. Tenminste, als je geabonneerd bent op de nieuwsbrief van Win-Win. Dat is wel natuurlijk de voorwaarde. Dan krijg je die elke vrijdagochtend toegestuurd. Met deze week tips over wat je kan doen als je je gsm verliest op vakantie bijvoorbeeld. Ja, het is al erg als je die op een eender welk moment verliest, maar als je dan ook nog eens met vakantie bent, is dat wel heel vervelend natuurlijk. Voilà, dat lees je dus in die nieuwsbrief. Ben je daar nog niet op geabonneerd? Ga dat dan zeker een keertje doen via VRT Max. Daar kan je je inschrijven. Wij zijn hier intussen nog altijd aan het bekomen van dat prachtige eerbetoon aan Margriet Hermans gisteren. Ja, want we hebben in Blankenbergen de voornaam van Margriet gevormd met al die Margrietjes die jullie zo massaal geplooid hebben voor haar. Dat was echt zo schoon. Ja, ik kan het niet zo goed onder woorden brengen. Beelden ervan vind je op onze sociale media. Maar ik ga Wendy Soen uit Wevelgem erbij halen. Wendy, goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij was er gisteren bij. Jij bent meteen na je werkdag afgezakt naar Blankenbergen. Wat vond je ervan?
1: Dat klopt. Ik was er net op tijd bij. Ik kwam toe op de pier. Er was enorm veel volk. Er was ook een erehaag gevormd, waaronder een luid applaus toen Céline en Kim toekwamen.
0: Ja.
1: Het was echt heel mooi, heel pakkend, ontroerend en tegelijk ook heel hartverwarmend.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè. Het is zo het moment waarop we konden zeggen van kijk, ze is er toch een beetje bij, hè, ons Margriet dit jaar.
1: Ja, ja, je voelde dat ook bij het publiek.
0: Ja, die
1: warmte. Die waren zo enthousiast.
0: Dat snap ik helemaal. En wat vond je van het kunstwerk op zich, van al die Margrietjes?
1: Het was heel mooi. Het was nog mooier in het echt dan dat ik zag op VRT Max. Ja, het was echt mooi.
0: Ja, het is echt, je moet het eens gezien hebben. Mocht je dat dus nog niet gedaan hebben, ga zeker eens kijken. Daar ga je het zeker allemaal terugvinden. Op onze Facebookpagina, op onze Instagrampagina. Daar kan je er uitgebreid van nagenieten. Wendy, merci om erbij te zijn. Kom je nog een keertje af naar Blankenbergen, een van deze vakantie?
1: Zeker, zeker. Als ik in verlof ben, kom ik zeker langs.
0: Ah, wel, zou super tof zijn en dan zien we je daar.
1: Ja, oké, dankjewel.
0: En als je beslist om vandaag af te komen, dan kan je deze kerel daar bewonderen. Matthias Vergels en Marlijne. Goedemorgen.

0: Om 3:30 staat hij op ons podium in Blankenbergen. Bij Radio 2 aan Zee. En om 7:30 is dan Marc Floor en Snelle ook heel plezant. Hè? Intussen staat de Alpe d'Huez nu al bomvol met supporters voor de Ronde van Frankrijk. En ook Maarten die zal er vandaag weer bij zijn.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen. De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
1: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
1: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
3: Het is pas echt zomer met... VRT
4: Zomerhit. Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
5: Zeg dat, Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zalige verjaardagspies.
6: Oh, merci. Ah, wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
5: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
6: Hé, hoe dat?
5: Ah, wel. Van die verjaardagspies van op de barbecue. Oh.
6: Ja. Lemmes.
5: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is ze.
2: De Vos Lemmes. Radio 2.
7: Radio 2.

0: The Weeknd en Save Your Tears. Het komt eraan, hè, dat weekend. Hopelijk zonder traantjes. En met 8 bioscooptickets. Want jouw laatste kans die komt eraan om die bioscooptickets mee naar huis te nemen. Als je het iconische filmnummer hoort, dan stuur je zo snel mogelijk Filmfestival in de Radio 2-app. Dat is het enige wat je moet doen. Radio 2. Ja, Richard Carapaz, die heeft gisteren de ziel, maar dan ook echt de ziel uit zijn lijf gefietst in de Ronde van Frankrijk. En dat heeft opgeleverd, want hij kwam als eerste over de streep. Maarten van Gramberen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hey, dag Sharon.
0: Zeg, die zat gisteren bij jou in Vive le Vélo.
1: Ja.
0: En dat ging daar plots over zijn weegschaal. Ik viel in dat gesprek, ik dacht, wat is er daar aan de hand?
1: Ja, ik mocht Richie zeggen. Hij heet eigenlijk Richard, maar iedereen noemt hem Richie. Dus ik dan ook, hey Richie. Maar het is een goed verhaal. Er zijn tegenwoordig van die weegschalen van hetzelfde merk als jouw sporthorloge bijvoorbeeld. Mm-hmm. En als je daar gaat opstaan, dat maakt meteen contact met jouw sporthorloge. En dat maakt dan weer onmiddellijk contact met de trainers van de ploeg en de diëtisten van de ploeg. En ze hadden gezien bij onze vriend Richie dat dat nogal flink schommelde. Dan was er weer 5 kilo bij, dan was er weer 5 kilo minder. En ze dachten, maar wat is dat toch? Die zijn gewicht fluctueert zo vreemd. Wat was het verhaal nu? Zijn vrouw, die ook niets vermoedend af en toe op die weegschaal stapte om zichzelf te wegen. Zij zorgde voor de fluctuatie. En dat duurde dan een hele poos vooraleer hij door had wat er nu eigenlijk aan de hand was. Heeft het mij gisteren verteld. Het duurde een tijdje. Hij had de vraag in het begin niet helemaal begrepen, maar dan kwam het verhaal. En het klopt dus, het verhaal van de weegschaal, Richie en zijn vrouw.
0: Kijk, zijn vrouw mag dus niet meer op de weegschaal gaan staan. Daar.
1: Dat, verboden.
0: Heeft zijn haar eigen weegschaal nodig. Zeg maar, wat mij ook heel erg opviel, er is veel te doen rond zieken. Vooral dan bij de ploeg van Tadej. Maar daar wordt zo nogal, mag ik dat zeggen, raadselachtig over gedaan. Ze doen er zo'n beetje vreemd over.
1: Ja, de twee ploegleiders, Martin en Gianetti, die doen daar vreemd over. Maar die doen over alles wel altijd een beetje vreemd. Mm-hmm. Die mannen kan je moeilijk geloven, want die staan soms met een smile iets te vertellen. Terwijl de renner 2 meter verder iets compleet anders vertelt, wat gisteren eigenlijk ook gebeurde. Er was niks aan de hand met Team Wellens. Hij liet zich gewoon uitzakken om zich te sparen voor de 2 zware Alpenritten, die van vandaag en morgen. En dan zei Wellens zelf aan de streep, nee, ik was gewoon heel ziek. Ja. En daarom moest ik lossen, wat ook heel logisch is. Dus de renners die vertellen wel de waarheid en dan kom je wel te weten dat ze ziek zijn. Wellens is ziek, McNulty is al ziek uit de Tour gestapt. Yates, die was al een keertje ziek. Op zich kan Pogacar het ook perfect. Zonder al die ploegmaats heeft hij zeker niet nodig om de Tour te winnen. Zeker niet met die marge van 4,5 minuut. En hij kan het ook gewoon alleen. Hij kan ook defensief rijden. Maar ja, de grote vraag zal natuurlijk zijn, is hij zelf ziek?

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
5: Voor infecties, dat is sowieso. Maar dat geldt natuurlijk voor elke renner. En al die vorige rondes is hij nooit echt ziek geworden. Dus het is een combinatie van alles. Ik ken wel andere ploegen. Visma bijvoorbeeld, waar Vingegaard is uitgevallen. Die kwam altijd met een mondmasker naar de interviewzone.
4: Oh, ja.
5: Voorzorgsmaatregelen nemen, erop letten, geen handen geven. Ja, dat kan je ook doen natuurlijk. En dan ga je toch de kans dat je ziek wordt flink inperken. En dat hebben ze niet gedaan bij UAE. En ze zijn ook wel iets... te gretig geweest misschien in het begin van de Tour. Daar al te veel inspanningen weggegooid. En al te veel ritten winnen. Die eigenlijk voor de vluchters zijn. Om te tonen, kijk eens hoe goed we zijn. Dat kost heel veel krachten. Dan ga je toch echt wel diep in de vermoeidheid. En dan ga je ervoor zorgen dat die weerstand toch wat lager is. En dat je vatbaarder bent voor infecties. Dus ergens hadden ze het wel een klein beetje kunnen vermijden.
6: Ja, en het allerlaatste wat je wil als wielrenner is nu moeten opgeven natuurlijk. Omdat je ziek bent.
5: Ja.
6: Vandaag gaan we richting Alpe d'Huez. Die is super populair, als ik onder andere sportzaal mag geloven.
5: Iconische klim. Iconische klim, hè.
6: En het staat daar nu al afgeladen vol, blijkbaar ook.
5: Auto's mogen er al een tijdje niet meer op. Zelfs fietsers mogen er nu niet meer naar boven. Dat is echt 13,8 kilometer. Dat is 13,8 kilometer alsof je door de wei van Werchter rijdt. Dat is op die wijze. Ik ben er al eens doorgereden op de motor. En er is dan die fameuze Hollandse bocht, bocht nummer 7. Dat kleurt daar gigantisch oranje. Dat is niet normaal. Dat is gewoon een festivalterrein. Dat oranje ziet en er is gewoon geen weg meer. Ik weet, vorige keer stonden wij gewoon stil met de motor. Alle motoren konden niet meer door. We stonden stil. Onze motor viel stil.
6: Goh.
5: Op miraculeuze wijze hebben we die toch opnieuw aan de praat gekregen. Maar dat is je hart vasthouden. En je hoopt vooral, en in de vrede zijn er altijd al wel wat dingen gebeurd met renners en het publiek, dat het toch goed gaat. Want de Franse tourorganisatie, die kan je moeilijk beschuldigen van crowd management of van hun voorzorgsmaatregelen te nemen door hekken of zo te plaatsen.
6: Nee.
5: Daar hebben ze allemaal nog nooit van gehoord. Dus je moet echt wel hopen dat er niks meer misloopt.
6: Ja,
5: zeker met die toppers en met die mensen die al vaak al van 's morgens vroeg flink aan het drinken zijn. Het is een gevaarlijke cocktail.
6: Ik zag het daar gisteren ook weer bijna fout lopen met zo'n supporter. Het is toch altijd een beetje spannend. Zit jij vandaag op de motor?
5: Tuurlijk. Ik zit op de motor. Ik zit op de motor en het is altijd zo wel even... Oei, komt dat hier wel allemaal goed zo? Nu, het is fantastisch om dat van op de eerste rij te beleven natuurlijk. Maar het is ook altijd wel met een bang hartje. Of er niks met ons gebeurt met de motor. Je krijgt daar ook echt... En dat is op de enige beklimming bier over jou gegoten.
6: Hè?
5: Dus er wordt gewoon bier gegoten over alles en iedereen die er passeert. Als het raam van je auto openstaat, gegarandeerd wordt er bier binnengegoten. En dus je moet echt opletten. Dat is ook al op de
6: weg. Dat belooft weer een bijzondere dag voor
5: jou. Dat is het mindere kantje van die zeer populaire Hollandse berg. Want Hollanders hebben er al 8 keer gewonnen in het verleden. En ze noemen Alpe d'Huez de Hollandse berg.
6: Kijk, dan is het enige wat ik vandaag van jou nog nodig heb. Maarten, een nieuwe voorspelling. Want intussen zit je op 8 op 10.
5: Ja, ik was gisteren juist met Carapaz.
6: Zeker.
5: Daar was ik heel trots op. Ik vind het een moeilijke. Want als Poggi niet ziek is, is het voor Poggi.
6: Mm-hmm.
5: Maar de Fransen hebben ook nog niet gewonnen. En die rijden daar rond met een Paul Sexas.
6: Ja.
5: Het is nog maar 2 keer in de geschiedenis gebeurd dat de Fransen geen enkele rit wonnen in de Tour. Dus het is stilaan van moeten. Hij kan dit ook wel. Hij is explosief. Maar dan ga ik toch voor de zekerheid en voor Pogacar gaan.
6: Oké, goed. Voilà, genoteerd. Benieuwd wat dat weer allemaal gaat geven. We ontdekken het straks weer op televisie natuurlijk. VRT1 kan je het allemaal volgen. En Vive le Velo vanavond op VRT1. Maarten, veel plezier op die motor.
5: Dankjewel. Dankjewel.

0: Christina Aguilera en Candyman. Intussen is het alweer ruim over 8:30.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. Op de E17 ter hoogte van Lokeren is de weg weer volledig open na een vrachtwagenbrand van gisterenavond. De chauffeurs van de vrachtwagens die daar waren gestrand moesten hun verplichte nachtrust nemen. Ze zijn nu kunnen vertrekken, waardoor de snelweg ook weer is kunnen opengaan. De vrachtwagen reed gisterenavond op het middenvak toen hij een klapband kreeg en tegen de middenberm is beland. Daardoor scheurde de brandstoftank open en de brandstof verspreidde zich over de volledige rijweg en heeft dus zo vuur gevat. De chauffeur kon op tijd de cabine verlaten en is ongedeerd. Maar bijna 12 uur lang is de snelweg dus volledig afgesloten geweest. Want na het takelwerk en de herstellingswerken moest de politie nog een muur aan vrachtwagens op de wegstrook wekken en ook begeleiden. In Lokeren vraagt de oppositiepartij N-VA om de toestand van de bomen in het Prinses Josephine Charlotte Park dringend te onderzoeken. Daar viel dinsdag een zware tak op het wandelpad langs de Durme aan de feestzone van de Vonnefeesten en ook dichtbij de zone van de Lokerse feesten. Beide feesten beginnen eind volgende week en de oppositie vraagt nu om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. De politie in Evergem houdt de komende periode extra toezicht aan het speelplein in de Grovermansdreef in Kerkbrugge na klachten over drugsoverlast. Een bezorgde ouder deelde op sociale media dat er geregeld resten van drugsgebruik te zien zijn vlak naast spelende kinderen. De site is intussen schoongemaakt. De burgemeester roept ook op om verdachte situaties te melden bij de politie. In Gent is de verdachte van de steekpartij op de Gentse feesten vrij onder voorwaarden. Zo mag hij niet meer naar de Gentse feestenzone komen. In de nacht van maandag op dinsdag raakte een man gewond met een mes na een aanvaring tussen 4 personen. In de tweede voorronde van de Europese Conference League heeft AA Gent met 0-0 gelijk gespeeld bij het Oekraïense LNZ Cherkasy. Gent vond het moeilijk om kansen te creëren omdat de ploeg uit Oekraïne goed verdedigde, zegt de coach Rick de Mel.
4: Ik vond dat we moeizaam starten. Natuurlijk wisten we dat de tegenstander hoge druk ging zetten of ons toch al zeer agressief ging proberen te pressen. Maar dan de tweede helft, ja, vond ik ons toch beter in de wedstrijd. De omstandigheden waren ook niet zo fantastisch om ons beste voetbal te brengen. Dat moet uiteraard nog veel beter. Maar we houden wel de nul, we creëren de kansen. En nu is het zaak om die efficiëntie ook de hoogte in te brengen.
3: Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne vond de match plaats in Polen. De terugmatch is in Gent volgende week donderdag. De dag begint op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, zo goed als droog wel. Na de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot 26 graden. Morgen eerst zonnig, daarna wisselvallig en we krijgen dan temperaturen tot 28 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen, natuurlijk in de app van VRT Nieuws.
5: Zo ben je weer helemaal mee en hebben we nu dat filmnummer al gehoord of niet? Ik denk het niet, hè, nee.
6: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
8: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
9: Radio 2.

0: Steengoed nummer dit, hè? Ook uit een steengoede film, als je het mij vraagt. The Renderen en A View to Kill. En dat kan jou dus de laatste 8 bioscooptickets opleveren.
1: Radio 2 Filmfestival.
0: Ja, want wij spelen hier elke ochtend op vrijdagochtend tussen 6 en 9 het Radio 2 Filmfestival. En dan is het eigenlijk aan jou om de filmmuziek te herkennen en op dat moment het woordje Filmfestival te sturen in de Radio 2-app. En zo kans te maken op 8 bioscooptickets. Hans Koesement uit Avelgem, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Shadon.
0: Hans, jij was er snel bij om deze te herkennen. The Renderen en A View to Kill,
2: View
0: inderdaad.
2: To Kill uit de James Bond films.
0: Ja, weet je ook uit welke James Bond film, Hans?
2: Nee. Dat mag ik... Nee.
0: Dat is niet erg, hè?
2: A View to a Kill, denk ik dan.
0: Ja, inderdaad. Ja, absoluut. Dat is ook zo. Heb je hem ooit gezien?
2: Logisch nagedacht dan, ja.
0: Soms heb je niet meer nodig dan dat. Hè? Heb je hem al eens gezien, die film? Wat is de laatste
2: ik
0: James Bond?
2: Ik heb hem merendeel allemaal gezien, ja.
0: Ja, het is de laatste James Bond film met Roger Moore als James Bond. En ook de eerste James Bond film die ik ooit gezien heb. Dat is echt een fantastische film. Echt waar, die moet je zeker eens een keer te bekijken. Het is ook met een spectaculaire finale met de Golden Gate Bridge en zo. Supergoed. Dus ik kan het alleen maar aanraden. Hans, proficiat. Jouw weekend wordt ineens een pak beter, denk ik. Hè?
2: Ja, hè?
0: Dat denk
2: met
0: ik ook.
2: Zonneke erbij, dat is nog veel beter.
0: Het zal wel zijn. Maak er een fantastisch weekend van. Geniet ervan. En merci om mee te spelen met ons Radio 2 Filmfestival. Volgende week vrijdag doen we met veel plezier opnieuw van dat. Dag Hans.
2: Oké, dankjewel. Dag. Goed weekend. Do you know the Muffin Man? You can't handle the truth. I'll be back.

0: Even een kleine uitstap naar de jaren 70. The Motors en Airport. Oh, wat een dag was dat alweer gisteren bij Radio 2 aan Zee in Blankenbergen. Ja, maar echt veel emoties hoor daar. Dat ging van verdriet naar warmte, naar verbondenheid. Enfin, all the feels waren aanwezig en we hebben daar gisteren ja, ons eerbetoon voor Margriet Hermans in primeur laten zien aan dochter Céline. We hebben zo de grote letters van de voornaam van Margriet, die hadden we versierd met al die zelfgevouwen papieren Margrietjes die jullie de voorbije week gemaakt hebben aan zee of thuis. En het was zo mooi om te zien, echt Céline haar reactie, die genoot ook echt duidelijk met volle teugen.
1: Die Hermans heeft toch weer het beste zicht op de zee gekregen. Het is prachtig. Ik ben zo ontzettend dankbaar voor zoveel mooie bloemetjes. Zoveel mensen die daar tijd in hebben gestoken. Die dat ook tot hier gebracht hebben. Zelfs ook nu in de Haag. Naar hier nog heel veel bloemetjes. Dus aan iedereen die op een manier hier iets heeft aan bijgedragen. Dank u wel.
0: Radio 2. André Heijmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Amai, wat was dat allemaal, zeg. Oh.
2: Ja, schoon, hè.
0: Ja, echt. Allee, zo, ik heb daar echt van genoten om te zien hoe Céline daarvan genoot, hoe al die luisteraars daar zo samenkwamen. Het was echt een momentje, hè.
2: Ja, het was heel tof. Het was heel schoon ook, ja. Ja, ik kan me dat ook niet voorstellen wat dat is om je moeder te verliezen. Dat is, ik mag daar ook niet aan denken.
0: Dat zijn van die dingen. En zeker omdat iedereen kent ze en iedereen ziet ze zo graag, hè, toch?
2: Ja, het was heel schoon. Heel schoon.
0: Absoluut. Als je daar de beelden graag van wil zien, check dan even onze Radio 2 Instagram en onze Facebookpagina. Daar vind je het allemaal terug. Kan je nog een beetje nagenieten van dat toch wel hele mooie moment. Wat brengt de dag vandaag daar in Blankenbergen, Anne?
2: De dag brengt zon, Sharon.
0: Ah, dat is goed.
2: Ik hoorde op het weerbericht bij jou van ja, de dag begint grijs, maar in de namiddag komt de zon erdoor aan de zee. Maar die is er dus nu al, hè.
0: Het is wat te vroeg.
2: Het is er nu al. En we hebben alweer optredens vandaag. Uiteraard twee nieuwe artiesten. Matthias Wergels om 16:30. En dan Mark Floor en Snelle, dat is om 19:30. En die Mark Floor die heeft dan meegedaan aan The Voice Kids in Nederland. Ja. En Snelle was zijn coach. En daardoor hebben ze samen de finale gehaald.
0: Allee.
2: En die treden ze samen op.
0: Dus eigenlijk internationaal bezoek daar straks ook. Ook, hè, vanuit het exotische Nederland. Nu al iets om naar uit te kijken. Merci Anne, fijne dag daar vandaag.
3: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stel.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

Christine Poek uit Aalst is bijna live en kicking. Ze is nog even aan het genieten van de muziek, laat ze weten, in de Radio 2-app. Met een tasje koffie erbij. Kijk, en dan helemaal klaar voor een nieuwe dag. Die wij met veel plezier ook starten in het mooie, mooie Blankenbergen.

0: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verberkmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solden en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
1: Verberkmoes brengt leven in je interieur. Shoppen bij Moleculen in Vichten, dat is zoals...
2: Dubbel zoveel plezier, voor maat en aft zoveel moeite.
1: Wacht, hè, dubbel...
2: Er zijn soldenkortingen tot wel 50%.
1: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
2: Op alle kleren, meubels...
1: Elektro, sportartikelen...
2: En nog zoveel meer.
1: Al onze promo's.
2: Op moleculen.be.
1: Als je echt wilt shoppen...
3: Megasolde bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stofferen laksfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Megasolde bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
4: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
5: Interieur Avenue Gaverzicht in Deerlijk en Moeskroen.
6: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk rond Bordeaux zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. En dat gebeurt nu ook per boot. Katrien van der Schoot, het wordt daar steeds erger.
1: Ja, er zijn twee grote brandhaarden rond de baai ten westen van Bordeaux. Eén aan de zuidkant bij Biscarrosse en een andere net ten noorden van het toeristische schiereiland Cap Ferret. Daar zitten veel mensen in de val en de overheid laat heel het schiereiland ontruimen. Moeilijk is dat, er is maar één weg naar het vasteland. En vanmorgen zijn dan ook nog eens 400 mensen met veerboten opgehaald en overgebracht naar Arcachon. De Franse president Macron heeft hulp gevraagd uit het buitenland om het vuur te blussen. Er is in die regio al 8700 hectare in de as gelegd en een andere grote brand in de Var aan de Azurekust is ook opnieuw opgeleid.
0: Nog geen einde aan de ellende daar. Dankjewel, Katrien. Campingfederatie Recreat wil nieuwe regels voor recreatieve zwembaden nu. De Vlaamse regering heeft beslist om zwemmen in open water overal toe te laten, tenzij er een expliciet verbod is. De Campingfederatie trekt dat nu door naar hun eigen zwembaden en vraagt overleg met minister Broens. Dirk Metsu.
2: Als men meer verantwoordelijkheid geeft aan de zwemmers, aan open water dan helemaal geen toezicht is, dan vinden we het ook logisch om te bekijken of de huidige toezichtregels in de recreatiezwembaden, of die nog wel proportioneel zijn en werkbaar zijn. Wij vragen eigenlijk niet minder veiligheid, maar wel een gelijk speelveld. Wij vragen een debat over de kwalificaties die nodig zijn om dat toezicht veilig te laten verlopen. En ik denk dat die lat op dit ogenblik veel te hoog ligt.
0: De campingsector kampt al een tijd met een tekort aan redders. En volgens Recreat zouden de zwembaden met de nieuwe regels ook langer open kunnen blijven. De nieuwe invoerheffingen van 10% tot 12,5% die de VS hebben opgelegd voor onder meer de Europese Unie, zullen wellicht niet heel veel veranderen voor onze bedrijven. Dat zegt het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. Want onze bedrijven ondervinden ook nu al de gevolgen van de Amerikaanse importtarieven, zegt Thor van de Wallen.
3: Als we bijvoorbeeld kijken naar de cijfers van de Nationale Bank, als we 2024 met 2025 vergelijken, zien we toch dat er wijzigingen zijn in onze handelsstromen. Dat er bijvoorbeeld minder export naar de VS is gegaan in vergelijking met 2024. De situatie zal op zich niet zoveel veranderen, denk ik nu. Ik denk dat er in bepaalde mate misschien zelf een verlichting kan zijn. Maar desalniettemin, een tarief is nog altijd slechter dan de situatie dan voor Trump, wat onze producten dus minder aantrekkelijk maakt.
0: In totaal krijgen producten uit 86 landen nieuwe tarieven opgelegd vanuit Amerika. Want volgens de VS doen die landen niet genoeg om het verbod op dwangarbeid te handhaven. Eerst nog zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag bredere opklaringen en maximaal tot 26 graden. Morgen eerst zonnig en daarna wisselvallig tot 28 graden. Zondag trekt een regenzone over en wordt het wat frisser. Meer op vrtnieuws.be.
4: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
5: Goedemorgen. Op de E40 Leuven-Brussel is in Bertem in beide richtingen hinder. Richting Brussel door een ongeval en richting Leuven door een defecte vrachtwagen. En dat telkens op de rechterrijstrook.
6: Radio 2 aan zee.
7: Anne Rijmer.
5: Ik sta aan de pier in Blankenberg en ik ruik de zee. Ik ruik het weekend al en de koffie met een schutje melk. De zon schijnt. Heerlijke ochtend. Welkom allemaal bij Radio 2 aan zee.

Denise Williams en Let's Hear It for the Boy. De winnende B-boxen kunnen geopend worden deze voormiddag. Dat zijn de pakjesautomaten van B-post. Laten we daar al mee beginnen. Als je meedeed via VRT Max met het spelletje met Nancy de postbode uit thuis, dan heb je nu een code en een locatie van een pakjesautomaat in jouw bezit. Gebruik je dan die code, dan gaat er een B-box open, een lokker. En als de prijs er nog in zit, ja, dan is die van jou. Als een ander je niet voor is natuurlijk. Dat doen we sowieso al vandaag. Verder de usuals en even leuk het weerbericht van onze vakantiegangers. We hebben ook alweer wat euro's aan fruit, een vakantiejob, want er wordt ook gewerkt. En wanneer jij geniet, er zijn ook optredens. Voor wie zou jij vandaag je bed uitkomen? Misschien wel voor Aaron Blommaert. Ja, vind ik goed.

0: Aaron Blommaert en Tranen van Goud. De hele week hebben we altijd optredens bij Radio 2 aan zee. En gisteren Dijksgevol, want het was zo mooi met Céline Hermans, die naar de letters van Margriet keek vol. Zelf geknutselde Margrietjes door jullie gemaakt. We hebben er massaal veel gekregen. Het was prachtig. Ze was zichtbaar geëmotioneerd. En beelden daarvan kan je terugvinden op onze Radio 2 socials, op Instagram en Facebook. Vandaag, nieuwe dag, nieuwe optredens. Alweer twee. Om 16:30 Matthias Vergels en om 19:30 Mark Floor en Snelle. En die Mark, die werd bekend door zijn deelname aan The Voice Kids, dat was in 2021, waar hij toen onder leiding van de coach Snelle de finale haalde. En vanavond staan ze samen hier.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2.

Born with a Broken Heart van Damiano David. Ik heb zo meteen Zwemmen in de Zee van Bart Peters. Hij is één van de artiesten die naar de tv-opnames van VRT Zomerhit komt. Dat is volgende week dinsdagavond, dan gaat hij erbij zijn. Maar wie komt er nog allemaal? We hebben een volledige line-up. Dus van alle namen kan je vinden op VRT Max. Dus die opnames zijn volgende week dinsdag en woensdagavond. En ook de week daarna hebben we er. Dus kom zeker maar een keer af naar die tv-opnames. Gaat echt heel fijn, dat is altijd plezant. Dan wil je zeker zijn van een plaats vlakbij het podium, als een echte zomer. Zomervip, dan kan je ook wel een ticket reserveren. En ook daar alle info over kan je vinden op VRT Max. Wil je niet van voorstaan? Ja, dan kom je gewoon af, hè. Radio 2 aan.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
1: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen live.
3: Sarah Perche, Ti Amo, daar moet ik nog op oefenen. Wat beatboxen verspreid over heel Vlaanderen van B-Post. Dat zijn de pakjesautomaten. Nancy van Thuis, die had daar, want die is postbode natuurlijk, die had daar allemaal prijzen in verstopt. En vandaag kon je die gaan claimen. Hoe kon dat? Door mee te spelen via een spelletje of 14 max. Dan kreeg je een code, een locatie en dan kon je op zoek gaan naar die pakjesautomaat. Ja. Dat ging lekker snel, jongens. In Oost-Vlaanderen stond hij in Herzelen, gevonden. West-Vlaanderen, Kortrijk, geopend. Limburg-Lommel, geopend. En in Kester in Vlaams-Brabant, ook geopend. Wil dus zeggen dat er nog eentje dicht is. En dat is die van Antwerpen. Dus ik zou me maar haasten als ik jou was.
4: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box. Van B-Post.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Radio 2.

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze

0: genomen om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
2: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
3: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag. Ah ja.
2: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Sandra Stasius. De E17 van Gent naar Antwerpen is na een afsluiting van 12 uur weer volledig open. Gisteravond vloog daar een vrachtwagen in brand. Het wegdek moest grondig worden schoongemaakt. En eens dat gebeurd was, duurde het nog eens tot 7 uur vanmorgen voor het verkeer over de weg kon. De chauffeurs van de vrachtwagens die daar waren gestrand, die moesten hun verplichte nachtrust nemen. En die kan je niet zomaar onderbreken, zegt Frederik Heijmeulen van de Vlaamse Transportkoepel.
1: Ja, het is zo dat in onze sector wij inderdaad door Europa opgelegde rij- en rusttijden kennen. Vandaar dat het voor de chauffeurs niet evident is om vervroegd die rusttijd terug stop te zetten om terug verder te rijden. Want in dat geval zouden zij kunnen beboet worden in geval van een controle.
0: Door het incident gisteren is er ook een lichte beschadiging aan het wegdek. Of die nog hersteld moet worden, is niet duidelijk. De stad Lokeren begint volgende week, zoals elk jaar, met de controle van de bomen in het Prinses Josephine Charlotte Park. Oppositiepartij N-VA had daarnaar gevraagd nadat een zware tak op het wandelpad langs de Durmen naar beneden was gevallen, net aan de feestzone van de Vonnefeesten en zo ook dichtbij de zone van de Lokerse feesten. Maar volgens de stad is de controle er al altijd geweest en moet niemand zich zorgen maken over de veiligheid van de bezoekers. De Lokerse feesten starten vrijdag 31 juli en lopen tot en met zondag 9 augustus. De politie in Evergem houdt de komende periode extra toezicht aan het speelplein in de Grovermansdreef in Kerkbrugge na klachten over drugsoverlast. Een bezorgde ouder deelde op sociale media dat er geregeld resten van drugsgebruik te zien zijn, vlak naast de spelende kinderen. De site is intussen schoongemaakt. De burgemeester roept op om verdachte situaties meteen te melden aan de politie. En in de tweede voorronde van de Europese Conference League heeft AA Gent met 0-0 gelijk gespeeld bij het Oekraïense LNZ Cherkasy. Gent vond het moeilijk om kansen te creëren, omdat de ploeg uit Oekraïne goed verdedigde, zegt de coach Rick de Mel.
2: Ik vond dat we moeizaam starten. Natuurlijk wisten we dat de tegenstander hoge druk ging zetten of ons toch al zeer agressief ging proberen te pressen. Maar dan de tweede helft, ja, vond ik ons toch beter in de wedstrijd. De omstandigheden waren ook niet zo fantastisch om ons beste voetbal te brengen. Dat moet uiteraard nog veel beter. Maar we houden wel de nul, we creëren de kansen. En nu is het zaak om die efficiëntie ook de hoogte in te brengen.
0: En door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne vond de match plaats in Polen. De terugmatch in Gent is volgende week donderdag. De dag begint op de meeste plaatsen zwaar bewolkt, maar zo goed als droog. Na de middag komt de zon erdoor en krijgen we temperaturen tot 26 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselvallig tot 28 graden. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen in de app natuurlijk van VRT Nieuws.
3: Goedemorgen, op de E40 Leuven-Brussel is er in Bertum in beide richtingen hinder. Eerst richting Brussel door een ongeval en dan in de richting van Leuven door een defecte vrachtwagen. Dat is telkens op de rechterrijstrook die ook versperd is. En in Brussel verspert een defecte auto de rechterrijstrook in de Anicordietunnel in de richting van Zuid.

0: Smeek maar niet om mij van Isabella. Ah. Hoe het weer in België is, dat hoor je altijd bij onze eigen weermensen. Maar hoe het op vakantie is, dat hoor je enkel bij zij die effectief met vakantie zijn. Zoals Edouard uit Loker. Dag Edouard, goedemorgen.
1: Goedemorgen dan, goedemorgen.
0: Ja, ik bel jou in Slovenië, maar jouw vakantie zit er bijna op.
1: Ja, onze vakantie zit er bijna op. We staan bijna klaar om terug te vertrekken naar België.
0: Oh, ja. Zeg, Slovenië, het staat op mijn lijstje. Hè. Waar precies zitten jullie ergens op dit moment?
1: Wij zitten nu in het westen van Slovenië, tegen de Italiaanse grens. Dus eigenlijk, ze noemen het hier het Toscane van Slovenië. We zitten zo wat de wijnstreek van Slovenië. Dus eigenlijk, van hieruit is het zelfs maar een uurtje meer tot in Venetië. Dus hebben ze ons verteld.
0: Allee. Ja. Zeg, het is ook een land dat je helemaal moet zien. Hè? Je hebt rondgetrokken met de camper.
1: We hebben rondgetrokken.
0: Hoe lang zijn jullie onderweg geweest?
1: We hebben hier 11 nachten verbleven. We zijn eerst vertrokken in Ljubljana, in de hoofdstad. Dan zijn we naar het meer toeristische meer van Bled gegaan. Daar hebben we kunnen fietsen. Daar hebben we hier echt mooie, prachtige fietsroutes aangelegd voor de toeristen. Mm-hmm. En dan zijn we eigenlijk hier naar hier gekomen. Het is hier eigenlijk wel een vrij rustige streek. We logeren hier bij een wijnbouwer. Die eigenlijk maar 3 plaatsen heeft voor camper. En die mevrouw die kookt lekker s'avonds voor ons. Mm. We mogen alles van de privé gebruiken om te douchen, te wassen. En echt wel...
0: Oh, fijn.
1: Ze noemen het hier eigenlijk een slow vacation regio.
0: Oh, dus dat klinkt voor iets voor mij.
1: Ik heb hier eigenlijk weinig last van toerisme. Eigenlijk, de mensen zijn hier echt heel vriendelijk.
0: Ja, maar het is wel fel aan het opkomen, hè? Slovenië als vakantiebestemming. Is het makkelijk reizen?
1: Het is makkelijk reizen. Dus wij zijn vertrokken in België. Dan hebben we in Luxemburg een stop gedaan. Dan zijn we gestopt voor München. En dan hebben we in één keer Oostenrijk doorgegaan. Tot in Ljubljana. Het is enkel wat soms wel de wegen werken onderweg die een beetje oponthoudt. Maar in principe is het makkelijk. Ze doen allemaal vrij mooie banen. Juist hier, wij zitten nu eigenlijk een beetje in de bergstreken. Trival National Park noemt dat hier. En dat is eigenlijk met de mobilon of met de camper zich verplaatsen niet zo heel simpel, omdat de wegen smal zijn.
0: Ah ja.
1: En dus je doet er wel lang over, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, maar je hebt de tijd.
1: Om van de ene plaats naar de andere plaats te verplaatsen.
0: Ja. Op vakantie heb je tijd, Edouard. Zeg, het weer. Want daarvoor bel ik eigenlijk. Vertel eens, hoe is het daar?
1: Ja, momenteel is die denk ik 23 graden. Ze geven vandaag hier volop zon, 28 graden. En de gedurende periode dat we hier geweest zijn, hebben we eigenlijk alle dagen prima weer gehad. De nachten zijn fris, wat dat ook wel ideaal is om te slapen in de camper.
0: Ja.
1: En gisteravond was hier een beetje onweer, maar dat viel echt wel mee. Zo'n beetje een half uur wat onweer, wat donder, wat bliksem in de bergen. Maar verder nu, vandaag geven ze hier, ik denk dat hier nu 20, 22 graden is, volop zon.
0: Ideaal.
1: We staan hier tussen de wijnranken en de olijfbomen, dus prachtig.
0: Je hebt eigenlijk, ik hoor in uw stem dat je spijt hebt dat je moet terugkomen.
1: Een beetje wel. Maar we zijn van Lokeren, hè? We moeten bij ons chakot voor de Lokerse feesten.
0: Ah, daarom komt je terug.
1: Daarvoor komen we terug.
0: Oh, schitterend. Heel, heel goed. Allee, als je Jacot ziet, doe ze de groeten. Zij komt straks het weerbericht brengen. Voor Vlaanderen natuurlijk. Dankjewel voor het weerbericht uit Slovenië. Ik wens je een veilige terugrit, Edouard. Fijn dat we jou mochten bellen.
1: Dankjewel.
0: Tot ziens, hè.
1: Prima, dankjewel. Dag. Elke dag telt voor twee. Radio 2 aan.

0: het bewijs dat die corona-epidemie toch naar iets goeds heeft geleid, namelijk naar Somber en Homewrecker. Want hij begon tijdens die corona-epidemie zelfstandig muziek te produceren in zijn slaapkamer. Dat duurde dan toch wel eventjes, maar het echte succes kwam pas toen dat hij zijn muziek op TikTok begon te delen. Dus kijk, het kan, hè jongens. In de zomer kom je veel meer buiten. Hier wordt gefietst op de dijk in Blankenbergen. Joggers zie ik al om 8 uur 's morgens hier voor de studio. Skatende jongeren, wandelaars, als je maar beweegt. Maar misschien wil je ook wel eens iets anders proberen. En dan hebben wij Sport Vlaanderen voor je. Want ook zij trekken rond aan de kustlijn met sportdorpen. Kan je ook heel wat sporten uitproberen. Waar ze precies staan, kan je zien op sportvlaanderen.be. Maar dit weekend komen ze ook naar de pier in Blankenbergen bij Radio 2 aan zee. Ik zag al foto's passeren van mijn collega Anja Daams vorige week aan een roeimachine. En die sport al zo graag. Oh, wat zal ze blij zijn dat ze dat dit weekend weer kan doen. Kan ze iets anders uitproberen. En jij misschien ook. Taekwondo kan je leren hier op zaterdag, dus morgen, en zondag volleybal. Dus denk je nog, wow, misschien een nieuwe hobby vanaf september, nieuw seizoen. Kom dat dan gerust een keer uitproberen. Dit weekend bij ons aan de pier in Blankenbergen.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
2: Radio 2 aan zee.

Altijd in uw dromen blijven geloven. Hè. Christophe, hij stond hier maandagavond nog op ons podium aan de pier in Blankenbergen. Beelden daarvan vind je terug op onze socials. Dit is City of Blinding Lights van U2. Ook gebeld, maar die kon er niet komen.

0: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en online.
1: Verbergmoes brengt leven in je interieur. Shoppen bij Moleculen in Vechten, dat is zoals...
2: Dubbel zoveel plezier, voor maat en helft zoveel moeite.
1: Wacht, hè, dubbel...
2: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
1: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
2: Op alle kleren, meubels...
1: Elektro, sportartikelen...
2: En nog zoveel meer.
1: Al onze promo's.
2: Op moleculen.be.
1: Als je echt wilt shoppen... Megasolde bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stoffen relaxfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Mega solde bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
3: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
4: Interieur Avenue Gaverzicht in Deerlijk en Moeskroen.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Voor zover ik weet is er nog een B-box te openen in de provincie Antwerpen. Daar ligt nog een prijs in. Dus heb je ook een code gevonden via VRT Max? Waag dan nog snel je kans.
8: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
9: 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij de bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk zijn volgens Franse media al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. En dat gebeurt nu ook per boot. Katrien van der Schoot, het wordt daar steeds erger.
10: Ja, er zijn twee grote brandhaarden rond de baai ten westen van Bordeaux. Eén aan de zuidkant bij Biscarrosse en een andere net ten noorden van het toeristische schiereiland Cap Ferret. Daar is de toestand rampzalig, zegt de brandweer. En daar zitten ook heel veel mensen in de val. De overheid laat nu heel het schiereiland ontruimen. 11 dorpen is dat en dat is heel moeilijk. Er is maar één weg naar het vasteland. Vanmorgen zijn ook honderden mensen met veerboten opgehaald en overgebracht naar Arcachon. De Franse president Macron heeft om hulp gevraagd uit het buitenland om het vuur te blussen. Er is in de regio al 8700 hectare in de as gelegd en het vuur breidt nog uit. Een andere grote brand in de Var is ook opnieuw opgelaaid.
9: Dankjewel, Katrien. En in Spanje heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen door de vele natuurbranden daar. Daardoor komen meer middelen vrij en wordt alles nationaal gecoördineerd. Sven Tuytens in Madrid, hoe uitzonderlijk is dat?
11: Wel, het is maar één keer gebeurd in de geschiedenis dat niveau 3 van die noodtoestand is afgekondigd. En waarom neemt regio Madrid die beslissing? Wel, men denkt daar vooral aan Almeria, wat daar gebeurd is met die 13 doden. Daar is men enorm over bezorgd. En toen heeft de regio die verantwoordelijkheid niet willen doorgeven aan de federale regering. En Madrid wil nu veilig spelen en dus die verantwoordelijkheid doorgeven en vooral geen risico's nemen.
9: Dankjewel, Sven. De vorige keer dat de noodtoestand niveau 3 was uitgeroepen in Spanje was met de grote stroomuitval vorig jaar. En niet zoals eerder gemeld bij de overstromingen in Valencia. De nieuwe Amerikaanse invoerheffingen van 10% zullen wellicht niet heel veel veranderen voor Belgische bedrijven, want die ondervinden ook nu al de gevolgen van de vorige heffingen. De impact blijft ongeveer even groot, maar de onvoorspelbaarheid van het Amerikaanse handelsbeleid is wel een probleem, zegt Torre van der Wallen van het VBO.
12: We zijn allemaal deze ochtend wakker geworden met een executive order van Trump van zoveel paragrafen. Het is natuurlijk allemaal moeilijk om direct te analyseren. Dus die onvoorspelbaarheid of zo aankondigingspolitiek blijft toch een zeer heikel punt voor ondernemingen en voor ons ook. Op het eerste zicht lijkt er niet superveel te veranderen. Men spreekt terug over een 10% invoertarief. Dus op dat vlak lijkt het positief te zijn dat de deal met de EU wordt gerespecteerd. Maar een tarief is nog altijd slechter dan de situatie dan voor Trump.
9: Eerst nog zwaar bevolkt op veel plaatsen, maar zo goed als droog. Stilaan worden de opklaringen breder en halen we maximaal tot 26 graden. Morgen is het eerst zonnig en wordt het daarna wisselvalliger, tot 28 graden wel. Zondag trekt de regenzone over en wordt het wat frisser. Meer op vrtnieuws.be.
13: Belgische limonade.
14: Altijd verfrissend.
7: Toch weer, je hoorde het net in het nieuws. Dus dat wil zeggen, geen hinder op de weg. Voilà.
14: Radio 2.
1: Radio 2 aan zee.
14: Anne Rijmen.

0: Coldplay samen met Beyoncé en Him for the Weekend. Zullen we wel eens een beetje pre-weekend doen, hè? Klein weekendbordje. Dacht het wel. Met Gert Verhulst en Marie Bodeau.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: Dagenlang heb ik gezongen Quasimodo, sowieso. Terwijl het Madivodo is, Gert en James mee voor die VRT zomerhit. Zeg, over de zomer gesproken, dat is altijd lekker met een goed fruitslaatje. En ik heb hier 100 euro aan fruit liggen. Want je weet, alles is duurder geworden en al zeker fruit. Zelfs als je lokaal koopt. En daarom dachten wij, gezond leven, daar helpen we graag aan mee. Dus we hebben fruitsongs gemaakt. Dat zijn zomerhits die we verfruit hebben. Elk woord is vervangen door een stuk fruit. Maar ja, je hoort het wel als je het hoort. De bedoeling is natuurlijk dat jij de song moet herkennen en mij dan de titel geeft. En dan win jij die 100 euro aan fruit. Hoe kan je daarvoor meedoen? Wel, als je dit hoort...
1: Fruitjes! Superlekkere en gezonde fruitjes!
0: Stuur dan fruit in de Radio 2-app en dan kan je meespelen. Dus straks komt dat fragmentje voorbij en dat is de call om fruit te sturen naar de Radio 2-app.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2 aan zee.

eigenlijk niemand in Vlaanderen die na die droogte en de felle zon nu nog zingt Green Green Grass, George Ezra. Er is een vraag in de Radio 2-app. Is de B-post al geopend? Wacht, nee, ik kan het niet goed lezen. Ah ja, is de B-box al geopend in Antwerpen? Nee! Dus iemand moet een code hebben voor Antwerpen en die kan zo een pakjesautomaat van B-post gaan openen en daar zit dan een prijs in. Ik ben eens benieuwd of dat is gevonden, want misschien is de code niet gevonden. Kan ook zijn dat er niet werd meegespeeld via VRT Max. Je hebt nog wel even de tijd tot 12 uur om te kijken of die box opent.

0: Makar van France Gall. Ik was iets te vroeg daar straks te zeggen dat er geen verkeer was. Ondertussen wel hoor. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten zelfs. Extra tussen Linkeroever en Deurne. Want door een ongeval daar is de rechterrijstrook versperd.
1: Joepie! Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
2: Mini Europa! Mini Europa! Das Reza!
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
4: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Elke dag telt voor 2.

0: Ja, ik ben om 7 uur opgestaan, dus dat ik zeker op tijd daar zou zijn. Ja, ik was niet zo ver van thuis af, dus...
1: Ah nee, het was in Lommel, hè?
0: Ja, ja, ja, klopt.
1: Ah wel, ja, de prijs lag ook in Lommel. En hoe gaat dat dan? Je bent dan vroeg opgestaan, je hebt die code, en dan, hoe begint de zoektocht?
0: Goh, ja, ik wist al waar dat ik moest zijn, dus ik kon gewoon rechtstreeks naar daar rijden en dan ja, hopen dat je daar als eerste staat, hè.
1: En dat was ook zo?
0: En dat was zo, ja, inderdaad.
1: Ja, ja. De tip van de locatie was, zoek in de Limburgse stad met haar eigen woestijn, ja, Lommel dus. Je vindt de B-box bij een grote winkel waar klussers, tuiniers en doe-het-zelvers hun materiaal halen. Daar stond dus die hele rij pakjesautomaten en dan druk je die code in, dan gaat er zo eentje open... En dan had hij prijs.
0: Ja, en daar zat het dan in, ja.
1: Daar zat het dan in. Zeg, jij bent alleen thuis? Jij bent alleen thuis, want uw gezin is hier in Blankenbergen.
0: Inderdaad, ja. Ik moest naar huis komen voor te gaan werken in het weekend. En mijn gezin die zijn achtergebleven op vakantie in Blankenbergen, ja.
1: Ah, oké. Uw gezin, is dat een vrouw met kinderen dan?
0: Of? Ja, ja,
1: ja,
0: klopt.
1: Ja. En hoe ziet uw vrouw eruit? Want dan kan ik straks kijken wie dat is, hè?
0: Goh, ja... Blond.
1: Bloedmooi. De mooiste van de dijk.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Groot, klein, hakken, sletsen, wat denkt u?
0: Meestal op slippers, ja. Ja,
1: meestal slippers. Op slippers.
0: Niet al te groot. Nu, mijn 4 kinderen zijn onderweg naar de studio, blijkbaar.
1: 4 kinderen?
0: Ja, we hebben er 5. Maar die, ja, het eentje is nog te klein.
1: 5 kinderen, ah, goed gedaan. Zeg, heel lastig. Jij houdt het traag.
0: Ja, ja.
1: Ja, oké, 4 kinderen. Ah, maar dat is goed, maar ik wacht ze op. Dat ze maar dag komen zeggen hier. Ik zit aan de pier in Blankenberg. Ik zit hier nog tot 12 uur. Heel goed. Zeg, geniet van je prijs. Geniet van de Mia's. Misschien komen we elkaar daar wel tegen. Kom dan gerust iets zeggen. En ik wens je nog een heel fijn weekend. Je zit daar zonder je gezin. Je moet wel werken, maar kom, zonder je gezin. Dat is ook een beetje vakantie. Hè. Geef ons eerlijk toe.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Ik denk het ook. Oké, Yannick, bedankt om mee te spelen. Tot ziens, hè.
0: Oké, dankjewel.
1: Dada, dada. Radio 2 aan

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: kan net Janneke aan de lijn. Janneke heeft de tickets voor de Mia's gevonden in de B-box van de post. En hij zei van ja, ik ben alleen thuis, ik moet werken dit weekend, maar mijn kinderen zijn wel daar en die zijn hier net aan de studio aangekomen. 4 stuks van de 5. Rudy, ze zijn bij mij. Ja. Op de Antwerpse ring richting Nederland heb je 3 kwartier file rijden tussen Linkeroever en Deurne. En daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Ook naar Antwerpen, daardoor 1 kwartier erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Randst. En op andere plaatsen enkel maar beperkte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Radio 2.
1: Fruitjes, super lekkere eitjes om de fruitjes.
2: It ain't no country club either.

0: today, tomorrow. Better yesterday, today, tomorrow. Toen ik vanmorgen naar Blankenbergen reed, deed ik dat met de podcast De Zandloper met Peter van de Verre. Zijn gast was daar, Jacques Vermeijren. Het was een heel goed verhaal wat Jacques vertelde. En als je dat zelf niet kan beluisteren, dan moet je zondag luisteren. Zondag hoor je dat opnieuw.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van de Verre en De Zandloper met Jacques Vermeijren.
3: Voilà, ik stond daar, hè, in een scheiding, zonder inkomen. En het is altijd door de wereld in te storten dat ik me altijd verbeterd heb. Dat is de grote lijn in mijn leven. Daardoor ben ik na een maand naar de VTM gegaan, puur voor het geld. Maar ik had liever bij de VRT nog minder verdiend. Ik kwam naar de VTM als een loser. Hè. Die hadden veel betaald, of die gingen betalen. Die hebben nooit alles betaald. Ik geef het bij mij. Hè.
1: Peter van de Verre en De Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
5: Tegels,
6: natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
7: De genomineerden, die zijn er al.
8: Nu nog de zomerhit.
7: Wie wint VRT Zomerhit?
8: Dat bepaal jij.
7: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
8: Het is pas echt zomer met...
9: VRT Zomerhit.
10: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

Softcell en Tainted Love. We gaan zo meteen spelen voor 100 euro aanfruit. Dat doen we met Claire. Claire uit Zottegem. Benieuwd wat zij de song herkent en mij de titel kan geven die ze zo meteen te horen krijgt.

0: Jelly Roll en I'm Good. Om mee te spelen voor ons 100 euro aan fruit, moet je eerst fruit sturen in de app. Dat is ondertussen gebeurd en daar hebben we in iemand uitgekozen. Dat is Claire uit Zottegem. Dag Claire, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Anne.
0: Claire, heb je vakantie? Moet je gaan werken? Wat zijn je plannen nog?
1: Ik ben op pensioen. Dit is 10 jaar, dus werken doen we thuis voor het ogenblik.
0: Ja, nou het schijnt is het dan als je op pensioen bent dat het nog drukker wordt.
1: Drukker, het is ook de reden, je bent een beetje rustiger. Alles kan, niets moet, is vandaag niet het morgen. Dus, ja.
0: Oh, ik kan niet wachten, Claire, als ik dat hoor.
1: Het is de liefde die je dan moet bijnemen. Hè,
0: ja, maar, dat is wel waar. Ja, daar moet ik me nog even overzetten dan. Zeg, Claire, ik heb een zomerhit verfruit. Dus elk woord vervangen door een stuk fruit aan jou om de song te herkennen en mij dan de juiste titel te geven. We spelen voor 100 euro. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben klaar.
0: Oké, hier komt-ie. Limoen, limoen, limoen, limoen, moen, moen. Limoen, limoen, limoen, limoen, moen, moen. Limoen, limoen, limoen, limoen, moen, moen. Limoen, limoen, limoen, limoen, moen, moen. Wat denk je? Het is een moeilijke. Ik geef het eerlijk toe. Het is een moeilijke.
1: Ja, ja.
0: Ja, maar het zegt je niks, hè?
1: Nee, het zegt mij niets.
0: Nee. Ah, dat is jammer, Claire. Verdek het toch.
1: Ja, ik weet het, ja. Ja, ik weet het, ja.
0: Doe me.
1: Ik heb al dikwijls meegespeeld en al iedere keer wist ik het en nu weet ik het niet. Dus, ja, dat is het risico van...
0: Dat is lot zeker. Dat is lot zeker.
1: Ja. Ja.
0: Nee, oké. Okay. Goed, Claire, maar toch bedankt dat je het probeerde. Sowieso.
1: Ja, ja.
0: Die 100 euro is niet gewonnen, maar maandag hebben we nieuwe opgaven, nieuwe weken, nieuwe kansen. En misschien, heel misschien, horen we jou nog terug. Goed, Claire, geniet van je dag.
1: Ga blijven meedoen. Ja, ja, dankjewel.
0: Heel fijn. Dag, Claire.
1: Dankjewel.
2: De grootste hit van de zomer.

Billy Ocean and Love Really Hurts Without You. Ik krijg hier geregeld bezoek en net stonden hier allemaal mannen in een strak pakje. Heel zeker, met een helm en een koersfiets tussen de benen. En het waren de mannen, de Velomouten uit Gent. Ik vroeg nog, moeten jullie niet op de Gentse feesten zijn? Nee. We zijn met de fiets gekomen vanuit Gent en we gaan straks met de fiets terug. Dus, voor de partners die thuis gebleven zijn. De mannen van de Velomouten waren wel degelijk hier. Het bewijs staat ook op de foto. Ja, maar ja, je kent dat, hè? Mannen die zeggen, ik ben even al vandaag met de fiets weg. Je weet dat nooit. Maar ze zijn dus echt hier geweest. Het bewijs staat inderdaad op foto. Radio 2 aan

0: Rod Stewart en Tina Turner in It Takes Two. Ze stonden vaak samen op het podium. En Rod was helemaal zot van Tina. Altijd sprak hij vol lof over haar positivisme, energie en professionalisme. Kijk, professionalisme. Soms zijn de vrijdagen ook voor mij moeilijk.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in uw team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Dit is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat? Jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Straks komt de bekendste treinconducteur van het land langs. Dat is Christophe Elen. Want waar is het druk? Op de treinen. Vooral naar de zee, zeker weten.
6: Goedemiddag, 14 nieuws met Gert van Boksel. De Antwerpse diamantsector is er na intensief overleg en lobbywerk met de Verenigde Staten ingeslaagd om opnieuw een invoertarief van 0% te krijgen voor diamanten die geslepen zijn in Europa. Het afgelopen jaar gold er wel een invoertarief van 10%, maar in september vorig jaar had de sector ook al een vrijstelling onderhandeld. Dat de tarieven nu opnieuw verdwijnen is goed nieuws, want de Verenigde Staten zijn een belangrijke handelspartner voor diamant, zegt Inne Tassignon van het Antwerp World Diamond Center.
7: In 2024 werd vanuit België voor $2,1 miljard aan geslepen diamanten naar de Verenigde Staten uitgevoerd. Dat die in Europa geslepen natuurlijke diamanten nu opnieuw van die Amerikaanse importtarieven worden vrijgesteld, maakt het opnieuw veel aantrekkelijker om natuurlijke diamanten in Europa te laten slijpen en versterkt natuurlijk de internationale positie van Antwerpen als Europees slijpcentrum, maar ook als handelscentrum.
6: Na Frankrijk vraagt ook Spanje meer hulp aan de Europese Unie om de natuurbranden te helpen bestrijden. De brandhaarden, tot op 100 kilometer van de hoofdstad Madrid, raken maar niet onder controle. Premier Sanchez spreekt van een dramatische situatie. 10.000 mensen zijn al geëvacueerd en bij de grootste brand in de provincie Guadalajara is al 32.000 hectare vernield. In Frankrijk is vooral de brand op het schiereiland Cap Ferret onrustwekkend. Ten zuidwesten van Bordeaux. Heel dat schiereiland wordt ontruimd. Bij een zwaar incident op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen gedood en 1 Israëlische kolonist. Er vielen ook enkele gewonden. Volgens Palestijnse bronnen bestormden Joodse kolonisten een Palestijns dorp en begonnen ze te schieten, terwijl het Israëlische leger wegblokkades opzette. Een Palestijn zou dan een wapen hebben afgenomen en ook geschoten hebben. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij de dood van de kolonist streng zal bestraffen. En het Agentschap voor Natuur en Bos waarschuwt voor de Chinese muntjak. Dat is een hertensoort die onlangs is opgemerkt in de Limburgse gemeente Pelt. De muntjak is vanuit China en Taiwan ingevoerd als diersoort voor dierentuinen. Nu is ze in het wild opgedoken en dat is gevaarlijk, zegt het agentschap. Ze eten alles op wat groeit en daardoor dreigen insecten en vogels te weinig voeding te vinden. In Engeland zijn op die manier al zeldzame soorten uitgestorven. De inwoners van Pelt wordt gevraagd om muntjakken te melden via de website www.wildinzicht.be. Eerst nog zwaar bewolkt op sommige plekken, maar zo goed als droog. Na de middag bredere opklaringen en maxima tot 26 graden. Morgen eerst zonnig en daarna wisselvalliger tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Nachtuursteen, parket, in Bermo.
0: Op de de Antwerpse ring richting Nederland is het bijna anderhalf uur file rijden tussen Linkeroever en Deurne. Dat komt door een ongeval en daardoor is de rechterrijstrook versperd. Ook naar Antwerpen daardoor ruim drie kwartier erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 een kwartier file golven vanaf Loenhout. Iets voor Brecht is de linkerrijstrook versperd door een ongeval en op andere plaatsen beperkte vertragingen.
8: Radio 2 aan zee.
9: Anne Rijmen.

Janet Jackson en Hoops Now. Je hoort ze lachen en praten op het einde van het nummer. Dat was met haar toenmalige vriend en echtgenoot Renee. Zo'n beetje een fluisterend gesprek over hun vakantieplannen en zo. En ze hebben het daar over kreeft, eten, slapen en tiddlywinks. Wat dat precies is, dat weet ik niet.

0: Niall Horan samen met Miles Smith en Drive Safe. Opgelet op de weg ook, hè, want er is al veel file daar door accidenten. Goed, elke avond een moment om naar uit te kijken, want misschien wel in jouw buurt, om de hoek of op het pleintje, de stoel. Het item in het programma Iedereen Zomert op VRT1, waar je op zoek kan gaan naar de stoel. Als je weet waar die staat, door de cryptische tip te ontraadselen en het gevraagde onderwerp mee te brengen, en dan ook nog eens natuurlijk als eerste op de stoel te zijn, dan win je een zomerse prijs. Wat is dat zoal? Zwembadspullen, vouchers, barbecue, zomerpakketten. Daar heeft nog nooit iets bij gezeten dat je niet kan gebruiken. Ik geef ook elke dag een tip en vandaag is dat: rond mijn eeuwenoude spaken blijft Elvis altijd bestaan. Ik herhaal. Rond mijn eeuwenoude spaken blijft Elvis altijd bestaan. Dat leidt je naar een locatie voor vanavond waar de stoel staat. Ben je een stapje voor op de kijkers van vanavond. Ik hoop dat je veel geluk hebt en dat die zomerse prijs van jou wordt.
1: Radio 2 aan

0: Jordi Bernal en Kessie Keno, straks de bekendste treinbegeleider van het land. Dat is Christophe over zijn job, want treinbegeleider zijn op drukke treinverbindingen, zeker in de zomer. Dat is geen lachertje, maar doet het wel met de lachen. Als je vragen hebt over treinen, want ik weet dat daar een publiek voor is, stuur maar in de Radio 2-app. Dan stel ik die vragen straks aan hem en heb jij je antwoord.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
4: Kruidvat. Altijd
5: voor Radio 2.

0: Ray Parker Jr. en Ghostbusters. En elke dag vergeet ik hem met mijn zonnebril. Elke dag. En de zon schijnt zo fel in Blankenbergen. Dag Jacot, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen Ann.
0: Ja, dat is weer zo. Hè. En dan zit ik te pitsen met mijn ogen en de lucht is zo fel. Maar heerlijk in het zonnetje.
1: Ja, zalig. Hè. Het gaat weer beter weer worden. Warmer weer en ook zonniger weer de komende dagen. En daar krijgen we dus vandaag al een prachtig voorsmaakje van. Met temperaturen die al opnieuw kunnen oplopen tot 25 graden in het centrum van het land. Aan zee wordt dat een mooie 20 of 21 graden. En dus ja, we hadden vanmorgen wel wat bewolking, maar die is stilletjes aan het opklaren. Dus we krijgen de zon wat vaker te zien deze namiddag. Misschien wel met hier en daar wat stapelwolken bij, maar het blijft wel overwegend droog. En zo goed als windstil. Een zwakke wind waait er uit veranderlijke richting. En dan vanavond en vannacht zitten we met licht bewolkt tot helder weer. Droog weer ook. Het wordt weer een frisse nacht bij temperaturen tussen 10 en 16 graden. Morgen wordt het nog een stukje warmer. Dan krijgen jullie daar aan zee 24 graden. In het centrum wordt dat 27 of 28 graden. Met opnieuw een zwakke wind die later wel een beetje kan aanwakkeren tot een matige wind. En opnieuw ja, dat zonnige weer al vanaf 's morgens deze keer. Met dan vanaf de namiddag wat meer stapelbewolking. Nu, op zondag krijgen we dan wel tijdelijk een iets natter intermezzo, want dan trekt een regenzone over ons land die toch ja, voor behoorlijk wat regen kan zorgen. Dus dat is zeer wel gekomen. En dat beperkt zich ook voornamelijk tot zondag. Misschien maandagochtend nog een aantal buitjes, maar het blijft toch bij die twee dagen. Want vanaf dinsdag wordt het dan opnieuw warm. Die zondag en die maandag zitten we rond een 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer 28 graden. En naar woensdag toe zouden we opnieuw boven de 30 graden uitsteken. Nu, er is heel wat discussie onder de verschillende weermodellen. Ik beeld me dat dan in dat die heel fel in discussie gaan met elkaar. Want er zijn er sommigen die zeggen dat we tot 35 graden zouden gaan. Anderen houden het eerder bij een bescheiden 30 graden. Dus dat valt allemaal nog af te wachten hoe extreem het wordt. Maar zo goed als zeker is wel dat het vanaf woensdag dus nog een tikkeltje tropischer wordt.
0: Nou. Dankjewel, Jacot, en een fijn weekend. Tot ziens.
1: Met plezier.
0: Tada.
1: Tot ziens. Bye-bye. Radio 2 aan

0: wel heel populair. Sabrina Carpenter en Taste. Het is druk op de weg, jongens. Daar straks een uur geleden nog niks en nu patoef. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het anderhalf uur file rijden tussen Linkeroever en Deurne, want door een ongeval is daar de rechterrijstrook versperd. Richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Naar Antwerpen is dat een kwartier op de E17 vanaf Kruibeke, ook op de A12 vanaf de Bevrijdingstunnel en vanuit Bergen-op-Zoom op de A12 vanaf Hoevenen. Meer dan een half uur filegolven op de E19 vanaf Loenhout, iets voor Brecht, is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. En bijna ook een uur vertraging op de E313 van voor Massenhoven. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Wezenbeek en Zaventem en op andere plaatsen beperkte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in

0: Bee Gees en Night Fever. Als je vaak met de trein reist, kan je naar je werk of naar de zee, dan is de kans ook groot dat je Christophe Ehle al bent tegengekomen. Fluitje pet, de grootste glimlach van het land en altijd klaar om reizigers verder te helpen. Achter dat uniform schuilt ook een echte treinliefhebber met een pak leuke verhalen. Blij dat hij vandaag even is uitgestapt om bij ons langs te komen in volledig uniform. Love it! Want voor hem is het helaas geen vakantie. Goedemorgen, dag Christophe.
1: Dag Anne, een hele goede morgen.
0: Bekend door het tv-programma De Trein op VTM 2, docureeks over de trein. Doe jij soms dit traject naar de zee?
1: Ja, toevallig wel. We hebben één dienst bij ons in het depot dat we naar Blankenbergen komen. Ja.
0: Vandaar. Heb jij eigenlijk vaste routes?
1: Wij bij ons in het depot Essen doen vooral Roosendaal, Puurs, Antwerpen, het Brusselse. Ja. Dus daar zie je ons het meeste. Maar ja, zo in de zomer gebeurt het wel eens dat we naar de zee mogen komen.
0: Ja, ja, voilà. Ja, we hebben het hier over de vakantiejob. Dat is eigenlijk de job die wordt uitgeoefend om anderen een aangename vakantie te bezorgen. Straks praten we daarover verder, maar ik heb hier al meteen een vraag van iemand. Hoe word je treinbegeleider?
1: Solliciteren via de website van NNPS.
0: Maar moet je daarvoor iets kennen als in een examen? Moet je een examen afleggen?
1: Het is niet zo dat je kan komen solliciteren en beginnen. Dus er zijn een aantal proeven die je moet doen, waaronder het Frans. Hè, want wij komen over heel het land. Dus als je woordje Frans spreekt, dan mag je daar ook wat testen rond doen. Er zijn een aantal persoonlijkheidstesten die je mag doen. Ja, en als je daar op slaagt, dan kan je beginnen bij ons. En dan kan je treinbegeleider worden.
0: Maar ja, jij bent een groot fan van je eigen job, hè?
1: Ik doe dat supergraag. Maar jij ook, hè, Anne? Ja, anders zou je hier ook niet staan.
0: Ja, ja, dat is waar.
1: Voilà,
0: dat is waar.
1: Voilà.
0: Nee, maar goed, als er nog mensen zijn over met vragen over hoe dat je treinbegeleider wordt, wat je moet doen en hoe dat is met al die treinen, want ik weet, daar is een publiek voor. Laat het weten via de Radio 2-app, want Christophe blijft nog even bij ons.
2: Bij Van den Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
9: Een dessertje.
7: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
9: Oh, pavlova.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon

0: iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Radio 2.

0: Maria Montal and so the story goes. Didadi, didada. Radio 2. Christophe is bij ons. Christophe Ehle, fluitjepet, de grootste glimlach van het land en altijd klaar om de reizigers verder te helpen. Hij is treinbegeleider en vandaag uitgestapt om bij ons langs te komen in volledig uniform. Het is voor hem geen vakantie en Guy laat weten in de Radio 2-app. Christophe is een topmens. Ik neem regelmatig de trein in Boom en ik hoop hem eens live te zien. Zo'n toffe en vriendelijke gast. Vindt iedereen nu even tof, Christophe?
1: Dat zal niet. Er zullen nu ook mensen luisteren die zeggen van, maar ten die. Maar ja, goed. Als je altijd gewoon een ticketje koopt, zijn we gewoon vriendelijk.
0: Dus. Ja, ja, ja, ja. Als je niks uitsteekt, voilà, zijn we vriendelijk. Voilà. Ja, ja. Zeg, heb je iets met de zee?
1: Ja, ik vind het ook fantastisch om hier vandaag te mogen zijn. De zee, al van kleins af aan is de zee echt vakantie. Ah, dus ja, ik vind het top.
0: Fijn. Moet je eigenlijk het hele land kennen als je treinbegeleider bent?
1: Ja, wij worden geacht het hele land te kennen. Dus ze kunnen mij bij wijze van spreken morgen naar Bastogne sturen voor een trein te gaan halen. Dus ja, dat wordt ook getest tijdens die examens waar we het er straks over hadden.
0: Ja, ja. Zeg, zien jullie eigenlijk een ander soort reizigers in de zomer? Dat is bijvoorbeeld de zee.
1: Ja, dat zijn heel veel toeristen die we dan tegenkomen. Dus dat is toch wel iets anders dan de pendelaar. Omdat ja, die toeristen die zijn toch allemaal een beetje zenuwachtig.
0: Is dat?
1: Ja, die nemen ook niet dikwijls de trein. Ah, dus ja, voor velen is dat dan de eerste keer met de kleinkinderen de trein op.
0: Ja, ik snap dat wel.
1: Dus je voelt dan altijd wel, zitten we op de juiste trein? Waar moeten we gaan zitten? En die mensen die geven we dan een klein beetje extra aandacht. Dus, ja. Maar ik vind dat een heel fijn publiek, die toeristentreinen.
0: Ja. Wat nemen die allemaal zo mee richting kust?
1: Wil je dat echt weten, Anne?
0: Ja, is dat soms heel een hebben en houden of gewoon een frigobox?
1: Dat gaat van schupjes tot emmertjes. En het strafste wat ik ooit heb meegemaakt, ik had twee grootouders bij en hun kleinkinderen. En die kleinkinderen hadden er altijd van gedroomd om croque-monsieur's te eten op de trein. En die grootouders hadden er niet beter op gevonden om een croque-machine in de trein. En ze waren croque-monsieur's aan het maken. Ja, toen heb ik wel vriendelijk gezegd van, oh, dat is niet de bedoeling. Dus dat is iets wat mij altijd is bijgebleven op zo'n toeristentrein. Ja. Ja.
0: Maar je moet dus eigenlijk altijd extra, alleen nog je extra in het zeil houden als je met zo'n kusttrein rijdt.
1: Ja, dan loop ik altijd een toertje extra door de trein om gewoon maar te zeggen van, het komt allemaal wel goed. We gaan er wel
0: niet te zenuwachtig zijn.
1: Voilà.
0: En zeg, en de meeste, want mensen verliezen altijd wel wat op de trein. Wat zijn zo'n spul die je al bent tegengekomen van gedacht, goh, dat is wel heel speciaal.
1: Je gaat dat niet geloven, maar wij vinden alles op de trein. Dat is net wat ik zeg. Mensen zijn een beetje zenuwachtig. Ja, dan vergeten die wel.
0: Dan moet dat snel uitstappen of die deuren gaan dicht. Ja. Voordat je het weet, ze in Nederland.
1: Voilà. Nee, we zien alles. Ik heb al mensen gehad die hun eigen kinderen vergeten op de trein.
0: Nee,
1: dat gebeurt, dat gebeurt. Fietsen. Spiksplinternieuwe twee elektrische fietsen. Ik weet niet of dat ze ooit zijn afgehaald, maar je kan dat niet inbeelden aan wat wij allemaal vinden op de trein.
0: Maar nee, eigenlijk kun je heel je huis inrichten of voorraden, je keuken, alles, je garage, alles met wat je vindt.
1: Ja, we moeten dat wel inleveren. Dus.
0: Dat is jammer. Dat is jammer. Zeg, heb je tips voor mensen die nog met de trein naar de zee komen?
1: Ja, ik kan als tip alleen je zeggen, bereid je een beetje voor. Hè. Weet waar je naartoe gaat. Want heel vaak zeggen mensen tegen ons, we gaan met de trein naar de zee. Maar de zee is vrij, er zijn veel plaatsen aan zee. Dus
0: ja, de zee is lang. We hebben de langste kustlijn.
1: Voilà,
0: ja,
1: weet bijvoorbeeld al waar je naartoe gaat. En dan komt dat wel goed. Bereid je een beetje voor. Koop op voorhand je ticket. Dat je ook daarmee in orde bent. Dat je niet hoeft te stressen op het perron van, ik heb nog geen ticket, moet mijn ticket
0: Kan je dat tegenwoordig nog daar? Want wij doen alles online nu ondertussen. Ja. Maar ik snap dat bijvoorbeeld voor mijn ouders niet zo makkelijk is.
1: Ja. In de stations kan je inderdaad nog altijd een ticket kopen. Ja. Ja, aan de automaten bijvoorbeeld. Maar je kan geen ticket meer kopen op de trein. Dus
0: dat is sinds kort veranderd.
1: Ja, sinds 1 juli. Dus dat is de reden dat ik zeg van, zie ook dat je je ticket hebt. Zie dat je met alles in orde bent. En dan kan je gewoon een heerlijk leuke treinreis tegemoet.
0: Ah, fijn. Zoeken ze nog volk bij de NMBS?
1: Maar natuurlijk, vooral bij ons in de lokale depots zoeken we naar mensen. En dan bedoel ik bijvoorbeeld Essen, Turnhout. Als je van die kanten bent en je hebt zoiets van, doe me, dat lijkt me een toffe job. Je bent welkom.
0: Ja. Ik hoorde dat Damaset dat deel graag eens wil doen. En op weekdagen is hij natuurlijk vrij na 12 uur.
1: Ik zou zeggen, als je er een keer van afvult, je mocht hem een keer meesturen met mij.
0: Ik geef hem nog een kans in september en misschien
1: en
0: oktober.
1: Dan dat is goed.
0: Terug. Christophe Ehle, treinbegeleider, de bekendste van het land. Dank je wel dat hij hier was, geniet van je dagje zee.
1: Bedankt dat ik hier mocht zijn bij jou.
0: En tot snel.
1: Tot snel, Anne.

0: Tears for Fears en Shout. De regio neemt het hier van ons over. Maar dan is het alweer de beurt aan Anja. En dan ook nog eens aan Karen. En je weet, straks nog optredens. Met onder andere om 16:30 Matthias Vergels. Ik wens je heel veel plezier en een fijn weekend. Geniet ervan.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ja, maar wie wil er hier wonen? Het is niet omdat dat een groot, mooi huis is dat je hier wilt wonen. Hè? Ik wil dat.
3: Jij wil dat heel graag.
1: Op VRT1 bezoekt Annemie Struijven Vlamingen met een droom in Eviva España. Op VRT Canvas krijg je de ontknoping van de detectiveserie Monsieur Spade. Of op VRT Max kan je de turbulente interieurwereld induiken met eyecatchers. Alvast veel kijkplezier.
4: Hij is er. VRT Zomerhit 2026. De compilatie-cd met de beste summerbeats en vibes van het moment. En natuurlijk alle genomineerden voor VRT Zomerhit. Met onder andere K3, Meteor, Camille, Gert en James en Aaron Blomhaert. VRT Zomerhit 2026. Te koop op musicstation.be en in je favoriete platenzaak.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
5: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
7: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: We hebben het straks over een bijzondere theatervoorstelling in de Gentse Boekentoren en meer over de pikkeling in Mosel bij Aalst, waar 10.000 mensen op afkomen. Elke dag telt voor twee.
2: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het parket wil 3 mannen voor assise voor de moord op Heidi de Schepper. De nieuwe Amerikaanse invoertarieven gaan voor Belgische bedrijven weinig verschil maken. De diamantsector ontsnapt er zelfs aan. En in Frankrijk en Spanje gaat het van kwaad naar erger met de bosbranden. Het Antwerpse parket vraagt 3 verdachten door te verwijzen naar het Hof van Assise voor de moord op Heidi de Schepper. De vrouw van 26 uit Balen in de Kempen verdween 16 jaar geleden. Maar dat bleef jarenlang onopgemerkt. Vermoedelijk is ze vermoord en daarna begraven. Marieke van Kouwenbergen, haar lichaam is nooit gevonden, maar er komt wellicht toch een proces.
3: Ja, de onderzoeksrechter heeft zijn moordonderzoek afgerond. En opvallend, die verdwijning van Heidi de Schepper werd pas 2 jaar geleden ontdekt, toevallig, door de school van 1 van haar 3 kinderen. En sindsdien is er dan heel veel gebeurd in deze zaak. Vorig jaar werden 3 verdachten opgepakt, haar ex-partner en 2 vrienden van hem. 1 vriend bekende al vrij snel dat hij haar had vermoord. En de 2 anderen hebben toegegeven dat ze hebben geholpen om haar lichaam te verbergen. Op basis van hun verklaringen hebben speurders dan verschillende keren naar haar lichaam gezocht, op een groot industrieterrein in Balen, maar helaas telkens zonder resultaat. Het parket heeft nu een eindvordering klaar en zegt dat er genoeg aanwijzingen zijn om die 3 verdachten nu voor het Hof van Assise te brengen. De raadkamer zal daarover binnenkort een beslissing moeten nemen.
2: Dankjewel, Marieke. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een steekpartij afgelopen maandag in Gent. 2 mannen vielen toen 's ochtends 2 andere mannen aan met een mes. 1 slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Het andere slachtoffer liep lichtere verwondingen op. De politie heeft nu foto's verspreid van de 2 verdachten. Mogelijk is er een verband met een vechtpartij tussen een groep jongeren de nacht voordien tijdens de Gentse feesten. De nieuwe Amerikaanse invoertarieven van 10 tot 12,5% zullen weinig invloed hebben op de Europese economie. De VS leggen die nieuwe tarieven op voor producten uit 86 landen, ook uit de Europese Unie, omdat ze volgens de VS te laks optreden tegen dwangarbeid. De Europese Unie heeft een handelsakkoord met de VS en de nieuwe tax van 10% zou lager liggen dan dat akkoord. Maar dat Trump te losse regels rond dwangarbeid als excuus gebruikt, vindt Europees parlementslid Kathleen van Bremt van Vooruit onbegrijpelijk.
4: Ik zou zeggen, ik ben blij dat hij eindelijk bezig is met mensenrechten of arbeidsrechten. De basis is dwangarbeid, maar dat gelooft natuurlijk niemand. Dit is een drogreden om zijn tarievenmuur terug te installeren. En het is met de haren bijgetrokken. En bovendien, de Europese Unie heeft een sterke wetgeving tegen dwangarbeid die vanaf volgend jaar in werking treedt. Dus het is ook nog eens op niks gebaseerd.
2: De Antwerpse diamantsector is er na intensief overleg en lobbywerk met de VS in geslaagd om het invoertarief voor diamanten die in Europa geslepen zijn opnieuw op nul te krijgen. Het afgelopen half jaar gold een importtarief van 10%. De Verenigde Staten zijn een belangrijke handelspartner voor diamanten en het nultarief is dus goed nieuws voor de sector, zegt Inne Tassignon van het Antwerp World Diamond Center.
5: De opluchting is uiteraard na dit nieuws zeer groot bij onze Antwerpse diamantairs. Het is opnieuw een overwinning voor Antwerpen. Het is een moeilijke periode voor natuurlijke diamanten. Dus deze 0% tarieven zijn absoluut een grote opsteker voor de Antwerpse diamantbedrijven die weer wat zuurstof krijgen om verder te blijven ondernemen en vooral handel te drijven met die erg belangrijke Amerikaanse markt.
2: De bosbranden in Frankrijk en Spanje hebben al 10.000 mensen op de vlucht gejaagd en vele duizenden hectare natuur en ook huizen vernield. Katrien van der Schoot, jij volgt het. Wat is de situatie in Frankrijk?
6: Ja, daar zijn 4 grote brandhaarden die samen al 16.000 hectare hebben vernield. Gelukkig is er nog geen sprake van slachtoffers, maar vooral de 2 grote bosbranden nabij Bordeaux maken het de brandweerlui zeer moeilijk. Het vuur is door de hitte en de wind bijna niet ontstaan. onder controle te krijgen. Er zijn al 40.000 mensen geëvacueerd langs de weg en per boot van op het schiereiland Cap Ferret. Voor de andere brand, wat meer naar het zuiden, zijn al 23.000 mensen moeten vluchten.
2: En in Spanje is het al even erg.
6: Ja, daar spreekt premier Sanchez van een dramatische situatie. Verschillende vuurhaarden zijn de hoofdstad Madrid tot op 100 kilometer genaderd. En daar zijn ook al 10.000 mensen geëvacueerd, ook inwoners van 4 woonzorgcentra. Onze correspondent Sven Tuytens is in de regio gaan kijken.
7: Ik stond er straks op een plaats waar ik de brand zag en 2 minuten later kwam de Guardia Civil om bij te zeggen dat ik direct moest vertrekken omdat de brand de vallei ging oversteken. Dus dat gaat allemaal heel snel. Er zijn verschillende brandhaarden die ze tegelijk moeten proberen blussen. En dat is het moeilijke aan de situatie op dit moment.
6: Ja, ondanks dat alles zijn er, behalve 3 gewonde brandweerlui in Frankrijk, nog geen slachtoffers gevallen. Het reisadvies van Buitenlandse Zaken voor Spanje blijft ook ongewijzigd.
2: Dankjewel, Katrien. Sport, de Duitse trainer Jürgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Klopp volgt zijn landgenoot Julian Nagelsmann op, die ontslagen werd na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Jürgen Klopp tekent een contract bij de mannschaft tot en met het WK van 2030. Voor Klopp is het de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Als clubtrainer won hij onder meer al de Champions League. De Rode Duivels die zijn nog op zoek naar een nieuwe bondscoach. De Nederlander Mark van Bommel is de topfavoriet, maar het is nog wachten op een definitief akkoord. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen, meer zon aan zee en tot 27 graden. Morgen nog een graadje warmer met geleidelijk stapelwolken in het binnenland. Zondag komt er dan regen vanuit het westen, na de middag soms een opklaring aan zee en nog 24 graden. In de loop van volgende week wordt het opnieuw warmer. We begonnen met de zaak Heidi de Schepper, de vrouw die 16 jaar geleden vermoedelijk vermoord is, maar van wie het lichaam nooit gevonden werd. Toch wil het parket 3 mannen voor assize voor moord. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel. Naar Antwerpen 25 minuten file op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost.
9: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
0: Radio 2 Middag in Oost-Vlaanderen.
10: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Dirk Gijs.
8: Willem de Schrijver van Knokken of speelt een bijzondere theatervoorstelling in de Gentse Boekentoren. En we bellen over de pikkeling in Mortsel bij Mortsel bij Aalst, waar 10.000 mensen op afkomen dit weekend. Blijf hangen.

0: Sandy en Next to Me. Straks om 2:30 start de Pikkeling. Dat is een folklore- en oogstfeest waar dit weekend toch weer zo'n 10.000 mensen op afkomen in Moorsel bij Aalst. Aan de telefoon Frederik Meulewater, de organisator. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dirk.
0: Van waar de naam Pikkeling eigenlijk? Het had ook gewoon oogstfeest kunnen zijn, dan was dat duidelijk.
1: Juist, maar zo... Het woord pikkeling is een mooi oud-Nederlands woord. Vroeger werd met pik en haak eigenlijk de graanhalmen op het veld gemaaid. En zo die ongebonden graanhalmen die neerlagen op het veld, wel die noemt men eigenlijk, of noemde men eigenlijk een pikkeling.
0: Oké.
1: En vandaar eigenlijk het woord, omdat het echt een oogstfeest is.
0: Voilà, je leert elke dag bij. Zeg, het is allemaal te doen in Moorsel, maar het start-event straks dat is om 2:30, dat is in het centrum van Aalst. Wat gebeurt daar?
1: Ja, Pikkeling is een feest van de landbouwdeelgemeenten uit Aalst, maar we willen ook echt het centrum daarbij betrekken. En dus trekken we met een aantal internationale groepen, want het is ook een internationaal feest, internationale dansgroepen, gaan we eigenlijk in het centrum een tour doen doorheen een aantal winkelstraten en ook een aantal optredens worden er verzorgd op de Grote Markt.
0: Ja, en dan gaat het naar Moorsel Centrum, ook nog voor concerten, maar dat is dan op de binnenkoer van Hoeve in de Ravenzakkerstraat, hè?
1: Juist, als de molenkouter Hoeve, een eeuwenoude hoeve, die niet meer echt in gebruik is, maar wel nog bewoond is. En daar vind je het komende weekend eigenlijk heel veel activiteiten van kinderdorp, oude ambachten, veldwerken, optredens. Het is echt de place to be dit weekend in Aalst.
0: Het is gratis, dat is belangrijk om te weten. Maar er is van alles, hè, morgen en overmorgen.
1: Ja, we starten eigenlijk om 2:30, zoals je zegt, met de veldactiviteiten. Dus daar worden nog zoals vroeger het graan afgedaan, zoals ik daarnet heb geschetst. Er zijn ook een aantal optredens van groepen uit het Aalsterse. Er is een harmonie die gaat optreden zondag, de harmonie van Moorsel. Er zijn steltelopers, er is een tentoonstelling. Want het is 50 jaar geleden dat het stoomtreintje Leirken door de deelgemeenten Moorsel en Baardegem heeft gereden. Dat stoomtreintje bestaat niet meer, maar we willen dat eigenlijk wel opnieuw in herinnering brengen, omdat dat treintje reed langs het parcours van het oogstfeest. Dat is er ook te zien.
0: Ja, er is zelfs een historische stoommachine uit 1925, dacht ik, hè?
1: Ja, inderdaad. Die heeft 50 jaar geleden ook nog op de Pikkeling gedraaid. Iemand van het bestuur heeft die machine kunnen aankopen en die kan je dus ook bekijken. Een echte stoommachine die aandrijfriemen aandrijft, waar vroeger activiteiten op het veld mee werden uitgevoerd.
0: Ja, het wel wat malchance had. De bedoeling was dat je die ging opstoken, maar dat kon niet. Hè. Door de keuring is het is niet in orde gekomen, blijkbaar.
1: Ja, dat is een machine van meer dan 100 jaar. En om die te keuren en in officiële werking te zetten, heb je nog de oude plannen nodig. En voorlopig hebben we die plannen nog niet kunnen bemachtigen in Frankrijk, want ze is in midden Frankrijk gebouwd.
0: Ja.
1: Maar ze is wel te bezichtigen, die machine. Dus stoom is eigenlijk een beetje het centrale thema dit jaar.
0: Zeg, 10.000 mensen, dat is indrukwekkend. Gaan jullie dat halen of wat zijn de vooruitzichten? Want het zal mooi weer zijn, hè?
1: Ja, we halen dat. Dat is het gemiddelde bezoekersaantal op een Pikkeling. Het gaat mooi weer zijn, maar we doen ook wel een oproep aan de mensen, omdat het is gratis, zoals je zegt, maar daarom vragen we wel aan de mensen, alsjeblieft consumeer iets, hè, zodanig dat we uit de kosten geraken. Maar ook, let op, want er is toch wel wat brandgevaar. Probeer toch niet je sigaretten zomaar weg te smijten. Alsjeblieft, doe dat niet.
0: Lijkt me zeer logisch. Oké. Okay. Dankjewel voor de uitleg. Heel veel plezier en een fijne editie toegewenst, hè?
1: Dank je, Dirk. Radio 2 Middag.

0: dansclub Lasseren op de Gentse feesten. Geen probleem, maar er zijn veel andere plaatsen waarop gefeest kan worden. Ik denk aan Aalst, Pikkelingstart, komen 10.000 mensen op af. Hoe zot is dat? En er zijn op vele plekken nog mogelijkheden natuurlijk. Hè? Bruce Springsteen, zometeen Jelle van Daal in het Nederlands.
1: Mannekes, luister, het is simpel.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allee, yes.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Het was nog de zangeres van Last Go en nu zingt ze in het Nederlands. Dat is toch weer iets helemaal anders. Kleuren in de regen, dat was Jelle van Daal. Ik heb een hele fijne tip, want de nieuwe Peter van de Veire en de Zandloper is gelost. Dit keer met comedian Jacques Vermeire. Je hoort bijvoorbeeld waarom hij tegen zijn zin DDT is geworden bij FC De Kampioenen.
1: Het is niet waar, hè?
0: Hij is daar super openhartig over, ook over zijn overstap naar VTM. Gewoon voor het geld. Hij neemt geen blad voor de mond. Hij is heerlijk direct bij Peter van de Veire en de Zandloper. Te beluisteren op VRT Max natuurlijk, samen met al onze andere podcasts.

0: ELO. En effectief, Don't Bring Me Down. Het is tijd voor het nieuws.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Het is 12:30. Goedemiddag, 14 Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Greet Swimbergen. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid in verband met een steekpartij afgelopen maandag in Gent. Twee mannen vielen toen 's morgens twee andere mannen aan met een mes. Een van hen, een jongen van 19, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu buiten levensgevaar. De politie heeft nu foto's verspreid van de twee verdachten. Een van de verdachten komt heel goed in beeld, zegt Anne Berger van de federale politie.
1: We zijn op zoek naar twee verdachten van een steekpartij die plaatsvond op maandag 20 juli rond 9:45 op de Rode Torenkaai in Gent. Dat is net buiten de feestzone van de Gentse feesten, dus over het water richting Dampoort. Een van die twee verdachten komt echt heel goed in beeld op camerabeelden. Dus we vragen iedereen om zoveel mogelijk die foto te bekijken en ook te delen om toch te kunnen komen tot een identificatie van die verdachten.
0: De politie is ook nog op zoek naar beelden van een vechtpartij de nacht ervoor op de hoek van de Vrijdagmarkt en de Boudeloosstraat. Onderzoek moet uitwijzen of er een verband is tussen die twee incidenten. Beelden van de twee verdachten zijn te zien op VRT Nieuws. In Lokeren komt er eind volgende maand een herstelling van het wegdek van de E17 nadat een vrachtwagen er gisteravond in brand vloog. Door het incident is er heel wat schade. Zo zitten er onder meer kleine putten in de weg. Maar volgens experten is het voorlopig wel veilig om over de weg te rijden. Sinds vanmorgen is de E17 daarom ook weer opengesteld voor het verkeer. Maar om te voorkomen dat de schade groter wordt en het wel onveilig wordt, bekijkt het agentschap Wegen en Verkeer nu welke herstelling er nodig is, zegt woordvoerder Yannick Latouy.
2: De ideale oplossing is een heraanleg van de toplaag van de weg. Onze medewerkers zijn daar ook volop bezig met de voorbereiding om die werken te gaan laten inplannen. Dat zal meer dan waarschijnlijk tegen het einde van augustus, begin september, kunnen worden gerealiseerd.
0: De organisator van de jaarlijkse pikkeling in Moorsel bij Aalst vraagt de bezoekers om zeker niet te roken op het terrein. Jaarlijks komen zowat 10.000 mensen naar de pikkeling. Dat is een internationaal folkloristisch oogstfeest. Daar geldt sowieso een rookverbod, maar de extra oproep komt er door de droogte, zegt Frederik Meulewater van de organisatie.
3: Deze editie staan wij echt kurkdroog. Daarom ook een oproep aan onze bezoekers. Alsjeblieft, als je op het terrein komt, steek alsjeblieft geen sigaret op. Onze stewards hebben een extra opleiding gekregen om extra waakzaam te zijn, om bezoekers er ook op te wijzen dat je niet kan roken op het terrein. Je dooft je sigaret als je het terrein opkomt. Het risico op brand is er en dat willen we echt vermijden.
0: En een deel van de supporters van Sporting Lokeren kondigt aan alle thuiswedstrijden van de club te zullen boycotten. Het gaat om The Authentics, de supportersgroep die achter het doel voor sfeer zorgt en 500 leden telt. Ze hebben de boycott aangekondigd op hun Facebookpagina en die zal morgen al beginnen. Dan organiseert de club een fandag en speelt een galawedstrijd tegen de Nederlandse club NAC Breda. De supporters gaan wel naar de fandag, maar zodra de wedstrijd begint zullen ze het stadion verlaten. Eerder was er ook al een open brief die door bijna alle supportersclubs werd onderschreven. Ze verwijten daarin het bestuur een gebrek aan transparante en open communicatie. Het ontbreken van een duidelijk

0: duidelijke toekomstvisie en onvoldoende respect en waardering voor de supporters. Het weer dan nog. Er is veel zon met hoogstens enkele stapelwolkjes. De maxima gaan tot 25 graden. En meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel, Greet. Ik heb daar nog verkeer bij naar Antwerpen. Een kwartier file op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En ook op de E34 van voor Waaslandhaven Oost. Op andere plaatsen beperkte vertragingen.
2: Radio 2 middag in Oost-Vlaanderen.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Dirk Gijs.

0: Bruce Springsteen wou dansen in het donker. Dancing in the dark. En Sister Sisters willen helemaal niet dansen. Ja, elk zijn goesting dan, hè? Even naar het weer. Dag Geert Naessens, goedemiddag.
1: Goedemiddag Dirk.
0: Ik wil het eerst eens hebben over de zonsondergang van gisteren. Want in West-Vlaanderen en ook in Deinzen bijvoorbeeld in Oost was er een zonnezuil te zien. Misschien toch even uitleggen wat dat is.
1: Een zonnezuil, dat heb je soms bij zonsopgang en soms bij zonsondergang. Mm-hmm. En dat heeft te maken met het feit dat er hoge sluierwolken zijn. Meestal zijn die niet zo zichtbaar in het geval van een zonnezuil. En dan weerkaatst eigenlijk het licht van ofwel die opgaande of die ondergaande zon in die hoge wolken, in die ijskristalletjes. En dan krijg je eigenlijk de zon die opgaat of ondergaat. En daarboven is een vrijwel verticale streep, die kan tot vrij hoog reiken, tot waar die wolken eigenlijk hangen, tot waar die ijskristalletjes dat zonlicht weerkaatsen. En gisteravond was er inderdaad een hele mooie te zien in grote delen van West-Vlaanderen, ook in delen van onze provincie, maar bijvoorbeeld niet overal, want het is natuurlijk waar die cirruswolken te zien zijn, dat je dat kan zien.
0: Ja, ja.
1: En als die hoge wolken er niet zijn, ja, dan heb je dat effect niet. En als je het gemist hebt, je moet maar eens naar mijn YouTube-kanaal gaan kijken. Ik heb er een short van gemaakt, die staat daar. Het is een hele, hele mooie en vooral ook langdurige zonnezuil geweest die we te zien krijgen. Voor de rest is daar meteorologisch eigenlijk niks aan te verbinden, hoor. Dat wil niet zeggen dat er iets staat te gebeuren of zo. Het is gewoon, het heeft te maken met die hoge sluierwolken die daar hangen. En vandaag zijn die er ook nog wel een beetje. Je ziet zo een beetje een waas hangen. Het is niet enkel sluierbewolking. Het hangt eigenlijk ook wel een beetje samen, Dirk, is misschien verrassend, met rook die afkomstig is van de Canadese bosbranden die
0: echt
1: de oceaan overgestoken heeft. En daar hangt eigenlijk een beetje van die rook tussen. Je kon dat gisteren ook zien. Ik ben er niet op ingegaan, maar gisteren zo die paar druppels die gevallen zijn, hebben ook weer overal zo'n laagje achtergelaten. Dat was geen Sahara-zand dit keer. Dat was eigenlijk as van die Canadese bosbranden.
0: Oké, maar ik heb gewoon een heel vuile auto, mij is niet opgevallen.
1: Ja, ja, maar dat kan natuurlijk. Maar er ligt zeker as tussen van die bosbranden.
0: Allee,
1: ja, ja, ja, dat is echt zot.
0: Van de andere kant van de wereld, hè, letterlijk.
1: Ja, van de andere kant van de wereld, maar er zijn ook hele grote bosbranden bezig nu in Frankrijk, regio Bordeaux. Als je de kans hebt om een satellietfoto te bekijken, moet je dat eens doen. Op online vind je er wel. Sat24.com is zo'n site. Daar zie je die rook eigenlijk echt de Atlantische Oceaan optrekken. Jammer natuurlijk, hè? Heel jammer dat dat gebeurt. Maar goed, bij ons gelukkig niks van dat alles. Opnieuw een zomerdag met temperaturen die oplopen naar een graad of 5, 26 vanmiddag. Veel zon, beetje wolken af en toe, maar de zon speelt de hoofdrol. Vanavond, vannacht dan weer een hele warme zomeravond met tegen de ochtend minima van 13, 14 graden landelijk. In steden is dat meer. En dan morgen nog een zondag met zelfs iets hogere temperaturen. Wat meer wolken in de loop van de middag en dan komt die fameuze storing van zondag. Ik moet nog zien hoeveel daaruit zal vallen, hoor. Dat gaat niet veel zijn, ook maar tijdelijk. Misschien houden sommige plekken het zelfs volledig droog, Dirk. Zo uitgepieterd is dat ding weer. En dan vanaf maandag, ja, dan geven we er weer een lap op, hè. Dan gaan we weer richting 25 graden. Heel snel volgende week zelfs richting 30 graden. En mogelijk een vierde regionale hittegolf voor onze provincie in de loop van volgende week.
0: Wauw, we zijn onder de indruk. Dankjewel Geert en heel graag tot volgende week.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: Joepie, Mini Europa is open. Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
4: Mini Europa, Mini Europa.
5: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solder

0: King, één hit. En daarna is hij VJ geworden bij MTV natuurlijk. Love and Pride. Radio 2. Op de E17 ter hoogte van Lokeren is gisteravond een zwaar ongeval gebeurd met een vrachtwagen. De chauffeur die kreeg een klapband, botste daardoor tegen de middenberm. Brandstoftank scheurde open, vrachtwagen vatte dan vuur. Nu de chauffeur is gelukkig tijdig kunnen ontkomen, geen probleem. Maar de E17 richting Antwerpen was urenlang volledig versperd. Het verkeer moest ook de snelweg verlaten in Beervelden. Maar ja, de mensen die al Beervelden voorbij waren, die zaten vast. En een van hen is Ben Dralans. Dag Ben, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je bent ondertussen thuis geraakt, maar dat is gebeurd gisteren, denk iets over 7, als ik me niet vergis. En hoe lang heb jij daar dan gestaan?
1: Ik heb daar ongeveer een 6 uur gestaan na een rit van 10 uur al achter de rug te hebben.
0: Wow, 10 uur gereden en dan, wanneer was je thuis? Ja, ik weet niet, het is pas na middernacht dat je kunnen vertrekken hebt dan.
1: 1:30 ongeveer.
0: Oh, zottekes. En hoe gaat dat er dan aan toe? Want het gebeurt, je remt. Hè. Soms is het wel gevaarlijk om deftig tot stilstand te kunnen komen. En dan?
1: We zagen in de verte wel de rookwolken, dus we wisten wel dat er iets aan de hand was. En dan zijn wij tot een stilstand gekomen en een reddingstrook gemaakt. En dan zijn er 1 of 2 brandweerwagens voorbij gereden. Dan was het eigenlijk wachten tot... Ik denk dat wij de eerste politiemensen hebben gezien rond van 2 uur later zijn geweest.
0: Ja, dat is vrij laat. Maar goed, de brandweer moet daar eerst zijn natuurlijk. Maar ja, je staat daar dan en je hebt waarschijnlijk ook 0 informatie. Je weet van niks.
1: We wisten van niks. Nee, we hebben alle updates via de online platformen kunnen raadplegen. Maar ook geen info van de duurtijd of zo lang dat het zou duren.
0: Ja, je hebt ook geen drinken, neem ik aan. Hè? Je kan ook niet naar het toilet eten als je daar tot na middernacht staat. Hoe gaat dat dan?
1: Wij hadden net geluk, omdat wij net van op reis terugkwamen. Dus wij waren wel voorzien. Maar de meeste mensen die hadden geen drinken of geen eten bij. Nee, die stonden daar. Dus we hebben wel aan de mensen voor ons en mensen achter ons dat wij wel een blikje kunnen geven. Maar de andere mensen, die hadden eigenlijk helemaal niet.
0: Ja, voor camionchauffeurs is dat ook een probleem. Hè? Heb je eventueel die mensen nog gezien of gepraat?
1: Nee, die heb ik niet gezien. Maar op de terugweg stonden die wel allemaal langs de pechstroken, omdat die niet meer verder konden, denk ik.
0: Ja, het probleem is, zij geraken over hun uren. Zij zijn dan verplicht rust te nemen. Ja. En die moeten daar dan de hele nacht blijven staan. Hè? Die mogen niet meer weg, hè?
1: Ja, inderdaad. Dus heel de terugweg, de pechstrook, stond volledig vol camions eigenlijk.
0: Ja. Chance dat jullie drinken bij hadden, want anders op zich is dat toch wel een probleem als je dan 5 uur, 6 uur aan een stuk daar gewoon gevangen staat.
1: Zonder drinken denk ik wel, ja. Gelukkig waren de temperaturen, die vielen goed mee, maar toch, het is een lange periode voor het overbruggen. Als je aan het toilet of zo moet, dat is ook niet evident, want je kan ergens naartoe.
0: Nee, tuurlijk niet. Heb je vrienden gemaakt op de E17 ondertussen? Of is dat erover?
1: Ja, we hebben eens op en af gewandeld. En dan doe je met iedereen dat je tegenkomt wel eens een babbeltje eigenlijk.
0: Maar wat een ervaring. Dank je wel voor de uitleg, hè, Ben.
1: Graag gedaan.
0: Merci, dag.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: volle gas vooruit met Blondie. Je hoorde Maria. Radio 2. Vandaag start in de Boekentoren in Gent bijzondere theatervoorstelling met als titel Operatie Papegaai. Obe Vermeulen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat vraagt om een woordje uitleg. Want ik denk aan een papegaai die moet geopereerd worden. Nee. Waarover gaat die voorstelling?
1: Het gaat eigenlijk heel weinig van een papegaai te maken. Het is een directe verwijzing naar de verzetsactie die in 1944 plaatsvond in de Gentse Papegaaistraat.
0: En hoe ging dat precies? Want het gaat over ene Albert Milo.
1: Ja, Albert Milo, een geheim agent, opgeleid in Engeland, maar eigenlijk uit België. Hij is het centraal figuur in de voorstelling. Er zijn ook twee andere geheim agenten die ook in Gent zaten in 1944. Het grappige is dat die alle twee, eigenlijk alle drie, ook Albert heten. Dus heel veel Albert in het verhaal, dat is al heel theatraal. Maar dus dat hoofdpersonage Albert Milo wordt na een actie verklikt door de oorlogsburgemeester van Gaveren. Wordt hij opgepakt en vastgezet in de gevangenis van Gent. Vanuit Londen krijgt het Gentse verzet dan de opdracht om hem zo snel mogelijk te bevrijden, omdat hij zo een hooggeplaatste geheim agent was. Tijdens een transport van de ondervragingsruimte van de Duitse geheime politie op de Kouter naar de gevangenis werd hij op spectaculaire wijze bevrijd in de Papegaaistraat.
0: Oké, en dat is eigenlijk de basis van het hele stuk. En daar zijn toch wel bekende mensen ook die meespelen, hè?
1: Ja, we hebben heel veel geluk met een sterrenkast die we hebben kunnen strikken. Milo wordt gespeeld door de enige echte Willem de Schrijver. Dan hebben we ook nog Kes Bakker en Armin Mola in de kast.
0: Ja, hoe is het opgevat? Hoe ziet het eruit allemaal? Want het is in de Boekentoren wat op zich ook heel bijzonder is.
1: Het is heel uniek, omdat we spelen niet in een concertzaal, we spelen niet in een theater. Dus het is een hele unieke setting. We hebben echt die historische ruimte waar we mee aan de slag gaan. Het is ook niet zo dat we de ruimte volledig gaan verduisteren. Dus dat we ook wel die ruimte een soort van centrale rol speelt in het stuk zelf.
0: Op welke manier is dat dan? Want het is geen theater, het is geen zwarte, donkere doos, hè?
1: Nee, absoluut. En we zijn volledig voor ook het abstracte en het suggestieve gegaan. Dat het publiek ook alles zelf kan projecteren op hetgeen wat wij hen geven. Dus je hebt die boekenkasten in de achtergrond die een enorm panoramisch zicht geven. Er is ook een balkon dat wij dan gebruiken als het balkon van de nieuwe wandeling van de Gentse gevangenis. En dan met projecties en ledschermen voegen we daar nog wat historisch materiaal bij toe om het publiek echt volledig onder te dompelen in Gent van 1944.
0: Dankjewel voor de uitleg. Ja, heel bijzonder, hè? Met Willem de Schrijver, bekend van Knokke Of. En een succes, want alle voorstellingen vandaag en dit weekend zijn uitverkocht. Obe Vermeulen, hartelijk dank. Ja.

0: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
1: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
2: Shoppen bij Moleculen in Vechten, dat is zoals...
3: Dubbel zoveel plezier, voor maat en aft zoveel moeite.
2: Wacht, dubbel...
3: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
2: Oh ja, dat is inderdaad een helft.
3: Op alle kleren, meubels...
2: Elektro, sportartikelen...
3: En nog zoveel meer.
2: Al onze promos.
3: Op moleculen.be.
2: Als je echt wilt shoppen...
4: Moleculen. Megasolde bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stoffen relaxfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Mega solde bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
5: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
6: Interieur Avenue Gaverzicht, in Deerlijk en Moeskroen.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

0: VRT Nieuws met Iris van Impen. Parquet wil twee mannen voor assise voor de moord op Heidi de Schepper. In Frankrijk en Spanje gaat het van kwaad naar erger met de bosbranden. En de nieuwe Amerikaanse invoertarieven gaan voor Belgische bedrijven weinig verschil maken. In de zaak rond de moord op Heidi de Schepper vraagt het Antwerpse parket om twee verdachten door te verwijzen naar het Hof van Assise. De 26-jarige vrouw verdween 16 jaar geleden in Balen in de Kempen, maar dat bleef jarenlang onopgemerkt. Vermoedelijk werd ze vermoord en begraven. Vorig jaar zijn er 3 verdachten opgepakt, maar Marieke van Kouwenbergen, wellicht zullen er maar 2 vervolgd worden.
1: Ja, dat klopt. Het gaat om haar ex-partner, een man van 56 en een 34-jarige vriend van hem. Zij hebben de afgelopen maanden bekentenissen afgelegd en zitten momenteel in de gevangenis. Een derde verdachte, een man van 41, die ook een vriend was, zal niet terechtstaan, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
2: De derde man dat erbij was, was mogelijk wel betrokken bij de tweede fase, zeg maar het verbergen van het lichaam. Maar die feiten zijn ondertussen verjaard, dus hij wordt niet weerhouden voor de kwalificatie moord. Dus hij zal buiten vervolging gesteld worden.
1: Ja, en opvallend, het lichaam van Heidi werd nooit gevonden. Maar volgens het parket zijn er toch genoeg aanwijzingen voor moord. En daarom willen ze dus binnenkort een assisezaak.
2: Wel, we hebben niet gewacht om het lichaam te vinden tot om de procedure verder te zetten. We hebben na aanleiding van de arrestaties in februari 2025 heel veel informatie gekregen over waar het lichaam zou zijn begraven. Er is ontzettend hard gewerkt en gezocht naar dat lichaam. Er zijn heel veel zoekacties geweest op die locatie. De omgeving is daar erg veranderd in de afgelopen 15 jaar. Maar desondanks is er alles gebeurd om graafwerken te doen, om met scanners te werken. Maar helaas heeft dat niet opgeleverd dat we het lichaam hebben gevonden.
1: Het parket zal het dossier nu volgende vrijdag al voorleggen aan de raadkamer in Turnhout. En die zal dan beslissen over de verdere stappen.
0: Dankjewel Marike voor je duiding. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor een steekpartij afgelopen maandag in Gent. 2 mannen vielen toen 's morgens 2 andere mannen aan met een mes. 1 slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Het andere slachtoffer liep lichtere verwondingen op. De politie heeft nu foto's verspreid van de 2 verdachten. Mogelijk is er een verband met een vechtpartij tussen een groep jongeren de nacht ervoor tijdens de Gentse feesten. De bosbranden in Frankrijk en in Spanje hebben al 10.000 mensen op de vlucht gejaagd en vele duizenden hectare natuur en ook tientallen huizen vernield. Katrien van der Schoot, jij volgt het. Wat is de situatie nu in Frankrijk?
3: Wel, daar zijn 4 grote brandhaarden die samen al tussen 10.000 en 15.000 hectare hebben vernield. Vooral de 2 bosbranden nabij Bordeaux maken het de brandweer zeer moeilijk. Het vuur is door de hitte en de felle wind bijna niet onder controle te krijgen. Van op het bedreigde schiereiland Cap Ferret zijn al 40.000 mensen geëvacueerd langs de weg en per boot. Voor de andere brand, wat meer naar het zuiden, zijn al meer dan 20.000 mensen moeten vluchten en is het vuur binnengedrongen tot in het centrum van het stadje Biscarros.
0: En in Spanje is het al even erg.
3: Ja, want daar spreekt premier Sanchez van een dramatische situatie. Verschillende oncontroleerbare vuurhaarden zijn de hoofdstad Madrid tot op 100 kilometer genaderd. Daar zijn 10.000 mensen geëvacueerd, ook inwoners van 4 woonzorgcentra. En correspondent Sven Tuytens is gaan kijken.
4: Ik stond er straks op een plaats waar ik de brand zag en 2 minuten later kwam de Guardia Civil om bij te zeggen dat ik direct moest vertrekken, omdat de brand de vallei ging oversteken. Dus dat gaat allemaal heel snel. Er zijn verschillende brandhaarden die ze tegelijk moeten proberen blussen. En dat is het moeilijke aan de situatie op dit moment.
3: Ja, en intussen is gebeurd wat gevreesd wordt. 2 van de 3 grote brandhaarden zijn samengekomen ten westen van Madrid. Het is overigens een wonder dat er nog geen slachtoffers zijn gevallen in Frankrijk en Spanje. En het reisadvies van Buitenlandse Zaken blijft ook ongewijzigd.
0: Dankjewel, Katrien. De nieuwe Amerikaanse invoertarieven van 10 tot 12,5% zullen weinig invloed hebben op de Europese economie. De VS leggen die nieuwe tarieven op voor producten uit 86 landen, ook uit de Europese Unie, omdat ze volgens de VS te laks optreden tegen dwangarbeid. De Europese Unie heeft een handelsakkoord met de VS en de nieuwe tax van 10% zou lager liggen dan dat akkoord. Maar we moeten waakzaam blijven, zegt Europees parlementslid Kathleen van Bremt van Vooruit.
5: Ik ben helemaal niet gerust dat er binnenkort weer geen nieuw initiatief wordt genomen. Er lopen nog onderzoeken rond medische producten. En bovendien heeft hij ook aangekondigd dat vanaf volgend jaar en het jaar erop extra tarieven zouden komen op generische geneesmiddelen. Dus voorlopig zijn er geen rechtstreekse consequenties, maar met Trump weet je dus nooit.
0: In Duitsland wordt de regering grondig herschikt. Aanleiding is het aftreden van de fractieleider van de Christendemocratische Partij CDU, de partij van bondskanselier Merz. De regering van Merz is bijzonder onpopulair in Duitsland. Met die herschikking hoopt Merz zijn populariteit op te krikken in de aanloop naar belangrijke deelstaatverkiezingen begin september. Het rechtsradicale AfD dreigt daar de grote overwinnaar te worden. En de Duitse voetbaltrainer Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Klopp volgt zijn landgenoot Julian Nagelsmann op. Die werd ontslagen na de uitschakeling van Duitsland in de 16e finales van het WK. Jurgen Klopp tekent een contract tot en met het WK van 2030. Voor Klopp is het de eerste keer dat hij bondscoach wordt. Als clubtrainer won hij onder meer ook de Champions League. Weer afwisselend wolken en opklaringen, aan zee zonniger tot 27 graden. Morgen nog een graadje warmer met geleidelijk aan stapelwolken in het binnenland. Zondag regen vanuit het westen. Na de middag soms een opklaring aan zee en nog 24 graden. Maar in de loop van volgende week wordt het opnieuw warmer. We begonnen met de zaak Heidi de Schepper, de vrouw die 16 jaar geleden vermoedelijk vermoord is, maar van wie het lichaam nooit gevonden werd. Het parket wil 2 mannen voor assise brengen voor moord. Meer op vrtnieuws.be.
6: Naar Antwerpen, een kwartier file op de E17 van voor Kruijbeke, op de E34 van voor Waaslandhaven Oost, op de A12 vanaf Antwerpen Haven en op de E19 vanaf Sint-Job. Ook een half uur erbij op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. Ook een kwartier erbij op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen en op de binnenring tussen Grootbeijen Gaarde en Vilvoorde, op andere plaatsen beperkte vertragingen.
7: Ricci. Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend. Ricci.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage.
6: Anja Daams. Ja, de heetste hitte die hebben we gehad hier aan zee. Wat de zon betreft toch, want af en toe komt er nog eens een artiest langs die de warmte opdrijft. Dat is zeker straks om 3:30 het geval voor Matthias Vergels. Heel

Teardrops van Womack. En Womack, wat er dit weekend weer allemaal te beleven is hier bij Radio 2 AZ. Morgen kan je komen proberen of de sport taekwondo wel een sport is voor jou. En vandaag veel live muziek. Hè. Vanavond Snelle en zijn pupil Mark Floor. En zometeen natuurlijk een concert van Matthias Vergels. En dit hier, dit is Alex Warren.

0: Nee, nee, hij heeft geen tijd om langs te komen in Blankenbergen. Hij wordt verwacht in Japan, namelijk de volgende weken. Alex Warren en zijn Passenger.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Gisteravond was Céline Hermans nog hier bij Radio 2 aan Zee. Ze was super blij met het eerbetoon aan haar mama. Je weet wel, al de letters van Margriet, beprikt met Margrietjes. Hoe prachtig dat is, dat zie je nog op onze socials, op Instagram en op onze Facebook. Daar zie je trouwens ook het optreden dat Bas Serra in de namiddag gegeven heeft. Je weet wel, Bas Serra heeft The Voice gewonnen, is nog maar 18, dus vroeg Kim hem ook naar zijn toekomstplannen. Gaat hij nu volledig voor de muziek of gaat hij toch nog aan zijn studie beginnen?
2: Ik heb toelatingsproeven gedaan om zang te gaan studeren aan PXL en ik ben toegelaten. Dus mij zie je volgend jaar in Hasselt. Ik had super veel schrik omdat in het begin van die week mijn stem weg was. Juist wanneer ik mijn zangproef moest gaan doen. En dan op de dag zelf was het wel al wat beter, maar het was niet volledig terug. Dus ik had echt mega veel schrik, maar het is gelukt.
0: Ja, maar stel je voor, zeg, dat je een zangwedstrijd wint en dat je dan niet toegelaten wordt voor een opleiding. Maar goed, Bas is ondertussen dus toch wel een bekende Vlaming. Bij bekende Vlaming zijn horen handtekeningen geven bij. Heeft hij ondertussen al een handtekening?
2: Ja, ik heb mega lang gezocht naar iets echt waar. Dit schooljaar ook al mijn vriendinnen in de klas die daar zo zeggen van ik moet wel al iets hebben, En dan schrijf ik iets op. Nee Bas, dat kun je echt niet maken. Dat willen mensen niet hebben. Ik schrijf B. Serra. En dan streepjes.
0: Voilà, en die B. Serra die heeft hij gisteren heel vaak mogen schrijven. Want ja, eerste single uit en al meteen genomineerd voor de VRT Zomerhit. Met All Because of You. Maar waarover gaat het nummer?
2: Over het realisatiemoment van ja, te realiseren hoeveel dat een persoon eigenlijk voor u betekend heeft. Waar dat je staat eigenlijk allemaal door, niet per se door één persoon komt, maar dat er wel veel in je leven door die persoon komt. Dat die echt wel veel gedaan heeft voor u. En ja, gewoon het moment waarop dat je dat realiseert na lange jaren. Mijn beste vriendin heeft mij toch wel echt die muziekwereld ingetrokken. Zonder haar zou ik zelfs nooit ingeschreven zijn geweest door The Voice. Dus zou ik nooit begonnen zijn met zingen, zou ik hier niet staan. Dus ik heb wel heel veel aan haar te danken.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Zij zal dus zeker al wel voor Bas Serra gestemd hebben. Heb jij nog niet gestemd voor de VRT Zomerhit? Kan via VRT Max.

0: Piranhas, je komt ze hier niet tegen. Alvast niet in de zee. Dat was Gorky.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Radio 2.
5: Radio 2.

Vorig jaar rond deze tijd ging het helemaal niet goed met haar. Ondertussen afgekikt en van een paar demonen verlost, zegt ze op haar socials, deze Lola Jong. En dus helemaal aan het plannen maken om weer op te treden. Ja, plannen maken, dat is zo fijn. En niet alleen voor de zomervakantie, maar ook plannen maken op lange termijn kan nooit kwaad. Zeker voor evenementen die je zeker niet mag missen. Zoals bijvoorbeeld de Radio Bene, de Red Pack Live in concert, Best of Christmas. Zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Voor de allerlaatste keer dat je naar de mooiste Red Pack Evergreens kan gaan luisteren. Gezongen door, ja, ik mag het toch wel zeggen, de crème de la crème van de Vlaamse showbiz. Helmoet Lotti zal er die avond zijn. Ook Lies, Yannick, Bovy, maar ook Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Ik ben vorig jaar gaan kijken. Echt waar, het was echt de moeite. Wil je deze allerlaatste keer niet missen? Wel, dan kan je nu al tickets bestellen via Radio Bene op VRT Max.

0: Vonken en vuur, dat is voor straks 3:30 voor Matthias Vergels, live hier bij Radio 2. Maar nu even vertellen dat er nog wel file is naar Antwerpen bijvoorbeeld. Een kwartier op de E17 vanaf Kruibeke. Ook op de E19 van voor Kleine Bareel. En ruim een half uur op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook 10 minuten erbij op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op andere plaatsen beperkte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

De smooth criminal van Michael Jackson. Pink ofwel roze is wel duidelijk de modekleur van de zomer 2026. Ik zie hier regelmatig mensen in het roze verschijnen. Maar kijk ook maar naar Delphine Boelle en Prinses Claire. 21 juli waren ze helemaal in het roze gekleed. Pink, niet alleen een mooie kleur, maar ook een steengoeie muzikante. Hier is ze nog eens met Try.

0: Try van Pink. Zometeen Pommelien Thijs. Nee, niet genomineerd voor de VRT Zomerhit dit jaar. Niet genomineerd omdat ze gewoon geen tijd gehad heeft om een zomersingle uit te brengen. Hè. Maar zometeen komt ze er nog eens aan met Ik moet gaan.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Shuttledax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Shuttledax.
2: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Elke dag telt voor 2.
6: Radio 2. Is dat wat

0: Radio 2, Zomerhit Backstage.
1: Omelin Thijs moet gaan. Niks te gaan. Wij blijven hier lekker gezellig tot 29 augustus in Blankenbergen. 29 augustus, de grote avond. Want die avond komen we te weten wie dit jaar de VRT Zomerhit 2026 wint. Een hit waarvoor jij kan stemmen via VRT Max. En Maya de Smet uit Schoten die heeft haar taak al zeer braaf verricht. Goedemiddag, Maya.
2: Hoi,
1: wat een mooie top 3 heb jij ons toegestuurd.
2: Yes.
1: Ja, vertel.
2: Op 3 heb ik Camille gezet.
1: Ja.
2: Want ze verdienen het allemaal, maar elke show dat zij maakt, al is het in een sportpaleis, lotto-arena, een gewoon simpel optreden of een circus, ze knalt het gewoon en ze gaat er alles op alles zetten dat echt een show wordt.
1: Dus je hebt ze allemaal al gezien, die shows van Camille?
2: Nog niet allemaal.
1: Nog niet allemaal. Maar je komt deze zomer wel naar Oostende ook? Naar haar circus?
2: Ja.
1: Ah, voilà. En dan kan je doorkomen naar Radio 2, hè?
2: Voilà.
1: Lekker gezellig. Lekker blijven hangen, zou Margriet Hermans zeggen. Maar goed, wie staat er op 2?
2: Op 2 heb ik Laura gezet.
1: Ja?
2: Ik heb haar vorig jaar 1 keer live gezien.
1: Ja.
2: En ze maakt ook een volledige show van. Zij oont gewoon heel de stage. Zij is ook gewoon een kleine Zara Larsson van België.
1: Ja, dat is echt waar. Dat is echt waar. Echt een showbeest. Maar, jouw nummer 1?
2: Maxime en Babette.
1: Oh, en het klinkt een beetje verliefd in jouw stem.
2: Het is gewoon een topnummer. Ze verdienen het alle twee zo hard. Als het enkel door één iemand wordt gezongen of het wordt samengezongen, het is altijd wel dezelfde vibe.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Zeer fijn. Wel, 29 augustus weten we dus of heel Vlaanderen er ook zo over denkt. Je weet het, hè. Je mag 1 keer per week stemmen. Dus volgende week terugstemmen voor Maxine en Babette. En wie weet zit het erin.
2: Zeker
1: doen. Oké. Dag Maya. Dank je wel om te stemmen.
2: Dada.
1: Dada.
0: Radio 2. Zomerhit.
3: Backstage. Anja.

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
1: Nieuw laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: Ha, de eerste fans zijn al toegekomen, zou hij trouwens met zijn nieuwe motto naar zijn gekomen zijn. Ik kan het zo meteen vragen aan Matthias Vergels.

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In de zaak rond de moord op Heidi de Schipper vraagt het Antwerpse parket om haar ex-partner en een vriend van hem door te verwijzen naar het Hof van Assise. Heidi was 26 toen ze in 2010 verdween in Balen in de Antwerpse Kempen. Vermoedelijk werd ze vermoord en begraven, maar dat bleef jarenlang onopgemerkt. Eind 2023 startte het gerecht een onderzoek. Hoewel haar lichaam nooit gevonden werd, zijn er volgens het parket toch genoeg aanwijzingen voor moord, zegt woordvoerder Christophe Aert.
1: We hebben niet gewacht om het lichaam te vinden tot om de procedure verder te zetten. We hebben na aanleiding van de arrestaties in februari 2025 heel veel informatie gekregen over waar het lichaam zou zijn begraven. Er is ontzettend hard gewerkt en gezocht naar dat lichaam. Er zijn heel veel zoekacties geweest op die locatie die steeds ruimer zijn geweest qua oppervlakten. Maar uiteindelijk moeten we zeggen dat we daar alles aan gedaan hebben om het lichaam terug te vinden. Maar dat is op dit moment helaas niet gelukt.
0: Het parket zal het dossier volgende vrijdag voorleggen aan de raadkamer in Turnhout. Daarna zal duidelijk worden of er een assiseproces komt. De bosbranden in Frankrijk en in Spanje hebben al tienduizenden mensen op de vlucht gejaagd en vele duizenden hectare natuur en ook tientallen huizen vernield. Een overzicht door Katrien van der Schoot.
2: Daar zijn 4 grote brandhaarden die samen al tussen 10 en 15.000 hectare hebben vernield. Vooral de 2 bosbranden nabij Bordeaux maken het de brandweer zeer moeilijk. Het vuur is door de hitte en de felle wind bijna niet onder controle te krijgen. Van op het bedreigde schiereiland Cap Ferret zijn al 40.000 mensen geëvacueerd. Voor de andere brand, wat meer naar het zuiden, zijn al meer dan 20.000 mensen moeten vluchten.
0: En in Spanje zijn verschillende oncontroleerbare vuurhaarden de hoofdstad Madrid tot op 100 kilometer genaderd. Daar zijn 10.000 mensen geëvacueerd. Na Frankrijk vraagt ook Spanje meer hulp aan de Europese Unie om de bosbranden te helpen bestrijden. Bij een zwaar incident op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 4 Palestijnen gedood en 1 Israëlische kolonist. Er vielen ook enkele gewonden. Volgens Palestijnse bronnen bestormden Joodse kolonisten een Palestijns dorp en begonnen ze te schieten terwijl het Israëlische leger wegblokkades opzette. Een Palestijn zou dan een wapen hebben afgepakt en ook geschoten hebben. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij de dood van de kolonist streng zal bestraffen. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over enkele minuten aan rit 19. En dat is een bergetappe met aankomst bovenop Alpe d'Huez. Remco Evenepoel kijkt uit naar de beklimming van die mythische Alpenkol.
3: Ja, wel gezonde stress denk ik. Het is toch Alpe d'Huez, een van de bekendste cols in de hele wereld. En zeker van de Tour de France. Dus een soort gezonde stress omdat het ook de eerste keer is. En omdat het einde kort erbij komt natuurlijk. En er staat nog veel op het spel. Dus gezonde stress, maar het is niet dat ik er mijn slaap voor heb gelaten.
0: Het weer dan, afwisselend wolken en opklaringen tot 27 graden. Aan zee is het zonniger. Morgen nog een graadje warmer, met geleidelijk aan stapelwolken in het binnenland. Zondag regen vanuit het westen, dan halen we nog 24 graden. In de loop van volgende week wordt het opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruibeke. Op de E19 van voor Kleine Bareel. En een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op andere plaatsen beperkte vertragingen.
5: Radio 2 Zomerhit Backstage.
6: Anja Daams.
7: Hey, hey, hey. VRT Radio 2.
4: Ja, inderdaad, wat hoorde ik zeg. Aan de zee is het warmer. Het is hier echt warm aan de zee. Ik heb de warme kleren meegebracht vanuit het binnenland. Goedemiddag trouwens. Dit is Eagle Eye Cherry en Safe Tonight.

Safe Tonight van Eagle Eye Cherry. Ik denk echt muziek voor de gast die zo meteen live te zien en te horen is op Radio 2 hier in Blankenbergen voor Matthias Vergels. Het wordt trouwens gezelliger en gezelliger. Steeds meer fans die komen hier voor het podium staan. Om 3:30 begint hij eraan. Als je thuis bent, kan je alles volgen via VRT Max natuurlijk. Trouwens, het is de volgende dagen, de volgende weken echt een komen en gaan van artiesten hier in Blankenbergen. En dat heeft alles te maken met de TV-opnames. Volgende week 28 en 29 juli, maar ook de eerste week van augustus, dan komen Niels de Stadsbader en Siska Scooters naar Blankenbergen voor de TV-opnames. En ze brengen echt heel veel bekend volk mee. Ik zie bijvoorbeeld op het lijstje al staan Meteor, Stan van Samang, Sandra Kim, Kamraad, Line de Douw, nog veel meer artiesten. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Het lijstje trouwens van wie er allemaal komt optreden. En als je er zeker van wil zijn om plaats te hebben vlak bij het podium, wel, dan kan je alles meemaken als zomervip. En jouw ticket voor zomervip kan je nu al reserveren. Alle info daarover natuurlijk op VRT Max. Waar anders?

0: que te hace llorar.
1: Enrique Iglesias.
2: Radio 2. Zomerhit Backstage.
1: Buenos días, Matthias Vergels.
3: Buenos días.
1: Amai, je spreekt Spaans of wat?
3: Ja, toch al twee woorden.
1: Nee, goedemiddag, ben je met de motto gekomen?
3: Nee, ik ben vandaag niet met de motto gekomen. Spijtig, hè?
1: Ja, ik weet niet, voor jou waarschijnlijk spijtig.
3: Ja, ik vind dat fantastisch om dat te doen. We gaan naar alle optredens met onze motto, dat is heerlijk.
1: Is dat een nieuwe hobby of is dat zo iets wat terug aangewakkerd is?
3: Nee, ik heb altijd competitie gereden vroeger met de motto.
1: Ja, okay.
3: Ja. Maar nu heb ik net mijn rijbewijs gehad voor een zwaarder machine. Ja.
1: Ah, oké. Ik zou denken, met het ouder worden, denk je van, oh, dat is wat gevaarlijk. Ik stop
3: nee.
1: Maar jij begint er.
3: We worden wilder met de jaren.
1: Dat is goed. Dat is een goed teken.
3: Nee. Net niet, hè. Als je daarmee wilt rijden, moeten we op je gemak zijn. En ik ben nu veel kalmer als vroeger. Dus het was nu de moment om het te doen.
1: Nu is het beter om het te doen dan vroeger. Zeg, welkom aan zee trouwens.
3: Dank je wel.
1: Ben jij graag aan zee?
3: Ik ben heel graag aan de zee. Ik hou van de zee. Ik duik ook. Dus ik ben zot van alles wat dat met de zee te maken heeft.
1: En in de Noordzee is ooit gedoken?
3: Ah, wel. Dat nog niet. De laatste keer dat we zijn gaan duiken in België was in zo'n steengroeven.
1: Ja.
3: En nu staat de Noordzee wel op mijn bucketlist. Omdat hier, dat is hier prachtig, hè?
1: Ik weet het niet.
3: Ja, dat is ongelooflijk, dat duiken. Je hebt een wereld boven de grond, maar je hebt ook een wereld daar. Dat is gewoon een extra wereld die open gaat. Dus ik ben zeer benieuwd wat dat daar allemaal zit.
1: Ik krijg al ademnood als ik naar de zee kijk.
3: Is het echt?
1: Maar ja.
3: Nee, ja, dat is toch vrijheid. De boten, het zwemmen in de zee. Allee, nee?
1: Nee, ik vind dat te groot. Ik vind dat te overweldigend, de zee. Ik heb echt schrik in het water.
3: En snorkelt je wel eens?
1: Nee.
3: Ook niet?
1: Dat kan ik niet. Ik heb geen adem.
3: Ja, je moet altijd blijven ademen.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
3: Ja, dat is heel belangrijk.
1: Wel, je bent natuurlijk niet naar de zee gekomen om over snorkelen en diepzeeduiken te praten.
3: Nee.
1: Maar wel over muziek. Nieuwe single.
3: Ja, klopt.
1: Concurrentie voor Samson.
3: Voor Samson. Zie je, allee, dat iedereen daar nog aan denkt.
1: Ah ja, Marlijn.
3: De single heet Marlijn. Ja, dat klopt.
1: Ja, waarover gaat Marlijn?
3: Marlijn, ja, ik vind dat altijd ambetant om dat te moeten uitleggen.
1: Is dat?
3: Ja, met een boek doe je dat toch ook niet, hè? Waarover gaat u een boek? Nee.
1: Ja, ik weet niet.
3: Ik vind dat je dan die een boek moet lezen.
1: Of wat bedoel je met dat boek? Zo?
3: Ja, wat ik ermee bedoel is eigenlijk... Ja, het is, ik beeld mij in dat ik... we waren aan het schrijven, in Nederland was dat. En ik moest ineens terugdenken aan een hele leuke avond op café. Waar er een zonderlinge dame binnenkwam. En ik begon mij af te vragen, wie is die madame? En ik heb me eigenlijk nooit niet... ik heb me eigenlijk altijd kwalijk genomen dat ik nooit niet naar haar ben toegestapt om te vragen, wie zit jij? Wat doe jij in het leven zo? En je hebt zo van die figuren die passeren in het leven en dat je denkt, wat zou die doen zo? Dat.
1: Ja.
3: Dat is voor mij die Marlijne.
1: Ah, ja. Oké. Okay. Wel, dan gaan we met deze woorden indachtig eens luisteren naar die nieuwe single van Matthias Vergels. Wie is Marlijne? Misschien weten we het wel. Over 3 minuten en 13 seconden.

0: Marlène van Matthias Vergels. Ik vroeg mij af, Matthias, hoe kies je nu een naam van een vrouw voor een single?
1: Dat is moeilijk, hè?
0: Ja, ik weet het niet, ja.
1: Er zijn zoveel goede namen, zoveel vrouwen, hè? Ja, dus ja, wat kies je dan? Nee, het schrijven zelf, dat is, ik schrijf heel vaak alleen, maar ik schrijf ook heel vaak samen met andere mensen. En dit was nu een Nederlander waarmee ik ben gaan schrijven. En Marlène, de manier waarop hij dat zei en waarop ik dat zei, dat waren twee verschillende manieren van dat uit te spreken.
0: Ah, ja.
1: En hij zag daar een heel andere vrouw bij als ik. En dat was eigenlijk wat we zochten. Iemand die voor iedereen iets anders kan zijn.
0: Ah, ja.
1: Dus dat was zo in één keer van, ah ja, dat moet de naam zijn. En natuurlijk, ja, Marlijnke van Samson en Geert natuurlijk. Je hebt het daar straks al benoemd.
0: Een icoon, natuurlijk. Zeg, Matthias, jij gaat toeren met Matthias Vergels en het Nachtlawaai.
1: Ja.
0: Het Nachtlawaai.
1: Yes.
0: Maak je zoveel nachtlawaai?
1: Nee. Dus de bedoeling is... Ik ben ooit eens op Vrijgezellen geweest in Dublin. En daar zag ik dat er heel veel... De derde keer. Het was wel een goeie. En daar zag ik in de cafés allemaal live muziek. Allemaal live muziek. En ik dacht, waarom is dat hier niet? Dus we zijn aan het beginnen doen. Ik ben met mijn beste vriend de boer opgetrokken met twee akoestische gitaren. En de bedoeling is dat wij spelen, maar dat het publiek ons nachtlawaai wordt. Ja, dus dat die meezingen.
0: Ah, maar geweldig.
1: Ja.
0: We kunnen dat vandaag al een beetje testen eigenlijk. Hè?
1: Ja, vandaag gaan we ons een beetje moeten inhouden, denk ik. Alhoewel, nee, we gaan vol gas gaan. Ja.
0: Dag lawaai.
1: Ja.
0: Zeg, zie je die bak daar staan?
1: Ik zie die een bak staan, ja.
0: Ja, daar zitten geen snoepjes in.
1: Nee.
0: Daar zitten wel vragen in. En dan mag je zo meteen eentje uitnemen.
1: Oké.

0: Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Ah ja, ah ja, natuurlijk missen ze daar een angel. Hij is hier. Of zou toch meer een duiveltje zijn, Matthias Vergel?
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max. Radio
2: 2, relax. Ik ben blij dat je hier bent. We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: De genomineerden, die zijn er al.
6: Nu nog de zomerhit.
5: Wie wint VRT Zomerhit?
6: Dat bepaal jij.
5: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
6: Het is pas echt zomer met... VRT
7: Zomerhit. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Willy Sommers zomaar op Radio 2 over zijn allereerste keer. Zullen we het daar ook over hebben, Matthias Vergels?
1: Voor mijn allereerste keer? Ja? Dat gaat heel lang duren. Nee, nee, nee.
0: En heel lang geleden waarschijnlijk.
1: Dat was heel lang geleden.
0: Voilà. Matthias Vergels, straks live hier op het podium bij Radio 2. Maar nu even draaien aan de ballenbak, hè.
1: De chiquenbak eigenlijk. Maar ja, er zitten alleen maar ballen in.
0: Er zitten alleen maar ballen en vragen in. Voilà.
1: Oké.
0: Oké.
1: En nu moet ik dat open doen?
0: Nu mag je dat open doen en nu mag je de vraag voorlezen die erop staat. En dan mag je die vraag natuurlijk voorlezen in de microfoon.
1: Hoe lang moet je repeteren voor je een nieuw nummer kent?
0: Ah, dat is een goeieke.
1: mijn geheugen, dat is, ik heb echt het geheugen van een goudvis.
0: Och, hè.
1: Ja, ja, ja.
0: En jij bent acteur. Dus,
1: ja, maar ik weet het niet. Zeker bij thuis en zo, dan improviseerde ik gewoon heel vaak.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja. En ik, wat ik ook had, is ik keek naar iets en dan in één keer kwam dat er wel uit of zo.
0: Oké, okay, want dat is wel tof voor de tegenspelers, zeg.
1: Ja, maar nee, die vonden dat ook wel leuk. Dat was een keer iets anders, ja, hè. Ja. Maar een nieuwe nummer, dat is heel speciaal. Omdat ik dan ook vaak zelf gitaar ook speel en zo. Dus, en dan moet het akkoorden van buiten leren. Dus dat is een heel stappenplan voor mij. Ja, dat duurt altijd even, ja.
0: Oké, okay, maar je groeit eigenlijk met je nummer, hè. Als je
1: maar ja, tuurlijk, ja, ja, ja.
0: De nummers voor vandaag zijn allemaal gekend?
1: We weten nog niet wat we gaan spelen, dus ik ben zelf ook heel benieuwd. Nee. Het hangt een beetje af van het publiek wat we gaan doen, maar dat gaat goed komen, ja.
0: Oké, dat is goed. Dan mag je nu de soundcheck gaan doen en dan zie ik je straks terug.
1: Okido, tot de beat. Elke dag telt voor twee. Radio 2 Zomerhit Backstage. Hey. Anja Daams.

0: samen met DJ-licious in de running voor de zomerhit van dit jaar. Hè. Deze Milo.
1: Radio 2 Zomerhit.
2: Backstage. Radio 2.
0: Op de Antwerpsring richting Nederland. 20 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook naar Antwerpen 10 minuten aanschuiven op de E19 van voor Kleine Bareel. En een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. En op andere plaatsen beperkte vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

Daddy Swims tegenwoordig onderweg met Mr. Know-it-all. Trouwens, ik heb geweldig nieuws over Daddy Swims. Mocht je hem gemist hebben op Rockwerchter dit jaar, hij komt terug naar ons land. Vorig jaar stond hij al in de Lotto Arena in Antwerpen. Maar volgend jaar gaat hij het veel grootser aanpakken. Want op 26 maart, volgend jaar dus, komt hij naar de AFAS Dome voor zonder twijfel een geweldig concert. Wil je dat concert niet missen? Nee, niet meteen naar de site van de AFAS Dome lopen om tickets te bestellen. Die tickets, dat kan gekocht worden vanaf volgende vrijdag, 10:00 's ochtends.

0: 26 jaar geleden staken ze de grens over met hun onderweg. Dat was Abel.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper met Jacques Vermeijren.
3: Voilà, ik stond daar, hè, in een scheiding, zonder inkomen. En het is altijd door de wereld in te storten dat ik me altijd verbeterd heb. Dat is de grote lijn in mijn leven. Daardoor ben ik na een maand naar de VTM gegaan, puur voor het geld. Maar ik had liever bij de VRT nog minder verdiend. Ik kwam naar de VTM als een loser. Hè. Die hadden veel betaald, of die gingen betalen. Die hebben nooit alles betaald. Ik geef het bij mij. Hè.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Absoluut.
4: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
5: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
4: Wel, dat is niet normaal.
5: Nee, het is tijd.
4: Hoog tijd.
5: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
4: Maar uw bed aan u.
5: Exact.
6: Het is tijd voor een Sleeplife bed.
7: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Solden op bedbodems, matrassen, dekbedden, Sleeplife. Kussens en bedtextiel. Sleeplife.
8: Iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
10: Knaldi!
11: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
12: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
13: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
14: Radio 2.
15: Elke dag telt voor 2.

0: Milk Inc.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Vorige week waren ze nog hier. Toen vertelde Reggie dat hij altijd een reiskoffer bij zich heeft. Dus altijd klaar om op reis te vertrekken. Hij was wel vergeten dat Linda jarig was. Ja, vorige maandag is ze 48 geworden. Linda natuurlijk van Milk Inc. Zeer goedemiddag. Martin Verharens uit Gids.
2: Ja, goedemiddag. Dag Anja.
0: Zijn ze al eens een keertje in jouw top 3 terechtgekomen, die van Milk Inc. deze zomer?
2: Hoe zegt u ze?
0: Zijn ze al eens een keertje in jouw top 3 voor de VRT Zomerhit terechtgekomen deze zomer?
2: Nee. Milk Inc. nog niet. Nee.
0: Ah, want jij stemt elke week, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja. Ik heb al iedere keer gestemd.
0: En altijd voor andere mensen?
2: Twee keer voor dezelfde.
0: Ah, voor dezelfde toch. We zullen jouw top 3 van deze week eens overlopen. Hè. Wie staat er op de derde plaats deze week?
2: Deze week wilde ik eens de kans geven aan de meer jonge garde.
0: Ja.
2: Maar nummertje 3, wacht, door de naam ontsnapt me nu weer.
0: Line de Douw?
2: Zegt u?
0: Line de Douw van Milo?
2: Ja.
0: Goed, hè? Ja, ze zou wel eens hoog kunnen eindigen, denk ik. Veel jonge mensen stemmen op haar dit jaar.
2: Ja.
0: En het is ook een goed nummer, hè?
2: Ja, voilà. Voilà.
0: En jouw nummer 2?
2: Dat was... weer denken.
0: Bassera, zie ik hier staan.
2: Bassera, ja. Gisteren gehoord.
0: Ja, het is ingewikkeld als je elke week stemt, natuurlijk.
2: Ja, inderdaad.
0: Heb je hem gisteren inderdaad gehoord, live hier bij Radio 2?
2: Ja, ik vond het nu ook een beetje gevolgd in een programma op tv van...
0: The Voice.
2: The Voice, ja.
0: Okay.
2: En ik vond het een hele mooie stem.
0: Ja, en jouw nummer 1 heeft ook een mooie stem.
2: Ja. Meteor, heet dat.
0: Meteor.
2: Ja, inderdaad.
0: Die is al een paar keer jouw nummer 1 geweest?
2: Nee. Ah, dat was iemand anders.
0: Ah, dat was nog iemand anders. En mogen we weten wie?
2: Ja, Stan van Samang.
0: Ah, dat vind ik ook een prachtig nummer. Die hotshot van Stan van Samang.
2: Ja, okay.
0: Blijven stemmen, Martien. Wie weet, hè, wint die op 29 augustus. Bedankt alvast voor deze stemmen.
2: Oké.
0: Fijne vrijdag. Bedankt. Tadaa.

0: Groeven met Matthias Vergels hier aan zee. Maar dit was nog Into the Groove van Madonna.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ja, maar wie wil er hier wonen? Het is niet omdat dat een groot, mooi huis is dat je hier wilt wonen. Hè? Ik wil dat.
3: Jij wil dat heel graag.
1: Op VRT1 bezoekt Annemie Struijven Vlamingen met een droom in Eviva España. Op VRT Canvas krijg je de ontknoping van de detectiveserie Monsieur Spade. Of op VRT Max kan je de turbulente interieurwereld induiken met eyecatchers. Alvast veel kijkplezier.
4: Megasolde bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stofferen laksfauteuil met gratis spoel voor maar €289. Op is op. Mega solde bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
5: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
6: Interieur Avenue Gaverzicht in Deerlijk en Moeskroen.
7: Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
8: Dubbel zoveel plezier voor maat en aft zoveel moeite.
7: Wacht, hè, dubbel...
8: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
7: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
8: Op alle kleren, meubels...
7: Elektro, sportartikelen...
8: En nog zoveel meer.
7: Al onze promo's.
8: Op moleculen.be.
7: Als je echt wilt shoppen...

0: helemaal thuis.
1: E17 afrit 14 in Belzele.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Staat thuis alles afgestemd op VRT Max of ben je in de buurt? Allemaal welkom. Om 3:30 staat hij live op het podium hier bij Radio 2. Matthias Vergels.
4: Elke dag telt voor twee.
3: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij tekent een contract tot en met het Europees kampioenschap van 2028. De 49-jarige van Bommel is zo de opvolger van de Fransman Rudy Garcia. Zijn contract werd niet verlengd na het WK. Maar Bert Sterks, van Bommel heeft nog geen ervaring als bondscoach.
5: Nee, maar hij was wel Nederlands international. Hij speelde de WK-finale van 2010. En zijn schoonvader Bert van Marwijk was meermaals bondscoach, onder andere van Oranje. Dus daar kan u wel aankloppen voor wat raad. Maar het klopt natuurlijk dat wij hem kennen als clubtrainer bij Antwerp. In 2023 leidde hij de club naar een historische dubbel. En daardoor is hij nu nog altijd enorm populair op de Bosuil. Hij bewees daar dat hij een mix kan maken tussen jong en oud, met bijvoorbeeld Alderweireld en Vermeeren. En hij is alvast een man met een heel sterke persoonlijkheid, met aandacht. Zien wat van pas kan komen bij spelers die clubvoetbal spelen in de grotere competities.
3: Dankjewel, Bert. Over een uur gaat de Brusselse minister-president Boris Delies opnieuw samenzitten met de brandweervakbonden. De Brusselse brandweer staakt al 4 dagen om het tekort aan personeel aan te klagen. Gisteren nog heeft de Brusselse regering enkele voorstellen aan de bonden voorgelegd in de hoop dat zo de staking zou beëindigd worden. Zo wil de regering 132 nieuwe mensen aanwerven en wordt er 10 miljoen extra voorzien. Maar voor de vakbonden is het niet voldoende en zijn er te weinig garanties. Vandaag is slechts 22% van het personeel aan het werk. In veel bioscopen wordt het volume van de film The Odyssey verlaagd. Bij Kinepolis kwam een 10-tal klachten binnen van bezoekers die last hadden. Daarom wordt het geluid zachter gezet in alle zalen waar The Odyssey speelt. Niet enkel in de grote IMAX-zaal in Brussel, zegt Stijn van Spouwen van Kinepolis.
6: Mensen ervaren gewoon dat het geluid te luid was. Ik denk wel het belangrijkste onderstrepen dat mensen het uiteraard te luid mogen vinden, maar het was wel binnen de geluidsnormen die we in onze zalen moeten respecteren en die we ook meten. Maar omdat er een aantal klachten waren, meer dan gemiddeld trouwens, hebben we beslist om het geluidsniveau te verlagen vanaf afgelopen woensdag.
3: In de bioscopen van de Lumière groep is het geluid van de film al meteen verminderd, omdat de klankmix te luid was voor de zalen. Minstens 19.000 mensen in de regio rond Madrid zijn geëvacueerd of zitten vast door de zware branden. Volgens de regionale overheid gaat het om de ergste brand uit de geschiedenis. Meer dan 40 huizen in de regio zijn al vernield. In 4 dorpen mogen de inwoners hun woning niet verlaten. Voorlopig breidt de brand nog altijd uit. Ook in Frankrijk, in de buurt van Bordeaux, breidt het vuur zich nog verder uit. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken gaat het om de grootste brand in jaren. Net als in Spanje wordt het vuur aangewakkerd door een harde wind in combinatie met hoge temperaturen en extreme droogte. Bij ons is het afwisselend bewolkt met opklaringen ook en tot 27 graden. Aan zee is het zonniger. Morgen nog een graadje warmer met geleidelijk aan stapelwolken in het binnenland. Zondag gaat het regenen vanuit het westen. Dan halen we nog 24 graden. In de loop van volgende week opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra tussen Linkeroever en Deurne. Richting Gent, een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen, 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel en een 30 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Naar Brussel, 10 minuten op de E40 tussen Sterbeek en Krainem. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. Op de buitenring rond Brussel moet je 20 minuten aanschuiven tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Op andere plaatsen beperkte vertragingen.
8: Ritchie. Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend. Ritchie. VRT Zomerhit.
10: Radio 2 Zomerhit Backstage.
11: Anja Daas.
12: Goedemiddag.

0: De Reflex van Duran Duran. Ik heb een zeer belangrijke vraag voor de fans die ondertussen al bijna op tafel staan in mijn studio hier. Wie van jullie is de grootste fan van Matthias Vergels?
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Hey, en jullie roepen, en hier staat hij toch wel niet zeker, Matthias Vergels.
2: Hello.
0: Ja, en niet alleen de mensen die naar hier gekomen zijn, zijn fan, want ook in de app van Radio 2 laten de fans al van zich horen. Iemand zegt, Matthias is supergoed bezig, we zijn heel trots op hem, zijn optredens zijn de max. Dat zullen jullie subiet horen.
2: Ah, zo lief. Dat is misschien mijn mama of zo. Ja. Ah, die is nog niet komen zien. Dus
0: ah ja, oké. Okay. Jury van den Branden.
2: Ah, de Jury. Ja, maar
0: de Jury?
2: Weet ik wie dat is.
0: Ja. De Jury.
2: Dat is een vaste fan, die komt eigenlijk overal naartoe, dat is ongelooflijk.
0: Behalve naar Blankenbergen.
2: Ik denk dat er ook congé is.
0: Ah, voilà. Ja. Hij is wel aan het luisteren. En
2: zal
0: zeker kijken via VRT Max. En Christa Schelfout die zegt, ja, je moet toch eens iets vragen aan Matthias.
2: Ja?
0: Of hij alsjeblieft nog wil meespelen in Thuis.
2: Ik krijg die vraag regelmatig. Maar ik ben zo hard aan het amuseren met die muziek en met theater. Dus voorlopig nog even niet.
0: Denk ook al maar eens na op het antwoord van de volgende vraag. Wat heb jij toch met al die vrouwen? Er is Marlijne nu, jouw nieuwe single. Maar jaren geleden was er ook deze, madame. Dit is Helena.

0: Helena van Matthias Vergels. Trouwens, nu ben ik even haar naam vergeten, zegt in de app van Radio 2. Heel spijtig dat Matthias Marlijne zo laat heeft uitgebracht. Want hij zou gerust mee kunnen dingen voor de VRT-zomerhit. Dat is inderdaad waar, maar die Helena die heeft ooit geluk gehad, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat was, die heeft meegediend voor de zomerrit, was dat.
0: Ja?
1: Ja, dat was heel leuk.
0: Maar je weet zelf niet meer welke prijs je gewonnen hebt. Ik zie het aan je ogen.
1: Het was wel de prijs, dat weet ik. Want dat is de eerste en de enige prijs dat ik ooit in mijn leven heb gewonnen.
0: Echt,
1: dat weet ik.
0: Waar, jij kunt zo lullen, man. Dat is niet te doen. Beste solo-artiest was je in 2019.
1: Ja, ja.
0: Dankzij dat geweldige nummer Helena. Ga je haar trouwens ook eren, zo meteen hier live bij Radio 2?
1: We zijn nog altijd aan het nadenken wat we gaan spelen.
0: Maar dat kan nu toch?
1: Jawel, maar dat lengt een beetje af van de vibe van het publiek en zo. We zullen wel zien, hè. Ja.
0: Oké, maar wat gaat het worden? Zo met twee, met de gitaar? Op
1: met twee, met de gitaar, een beetje ambiance brengen. Het is wel warm, dus... Ja, we gaan niet veel moeite moeten doen om ze op te warmen, denk ik.
0: En is die tweede gitaar ondertussen jouw zoon al? Want ik zag op jouw socials dat hij ondertussen gitaar aan het spelen is.
1: Ja, ik ben het aan het leren, maar het gaat niet van een leien dakje.
0: Ah ja, nee, het is niet gemakkelijk, hè, gitaar.
1: Het is niet zo simpel, nee. Okay. Vooral, ja... Manu, mijn beste vriend, die is net zoals mij autodidact.
0: Ah ja.
1: Dus dat is heel plezant. En ik heb zoiets van, kom, ik wil dat doorgeven aan mijn zoon, maar enkel en alleen als hij erom vraagt.
0: Ah ja. Dus nu, hij vroeg er nu eens om.
1: Ah, wel, er staat een gitaar in het midden van de living en af en toe pakte we hem vast en dan denk ik, oké, het is de moment.
0: Ja, ja. Maar hij is er niet bij. Manu, die gaat zo meteen met jou spelen. En
1: yes.
0: Wat het dan wordt, dat is een verrassing. Hè? Dus mocht je hier niet geraken in Blankenbergen, zeker alles volgen via VRT Max. Tot ze biedt bovenop de
1: volgende. Tot ze biedt.

0: blijven geloven in de dromen, heeft groot gelijk Marco Borsato. En ik weet niet hoeveel keer Matthias Vergels ondertussen al een selfie genomen heeft met al die fans hier.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Radio 2.

het officiële lied van het WK dit jaar. Hè. Maar ik moet er ook altijd een beetje over bij nadenken. Ja, het zoontje van Josje van K3, die heet namelijk ook Die Die. Doet mij daar ook wat aan denken. Dit is ondertussen Simply Red en Something Got Me Started.

0: super diesel en een ticket naar de zon. Ik heb zelfs twee tickets voor jou. Eentje naar de zon natuurlijk hier in Blankenbergen. Maar ook een ticket voor Matthias Vergels. Zo meteen live hier op het podium van Radio 2.
1: Radio 2 Zomerhit.
2: Backstage. Radio 2.
0: Maar eerst snel vertellen dat je naar Brussel een half uur moet file rijden op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaijnem. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten aanschuiven tussen Wezenbeek en Vilvoorde. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier extra tussen

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

vaak zou het gebruikt zijn als huwelijksaanzoek. Marry You van Bruno Mars. Ondertussen is Matthias Vergels van start gegaan hier op het podium van Radio 2. Zo meteen eens meeluisteren, maar je weet het, je kan alles volgen via de app of via VRT Max.

0: Ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
5: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
0: Elke dag telt voor twee.

Ja, ze zou wel eens hoog kunnen scoren voor de VRT zomerhit. Tof, hè? Eerste single en al meteen een nominatie op zak. Plankgas vooruit heet dat voor Line de Douw.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Het is zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prévot, geen Kopeckie.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Deze radiospot is voor u.
7: Absoluut.
6: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
7: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
6: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
7: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
6: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
7: Hoe kan dat nu?
6: Zal u zeggen?
7: Zeg het eens.
6: Bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
8: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solden op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
9: Life. Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe. De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
13: Mannekes,
14: zombie.
13: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
14: Tot en met maandag.
13: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
14: Met ons Gamma Plus kaart.
13: 25% op alle verf.
14: 25% op alle verf.
13: Allegas.
14: Dat is simpel.
13: Dat zeg ik toch.
15: Hoe maak je het?
16: Samen met Gamma.
15: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Gamma, jouw verfexpert.
17: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
18: Promo koken.
19: Een dessertje.
17: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
19: Oh, pavlovit.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
20: Anja, waar was je?
21: Oef, ik moest Matthias Vergels afkondigen en hij bleef maar zingen. Dank je wel om hier alles te redden.

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impe. Nu het onderzoek naar de moord op Heidi de Schipper is afgerond, kunnen haar 3 zonen zich stilaan voorbereiden op een proces. Toen hun moeder 16 jaar geleden verdween, waren de jongens 2, 3 en 7 jaar oud. Ze werd nooit als vermist opgegeven en pas eind 2023 opende het gerecht een onderzoek. Hun vader werd vorig jaar opgepakt en zit in de cel op verdenking van moord, samen met een vriend van hem. Het parket wil hen allebei voor het Assisehof brengen. Romy Gijssen, de advocaat van de 3 zonen, reageert.
1: Het feit dat er een eindvordering is, weten zij ook dat er stilaan een einde ook in zicht is wat dat de procedure betreft. En zullen zij inderdaad wel mee afwachten totdat een volksjury op het einde van de rit uiteindelijk een beslissing zal nemen. Wat dat toch wel heel belangrijk is voor de jongens om het ook te kunnen afsluiten.
0: Exact 1 maand na de zware aardbevingen in Venezuela zijn er al 5.400 doden geteld. Nog eens 16.700 anderen raakten gewond. De materiële schade dreigt op te lopen tot ruim 17 miljard euro, met onder meer ziekenhuizen, scholen en wegen die verwoest zijn. Heel wat mensen zijn hun huis kwijt en hebben nood aan medicijnen, voedsel en water. Een lichtpuntje is de inzet van de reddingsdiensten. Die hebben veel mensenlevens kunnen redden, maar liefst 6.400 mensen zijn sinds de aardbevingen van onder het puin gehaald. De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij tekent een contract tot en met het EK van 2028. De 49-jarige van Bommel is zo de opvolger van de Fransman Rudy Garcia. Zijn contract werd niet verlengd na het WK. Maar Bert Sterks van Bommel heeft nog geen ervaring als bondscoach.
2: Nee, maar hij was wel Nederlands international. Hij speelde de WK-finale van 2010. En zijn schoonvader Bert van Marwijk was meermaals bondscoach, onder andere van Oranje. Dus daar kan u wel aankloppen voor wat raad. Maar het klopt natuurlijk dat wij hem kennen als clubtrainer bij Antwerp. In 2023 leidde hij de club naar een historische dubbel. En daardoor is hij nu nog altijd enorm populair op de Bosuil. Hij bewees daar dat hij een mix kan maken tussen jong en oud, met bijvoorbeeld Alderweireld en Vermeeren. En hij is alvast een man met een heel sterke persoonlijkheid, met aanzien wat van pas kan komen bij spelers die clubvoetbal spelen in de grotere competities.
0: Dankjewel Bert. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan rit 19 met aankomst op Alpe d'Huez. Christophe van de Goor, wat is daar al gebeurd op weg naar die mythische Alpenkol?
3: Wel, ik moet je een klein beetje teleurstellen. Hier is nog niet al te veel. We kijken naar een heel ruime kopgroep van een 40-tal renners. Daarbij 1 Belg, Thies Benoot en ook de groene truidrager Mats Pedersen. Want wie die wil zo dadelijk bij de sprint over 12 kilometer de volle buit pakken bij die tussensprint. En zo Jasper Philipsen eigenlijk helemaal geen kans meer geven om dat groen nog te kunnen pakken. Die 40 die hebben een ruime voorsprong van meer dan 4 minuten op het peloton. Met daarbij de gele truidrager uiteraard Pogacar en onze landgenoot Remco Evenepoel. 50 kilometer nog tot aan de streep. Dat wil zeggen nog een kleine 40 kilometer tot aan de voet van de legendarische Alpe d'Huez.
0: Dankjewel Christophe. Afwisselend wolken en opklaringen tot 27 graden. Morgen nog een graadje warmer met geleidelijk aan stapelwolken in het binnenland. Zondag gaat het regenen vanuit het westen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Iris.
5: Radio 2 aan zee.
4: Karen Meijer. Heel fijne middag. Het is warm hier in Blankenbergen. Ik heb dat thuis enorm verkeerd ingeschat. Ik zit hier met lange mouwen. Had ik dus niet moeten doen, hè?

0: Meestal is dat na de vakantie. Als de vakantieliefjes uit de picture zijn, dan is het eerder een lonely heart natuurlijk. Hè. Je hoorde yes. Mirjam, vertel eens, hoe zit het op de weg?
1: Het is eigenlijk best rustig. We hebben kleine vertragingen. Antwerpsring richting Nederland, daar komt 10 minuten bij. Naar Gent is dat 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen ook niet meer dan 10 minuten vanaf Ranst en vanaf Kleine Bareel. Naar de kust nu wel op de E40 tussen Zwijnaarden en Sint-Denijs-Westrum. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook en dan voor Brussel op de buitenring. 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wembel. Maar verder alleen kleine vertragingen.
0: Oké, dat valt goed mee. Zeg Mirjam, herinner jij je nog toen jij een van je eerste gsm's had?
1: Ja, dat was nog een van het stede tijdperk, om het zo te zeggen. Je kon daar niks mee.
0: Ja, ik wou net zeggen, weet je nog wat je daarmee kon?
1: Ah, bellen, hè.
0: Bellen. Bellen, Snake spelen.
1: En, voilà.
0: En sms'jes sturen, dat kon nog. Wel, ja. Er komt een Amerikaanse bedrijf, Light, die gaan brengen een nieuwe telefoon op de markt. Een klaptelefoon. Dat is helemaal, gaat helemaal hip en happening zijn met de nieuwe generatie. En wat kan je daarmee? Bijna niks.
1: Zalig.
0: Er zit een agenda op, je kan ermee bellen en je gps zit erop. En dan stopt het een beetje, omdat je dan op die manier niet meer afgeleid zou kunnen zijn. En meer in het nu, in het leven staat. Mooi toch?
1: Ja, voilà. Ja.
0: Ik weet alleen niet of dat in onze tijd ook €320 kostte, zo'n ding.
1: Oh.
0: Het is prijzig, vind ik, voor iets waar je weinig mee kan. Toch?
1: Ja, dat is waar. Ja.
0: Maar hey, rust is onbetaalbaar. Mirjam, tot

Het is muziek die absoluut past bij zo'n vrijdagnamiddag. 4:10 geworden. Olivia Dean en Man I Need. En ja, leuke jongens, die verwachten we hier vandaag ook nog aan onze studio. We hadden vandaag al Matthias Vergels. Maar er wordt nog meer gezongen op ons podium, want we krijgen vrienden uit Nederland op bezoek. En dan ben ik altijd heel erg blij. Snelle, die kennen we natuurlijk van Smoorverliefd, van De Overkant, dat duet met Suzanne en Freek. Maar ook met Meteor maakte hij 4 jaar geleden dat duet Kijk Ons Nou. En daar was hij ook mee genomineerd voor Zomerhit natuurlijk. Nu heeft hij een duet gemaakt met Mark Floor, dat is ook een Nederlander. En die kennen wij dan weer van zijn samenwerking met Pauline. Het lijkt bijna een seizoen van Thuis, wie met wie allemaal een link heeft.

0: straks dan staat hij dus op ons podium. Mark Floor, die je net hoorde aan de zijde van het snelle. Ze komen samen een toffe liedje zingen. En ik hoop dat jij er ook bij bent. Je bent van harte welkom hier aan onze studio in Blankenbergen.
1: WRT Radio 2.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Katy Perry samen met Snoop Dogg en California Girls.
1: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX. En beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en oud. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be, samen met Radio 2.
4: Radio 2.

Ah, ik blijf hem zo leuk vinden. Ultimate Chaos en hun Casanova. Ik had het net over die gsm, die nieuwe gsm die binnenkort op de markt komt, waar je eigenlijk bijna niks mee kan. Alleen mee bellen. Er staat een muziekspeler op en je gps. En dan stopt het zo'n klein beetje, maar dat blijkt helemaal een hype te zijn. Ja, zo van die telefoons waar je vooral terug in het nu moet zijn en minder afleiding en zo hebt. Ja, dat blijkt toch wel, dat blijft toch wel vraag naar te zijn. Chris die zegt, hey Karen, zo'n mobieltje of een gsm zorgt ervoor dat mensen van ver weg dichtbij zijn, maar de mensen van dichtbij ver weg. Heel mooi. Christel die zegt ook, kijk, mijn man die heeft een gsm waar hij eigenlijk alleen maar mee kan bellen en sms'en. En die is daar heel tevreden van. Die mist helemaal niks. Geen gemiste sms'jes. En Renilde die zegt ook van, ja, €300 voor een beetje rust. Dat valt nog mee. Er zijn mensen die betalen €5.500 om een week in een bos te gaan zitten in Frankrijk. Ook waar natuurlijk.

0: om extra geld bijeen te krijgen. En dan zijn er nog af en toe criminele feiten, zegt Dier Schokkaert van het Luisterplein.
1: Er zijn ook criminele bendes actief die aangestuurd worden, waar nadien de middelen in een kas belanden om hun criminele activiteiten dan verder te zetten. Dus wij gaan nooit mensen die met twee zakken waar 30 bekers zitten en soms nog geen vuile bekers, dus die ergens gepikt zijn achter een container, om die in te wisselen. Dat willen we niet doen.
0: Soms nemen ze van op een tafel ook bekers mee die nog niet leeg zijn. Met een chip op elke beker zouden die bekerdiefstallen kunnen stoppen, maar met 500.000 bekers in de feestenzone is dat te duur. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid in verband met een steekpartij afgelopen maandag in Gent, rond 9:45. Twee mannen vielen toen 's morgens twee andere mannen aan met een mes. Een van hen, een jongen van 19, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu buiten levensgevaar. De politie heeft nu foto's verspreid van de twee verdachten. Eén van hen komt heel goed in beeld. Voor de tweede verdachte vraagt de politie om de foto goed te bekijken en te delen, zodat ze de man kan identificeren. Computerwetenschapper Rick Rijntjes uit Lierte heeft een drone ontwikkeld die met een laserstraal Colorado-kevers kan doden. De Colorado-kever is een bedreiging voor de aardappelplant. Met het systeem wil Rijntjes landbouwers een alternatief geven voor de chemische of biologische bestrijdingsmiddelen. Die zijn schadelijker voor het milieu of duur in gebruik.
2: Ik dacht eigenlijk om een universele tool te maken, een extra tool die nu niet bestaat, om de landbouwer een extra tool te geven om eigenlijk biologische landbouw veel makkelijker te maken. En in de plaats van de natuur heel sterk te bevechten met chemicaliën en zo, eigenlijk zachtjes in de juiste richting te duwen.
0: En Eeklo gaat vanaf volgend jaar opnieuw een ballonmeeting organiseren. De eerste editie zal op de Nationale Feestdag 21 juli plaatsvinden. Tot 2020 was Eeklo 34 jaar lang gaststad voor de AVS Ballonmeeting, maar die verhuisde naar Deinzen na een conflict over subsidies. Eeklo gaat die niet terughalen, maar een nieuw eigen evenement op poten zetten. De locatie blijft dezelfde als vroeger, achter de sporthal in Eeklo. En het weer nog, afwisselend weer wolken en opklaringen en tot 27 graden. Morgen een graadje warmer met geleidelijk aan stapelwolken. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.

0: Mika en Relax, Take It Easy. Mirjam, we hadden het over die telefoon daar straks. Ik kreeg een heel mooi bericht van iemand en die zegt... Een gsm zorgt ervoor dat mensen van ver weg dichtbij zijn... en mensen van dichtbij ver weg. Mooi, hè?
1: Ja, zwaar.
0: Ja, maar hoe zit het met het verkeer? Ver, dichtbij, veel file, weinig.
1: Hier en daar dichtbij, omdat er toch file is. Bijvoorbeeld op de E40 naar de kust. Daar een kwartier file tussen Zwijnaarden en Sint-Denijs-Westrum. Komt door een ongeval. Er zijn twee rijstroken versperd. Verder voor de Antwerpsring richting Nederland 10 minuten erbij. Naar Gent is dat 20 minuten vanaf Antwerpen-Noord. Naar Antwerpen niet meer dan 10 minuten op de E313 vanaf Ranst. En dan voor Brussel op de Buitenring 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Memmel. Maar verder alleen kleine vertragingen.
0: Oké, dankjewel Mirjam. Tot straks.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solden op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
4: Radio 2.

0: Volgens mij mag dat gewoonweg niet. Zomaar overal in je auto slapen, denk ik. Je hoorde Roxette en Sleeping in My Car. Volgens de weermodellen zou het zondag gaan regenen. Ik ga dat straks aan Jacotte vragen of dat klopt. Maar misschien wel het ideale weer om naar de bioscoop te gaan. En mocht je naar de film The Odyssey gaan kijken, dan had je misschien beter oordoppen meegenomen. Maar dat hoeft niet meer, want Kinepolis heeft het geluidsniveau bij de vertoningen van The Odyssey stiller gezet. Heel veel mensen hadden geklaagd dat het allemaal veel te luid was. Die film die duurt 3 uur en als je dan het gevoel hebt dat het allemaal een beetje een teringherrie is, ja, dan wordt dat niet meteen een ontspannende filmavond. Robin Broos, goedemiddag.
1: Dag Karen aan Zee.
0: Hey. Zeg Robin, jij bent filmjournalist, dus dan denk ik, jij hebt hem toch gezien, de film.
1: Het zal wel zijn. Meer zelfs, ik ben die met een paar vrienden nog eens gaan kijken deze week.
0: Ja?
1: En een van de twee was echt in mijn zij aan het sporren, halfweg de film van ik had beter oordopjes meegenomen.
0: Ja,
1: dat is echt waar.
0: Vond jij hem te luid?
1: Het was heel luid, dat is waar. Nu, pas op, Christopher Nolan, de regisseur, die heeft daar wel een handje van weg. Dus ik had het wel verwacht.
0: Zeg maar, heel veel zalen zetten het nu stiller. Welk effect heeft dat dan eigenlijk op die filmervaring? Want je zegt net dat de regisseur het misschien zo wel bedoeld heeft allemaal.
1: Klopt, die zetten heel bewust heel lage bassen in. Niet alleen qua muziek, maar ook qua geluidseffecten. Omdat dat speelt, ja, je voelt dat meteen op al je organen. Dat is een beetje als je naar een technoconcert gaat, ja. dan voel je de bassen ook in je lijf trillen. En dat is hetgene waar hij heel graag op speelt. Namelijk dat je het geluid en de beleving, dat het op alle zintuigen slaat.
0: Ja, want in Nederland delen ze bijvoorbeeld al oordopjes uit. Vind jij dat iets goed om dan de trillingen toch nog te voelen?
1: Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, misschien wel. Ik denk dat het beter is dan gewoon te zeggen, we gaan alles gewoon stiller zetten. Want zo is het ook niet bedoeld. Het probleem daarmee gaat zijn, wat ze nu gaan doen, dat je misschien bepaalde dingen dan weer minder goed gaat horen.
0: Robin, ik moet nu wel zeggen, ik heb de indruk dat films steeds meer prikkels bij hebben. Hè? Veel lichtflitsen, snelle montages, veel geluid, heel erg luid allemaal. Ofwel ben ik gewoon oud aan het worden, ofwel is dat een trend. Waarom doen ze dat?
1: Je bent zeker niet oud aan het worden. Denk maar, we zijn allebei van de MTV-generatie. Ja. Toen moest het ook allemaal heel snel en snedig zijn. Maar ja, inderdaad, om op te vallen, ja, richt je best zoveel mogelijk op al die zintuigen tegelijk. En dat is op dat vlak misschien wel echt een film van deze tijd.
0: Dus binnenkort, ik zeg maar wat, binnen x aantal jaar, misschien bestaat het al, ik weet het niet, hè. Geur, wind, dat komt er allemaal bij dan?
1: Ja, alles wat erbij kan komen waar ze meer geld voor kunnen aanrekenen, denk ik dat er sowieso gaat bijkomen. Ja. Maar in dit geval is het echt wel gewoon een regisseur die er een erezaak van maakt om zijn stempel te drukken op dat ding. En dat is nu gewoon, ja, ik moest eraan denken, Interstellar, ook een film van Christopher Nolan, die is 12 jaar oud, dat is eigenlijk best lang.
0: Ja.
1: En toen was de grootste kritiek van bezoekers, we kunnen de dialogen niet verstaan omdat de geluids- en de muziekeffecten te luid zijn.
0: Maar
1: dus dat is gewoon zijn eigen stijl.
0: Maar Robin, misschien heeft die Christopher gewoon iets aan zijn oren en weet hij dat zelf niet. Dat kan ook.
1: Zijn uitleg is, als je in een gewone situatie bent en met mensen aan het praten bent, bijvoorbeeld ik zeg maar iets op café, zijn er ook wel eens momenten dat je niet iedereen verstaat omwille van het omgevingslawaai. Dus hij vindt mijn films zijn een zeer realistische, authentieke weergave van hoe het echt zou kunnen zijn.
0: Oké, goed. Ja, Robin, dankjewel. Als je nu toevallig een film wil zien die een beetje ingetogener is, niet te veel speciale effecten, vanavond spelen ze op VRT Canvas Trois Couleurs Rouge. Ik geef het maar even mee voor de meerwaardezoeker.
1: Prachtige film.

0: Ook hij is genomineerd natuurlijk, hè, voor VRT Zomerrit, Meteor en Nooduitgang. We hadden het net over die film The Odyssey, dat het geluid daar veel te hard stond en dat Kinepolis dat nu stiller gaat zetten. Maar dat is iets 30 jaar geleden, denk ik. Toen was er bij ons in de buurt een nieuwe bioscoop opengegaan en oh, ons bomma ging ons meenemen naar de film, naar Dennis de Menace. En ik denk dat ze na 5 minuten de zaal wilden uitgaan, omdat dat allemaal, oeh, maar manneke, dat is toch hier wel heel het, zei ze toen. Hoe zit het hier met het weer, Jacot?
1: Heerig, Karen. Ja, het weer dat is rustig vandaag. Hè. En ook morgen krijgen we vandaag met morgen erbij 2 warme dagen. We zagen vandaag al het kwik stijgen tot 25, 26 graden. Morgen wordt dat 27 of 28 graden. Veel zon starten we al meteen morgen vroeg mee. En later dan komen er wel wat stapelwolken bij. Maar het blijft al bij al een rustige, droge dag. Dat is iets anders op zondag.
0: Ja, filmweer,
1: dan,
0: hè?
1: Ja, dan is het inderdaad filmweer. Hoewel, we mogen er ook niet te veel van verwachten. We zijn allemaal zo gebrand op eindelijk nog eens wat regen voor die tuinen en voor die droogte overal. Maar het gaat om een paar millimeter. Hè. Meer moeten we er nog niet van verwachten. Maar het is er alleszins. En het is een regenzone die van west naar oost trekt. Dus van aan de kust daar bij jullie gaat die richting Limburg. En die doet daar wel een tijdje over. En daarnaast is er ook nog kans op buien. Dus al bij al zal er wel een goede 5, misschien lokaal een 10 millimeter neerslag zijn gevallen die zondag. En dat doen we bij temperaturen rond een graad of 3 à 24 graden. Ook op maandag is er nog wel wat kans op buien, maar dat zal dan vooral voor de provincies Antwerpen en Limburg zijn. In de rest van het land blijft het droog bij 3, 24 graden. Maar dan vanaf dinsdag zijn we opnieuw vertrokken voor een hete periode. Dinsdag nog net geen 30 graden, 28 of 29 verwachten we dan. Maar vanaf woensdag weer 32 graden, ook donderdag 32 graden. En ja, dan wordt de voorspelling natuurlijk al iets minder accuraat. Dus hoe lang we die 32 of nog meer graden gaan zien, daar durf ik mij nog niet over uitspreken. Maar het ziet er alleszins naar uit dat we weer naar een lange, droge, warme periode
0: gaan. Want ik hoorde weer al de term hittegolf vallen, dat eraan komt.
1: We hebben dat nog maar een paar weken geleden ook vaak gezegd. Het is een hittegolf, het wordt een hittegolf. En dat bleek dan op een tiende van een graad niet zo te zijn. Okay. Dus we gaan daar deze keer mee opletten. Okay. Maar als de voorspellingen uitkomen, dan zou het wel eens heel misschien terug een hittegolf kunnen zijn.
0: Het wordt warm. Voilà.
1: Ja.
0: Jacot, dankjewel.

Fleetwood Mac en Everywhere. Ik heb nog één liedje voor het nieuws van 5 uur. Laat ons hopen dat we deze zomer niet in dat straatje van de Fixkes terechtkomen. En dat we allemaal hopen dat iedereen een beetje miserabel en ongelukkig bijloopt. Maar hey, wel een heel mooi liedje, toch?

0: succesvolde bij Gaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stoffen relaxfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Megasolde bij Gaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
1: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
2: Interieur Avenue Gaverzicht in Deerlijk en Moeskroen.
3: Shoppen bij moleculen in Vichten, dat is zoals...
4: Dubbel zoveel plezier, voor maat en aft zoveel moeite.
3: Dubbel...
4: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
3: Oh ja, ja, ja, dat is inderdaad een helft.
4: Op alle kleren, meubels...
3: Elektro, sportartikelen...
4: En nog zoveel meer.
3: Al onze promo's.
4: Op moleculen.be.
3: Als je echt wilt shoppen...
5: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
6: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
9: Wie komt er straks als eerste over de streep in de Ronde van Frankrijk? En hoe zit het daar op Alpe d'Huez? Het ziet er daar ontzettend druk uit. Maar heel druk.
10: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
11: 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. De renners naderen de finale op Alpe d'Huez. En TikTok beschermt de gegevens van minderjarigen te weinig. In de Ronde van Frankrijk zitten de renners in het slot van rit 19. En we pikken de beklimming van Alpe d'Huez live mee met Christophe van der Goor.
12: Ik kan niet mee op dit eigen ogenblik. We herhalen even op deze Alpe d'Huez waar we zijn aan begonnen. De finale richting de top van deze legendarische Alp. Krijgen we nu al een aanval van de gele man Tadej Pogacar op 12 kilometer van de top. Gaat hij hier het record breken van Marco Pantani midden jaren 90 qua klimtijd. Daarachter dan de tweede in het klassement. Remco Evenepoel samen met Skelmose, met Del Toro en Paul Sexas. Zij volgen op een meter of 80, 90. Vooraan hebben we zes leiders. Met daarbij de Amerikaan Sepp Kuss, Carapaz, de winnaar van gisteren. Ricky Tello, Lenny Martinez, Tijmen Arendsman en de Spanjaard Romo. Kijken we hier.
11: En volgens de Europese Commissie beschermt het sociale mediaplatform TikTok de privacy en veiligheid van minderjarigen niet genoeg. Europa heeft daar strenge regels voor. En uit onderzoek blijkt nu dat TikTok die regels overtreedt. Linde Koman, waar loopt het mis?
13: Het probleem is dat accounts op TikTok standaard zo ingesteld zijn dat ze zichtbaar zijn voor alle andere gebruikers. Foto's en filmpjes van 16- en 17-jarigen kunnen via het algoritme zelfs bij een breed publiek terechtkomen. En ook als jongeren hun account privé maken, blijven ze nog altijd gemakkelijk vindbaar en zijn hun profielfoto's nog openbaar. De commissie waarschuwt dat minderjarigen hierdoor risico's lopen. Denk aan ongewenst contact met vreemden of cyberpesten. TikTok mag zich nu verdedigen en als de overtredingen later bevestigd worden, dan riskeert het een boete van Europa. Intussen loopt er ook nog een onderzoek naar de mogelijk verslavende algoritmes van het platform en het risico dat minderjarigen een verkeerde leeftijd opgeven.
11: Dankjewel, Lien. En de politie heeft intussen ook meer dan 4000 gewelddadige websites offline gehaald. Het gaat vooral om pagina's op sociale media en gamingplatformen die beheerd worden door nihilistische netwerken. Dat zijn gewelddadige groepen die onze maatschappij kapot willen maken. Ze proberen jongeren te dwingen om zichzelf of anderen geweld aan te doen, zegt Anne Berger van de federale politie.
14: Dat gaat dan van zelfverminking, maar dat gaat ook over verminking van anderen of gewelddadigheden en dat de filmen en die video's dan online te plaatsen. Het is eigenlijk een soort van gemeenschap die echt probeert om kwetsbare mensen tot, ja, gruwelijke daden aan te zetten. Dat zijn zaken die je ook kan tegenkomen op TikTok bijvoorbeeld, om daar zeker alert voor te zijn en om op tijd de politiediensten te waarschuwen.
11: De Brusselse minister-president Boris de Lies zit opnieuw samen met de brandweervakbonden. De Brusselse brandweer staakt al 4 dagen om het tekort aan personeel aan te klagen. Gisteren nog heeft de Brusselse regering enkele voorstellen aan de bonden voorgelegd, in de hoop dat de staking zou eindigen. Zo wil de regering 132 nieuwe mensen aanwerven en wordt er 10 miljoen extra voorzien. Maar voor de vakbonden is dat niet voldoende en zijn er te weinig garanties. Vandaag is amper 1 op 5 personeelsleden van de Brusselse brandweer aan het werk. In Spanje en Frankrijk zijn nu al meer dan 80.000 mensen geëvacueerd vanwege snel uitbreidende branden. In Spanje, in de regio rond Madrid, is de situatie kritiek, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit de getroffen regio.
15: Op dit moment is het vuur niet onder controle en de 3 brandhaarden die deze morgen waren, die aan het branden waren, wel, die zijn nu samengevoegd tot 1 grote brand. En dat is een situatie die niet had mogen gebeuren. Dus wat men nu aan het proberen is, is vooral de situatie onder controle te houden, zien dat de mensen op tijd geëvacueerd worden. En het is eigenlijk opschuiven met de wind mee, van dorp tot dorp. En dat gaat dus heel snel.
11: Ook in Frankrijk, in de streek van Bordeaux, raakt het vuur niet onder controle. Daar zijn nu al meer dan 35.000 mensen geëvacueerd van op het schiereiland Cap Ferret. Veerle de Vos.
16: Een vraatzuchtig monster, een ramp buiten categorie. Zo noemen de brandweerlui het vuur dat nu al 3 dagen raast ten westen van Bordeaux. Steeds meer mensen moeten vertrekken uit hun huis op bevel van de burgemeester.
17: We hebben les ordres de la mairie d'évacuer, donc on écoute les consignes, on s'en va. On est stressé, voilà, mais bon.
16: Bij de geëvacueerde veel oudere mensen. Iedereen kan terecht in een nabije sporthal voor koffie en eten.
18: Vous vous posez un petit peu, prendre un petit café.
16: Mensen worden geëvacueerd per boot of per auto. Deze familie had 1 wagen voor 7 mensen.
19: Alors nous sommes 7, nous avons qu'une seule voiture. On a bourré et on est arrivé ici.
16: 1000 brandweerlui bestrijden het vuur. Meer dan 100 huizen zijn al vernield. En voorlopig is het einde niet in zicht.
11: De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hij tekent een contract tot en met het EK van 2028. De 49-jarige van Bommel volgt de Fransman Rudy Garcia op. Zijn contract werd niet verlengd na het WK. Tom Boudewijl ziet van Bommel perfect passen in de rol van de bondscoach. Dat zei hij deze middag op Radio 1.
20: Mark van Bommel is een clevere coach, een sluwe coach. Dat was hij ook op het veld. En ik denk dat hij perfect bij een taak als bondscoach past. Want hij weet perfect wat hij kan en niet kan. Ik ga daar niet de beste toptrainer van maken, maar hij heeft wel zijn kwaliteiten.
11: Het wordt licht bewolkt vanavond en vannacht later helder bij minimaal tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en het is dan warmer tot 28 graden. Zondag gaat het regenen vanaf het westen bij maximaal tot 23 graden. Later volgen buien. Volgende week wordt het geleidelijk aan warmer, vanaf woensdag 30 graden of meer. En de renners in de Tour naderen de finish op de mythische Alpe d'Huez. Daar begonnen we dit bulletin mee. En je kan het ook verder volgen op sportza.be.
9: Dankjewel Iris.
21: Radio 2. Radio 2 aan zee.
9: Karen Meijnen. Goedemiddag. Yeah.

0: Brian Adams komt in oktober naar ons land. I can't stop this thing we started. Mirjam, we krijgen hier meteen een vraag wat er aan de hand is op de E40 richting kust. Daar weet jij meer van, hè?
1: Ja, ik vermoed dat die persoon in de file staat in de omgeving van Gent. En dat heeft te maken met een ongeval op die E40 ter hoogte van Sindenijs-Westrum. Daar zijn twee rijstroken versperd. Een dikke 20 minuten vertragen daarvan voor Zwijnaarden. Daardoor ook op de E17 tussen Gent Centrum en die E40. Verder, Antwerpse ring, kleine vertragingen nog in beide richtingen. Nog geen 10 minuten. Naar Antwerpen op de E313 van de Frans nog een dik kwartier. En de buitenring rond Brussel ook een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel, maar verder alleen kleine vertragingen.
0: Straks dan gaan we het onder andere nog hebben over Alpe d'Huez. En ze hebben daar eigenlijk ook een soort van reddingsstrook moeten maken vandaag. Maar straks wordt het allemaal duidelijk. Mirjam, tot straks.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Het zijn allemaal artiesten die rekenen op jouw stem. En stemmen voor Zomerhit, dat doe je via VRT Max. Dat kan trouwens nog tot het einde van de zomer. Laat van je horen, want ja, die artiesten die vinden dat echt wel heel erg tof als ze uiteindelijk op het einde van de vakantie die trofee mee naar huis nemen. VRT Max, daar moet je dus zijn.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Terug naar de jaren 80 nu en zometeen naar Alpe d'Huez. Want daar is het druk en daar is het best wel een beetje gevaarlijk, vind ik. Al die mensen zo dicht op elkaar. Ja, daar moest iets aan gedaan worden. Of dat ook gelukt is, dat horen we zometeen.

0: En het is straight up daar, hoor. In de ronde van Frankrijk met Carapaz, die op dit moment op 1 rijdt. Maar Pogacar, die zit in het wiel, kwam allemaal dichterbij. En dat dus allemaal op die fameuze berg Alpe d'Huez. Maar hoe beleef je dat nu als renner, als de mensen daar gewoonweg bijna voor je wiel lopen? Ik vraag het zo meteen aan Oliver Nasen.
1: Zeg, de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is er.
4: De Vos Lemmis.
5: Hij is er. VRT Zomerhit 2026. De compilatie-cd met de beste summerbeats en vibes van het moment. En natuurlijk alle genomineerden voor VRT Zomerhit. Met onder andere K3, Meteor, Camille, Gert en James en Aaron Blommaert. VRT Zomerhit 2026. Te koop op musicstation.be en in je favoriete platenzaak.
6: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben Supersolve. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.
9: Elke dag telt voor twee.
10: Radio 2.

0: In Frankrijk zijn de renners aan van de Tour de France bezig aan de 19e rit. En ze rijden vandaag dus een bergetappe in Alpe d'Huez. En daar is toch wel wat om te doen. Afgelopen nacht verschenen er al heel wat video's en beelden op social media van toeristen die aan het feesten waren op het parcours. En die etappe staat er natuurlijk ook onbekend dat het daar er toch wel iets sfeervoller aan toe kan gaan. Sportjournalist Maarten van Gramberen die vertelde bijvoorbeeld vanochtend bij Charon in Sta op op Radio 2 hoe hij dat de afgelopen jaren ervaren heeft.
1: Het is 13,8 kilometer alsof je door de wei van Werchter rijdt. Dat is op de wijze. Ik ben er al eens doorgereden op de motor en er is dan die fameuze Hollandse bocht, bocht nummer 7. Dat kleurt daar gigantisch oranje. Dat is niet normaal, dat is gewoon een festivalterrein. Dat oranje ziet en er is gewoon geen weg meer. Dus je moet echt wel hopen dat er niks misloopt. Ja, zeker met die toppers en met die mensen die al vaak al van 's morgens vroeg flink aan het drinken zijn. Het is een gevaarlijke cocktail.
0: Een gevaarlijke cocktail dus, maar hoe beleef je dat dan zelf als renner? Olivier Naassen, een hele goede avond. Zeg, jij bent wielrenner, 10 keer mee in de Tour gereden. Alpe d'Huez, is dat nog altijd een beetje op de tanden bijten als je daaraan terugdenkt?
2: Wel, ik moet toegeven, als ik dat passeer, zijn de meestal al een paar minuten gepasseerd en zijn ze al iets van gekalmeerd. Maar ik ben nu aan het kijken en het is toch hopen dat dat goed komt. Ja. Oh, ze zijn nu net in de zone waar er hekken staan gekomen. Maar bon, de coureurs vooraan zijn daar niet altijd even mee gediend. Ik zag ook net een paar honderd meter geleden Pogacar zwaaien met zijn armen om de mensen uit de weg te doen gaan.
0: Kan je je daar als renner mentaal op voorbereiden op zoiets?
2: Wel ja, je weet dat het komt. Hè. Je weet, er is maar één Alpe d'Huez. En ja, dat is inderdaad zoals Maarten het uitdrukt, dat is er ook Werchter. In de Tour de France, dus je bent er een klein beetje op voorbereid, ja. Maar je weet natuurlijk nooit. Als ik vol omhoog ga rijden, gaat er een van die vlaggen in mijn wiel terechtkomen. Gaat iemand onze snelheid verkeerd inschatten en ga ik erop knallen of niet? Dat is een vraagteken. Nu wordt Remco bijvoorbeeld gehinderd door een motto.
0: Ja, we zijn ondertussen aan het meekijken. Ik zou daar zot van worden, hè, Oliver?
2: Dat is om zot te worden, ja. Ook die rook waar ze nu doorrijden, dat is van dat Bengaals vuurwerk. Dan kunnen ze dus echt een halve minuut niet ademen. En dat is niet wel gekomen op Alpe d'Huez. Ja. Dus
0: maar dat heeft toch,
2: niet altijd even super.
0: Dat heeft dan toch ook niks meer met sportiviteit te maken?
2: Ach, de charme van de koers is de aanraakbaarheid. Ja? Je kunt niet naar het stadion van Barcelona gaan en... Ja. En een fles water over Messi zijn hoofd schieten destijds, dat is te compleet onmogelijk. Want je dat hier nu op televisie wel constant ziet, dat de toeschouwers van alles over de renners schieten. Dus dat is niet top, maar dat is natuurlijk wel een deel van de charme van de sport.
0: Zeg, die CEO van het team van Visma, Lise Baek, Plugge, die zei... ik stel voor dat de organisatie een symbolisch bedrag vraagt aan mensen... om op die berg te mogen. Om zo bijvoorbeeld een soort drempel te creëren en dat alleen maar de echte fans naar boven kunnen. Wat vind jij daarvan?
2: Ja, dat is iets dat elk jaar terugkomt. Dat voorstel... Goh, ik vind dat niet top, want het is weer hetzelfde. Het is echt zo'n... Iedereen is welkom.
0: Ja.
2: En het argument van we krijgen enkel nog de echte supporter. Ja, de echte supporter is niet per se de Tour de France supporter. De Tour de France supporter, dat is meer zo de... Ja, de gewone mens die naar Frankrijk op reis is en een ritje gaat meetrekken. Dat zijn niet de mensen die het hele wielerjaar op televisie kijken of ter plaatse.
0: Oké, ondertussen moeten ze nog zo'n 2 kilometer. Wat zal het worden volgens jou, Oliver? Wat is je pronostiek?
2: Tadej Pogacar. Als de motor onder stoom komt, is hij niet tegen te houden. Dus hij is nu 1-1 aan het inhalen. Het einde wordt iets vlakker, dus als iemand bij hem kan blijven, kan hij misschien nog geklopt worden in de sprint, maar het wordt heel moeilijk voor de tegenstanders, lijkt mij.
0: Oké. Oliver, ik ga je gewoon lekker laten doen. Dan kan je verder kijken. En laat ons hopen dat ze allemaal heel veilig boven komen. Dankjewel en nog een hele fijne vrijdag. Dag.

0: Half zes, goedenavond. VRT Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Greet Swimbergen. Tijdens de Gentse feesten heeft de politie tot nu toe 67 PV's uitgeschreven voor incidenten met geweld. 17 van die feiten vonden plaats aan de Sint-Michielsbrug en de McDonald's. Ook verdachten van steekpartijen werden opgepakt. Voor de steekpartij waarbij een jongeman van 19 levensgevaarlijk gewond raakte, heeft de federale politie een opsporingsbericht verspreid. En dat het aantal ruzies en vechtpartijen op de Gentse feesten toegenomen is, merken ze ook tijdens de afvalophaling. De mensen van Ivago gaan dagelijks in de feestenzone afval verzamelen en weghalen. En soms komen ze wel eens tussen beiden, zegt afvalophaler Glenn.
1: Wij bezoeken zoals alle plaatsen en ja, wij zijn er ook vroeg bij, de uitlopers, de mensen die zat zijn. Onze mensen lopen daar ook tussen en het zou niet de eerste keer zijn dat het er moeilijk gedaan wordt tegen ons mensen. Dus ja, wij proberen toch ook wel wat

0: landbouwer een extra doel te geven om eigenlijk biologische landbouw veel makkelijker te maken. En in de plaats van de natuur heel sterk te bevechten met chemicaliën en zo, eigenlijk zachtjes in de juiste richting te duwen.
1: Het gaat om een prototype. Verschillende organisaties en bedrijven werken aan de verdere ontwikkeling van de technologie. Eeklo gaat vanaf volgend jaar opnieuw een ballonmeeting organiseren. De eerste editie zal op de Nationale Feestdag plaatsvinden. Tot 2020 was Eeklo 34 jaar lang gaststad voor de AVS-ballonmeeting. Maar die verhuisde naar Deinzen na een conflict over subsidies. Eeklo gaat die niet terughalen, maar een nieuw eigen evenement op poten zetten. De locatie blijft dezelfde als vroeger achter de sporthal in Eeklo. En een deel van de supporters van Sporting Lokeren gaat alle thuiswedstrijden van de club boycotten. Het gaat om een supportersclub met 500 leden. De boycott is te wijten aan het bestuur een gebrek aan transparante en open communicatie. Het ontbreken van een duidelijke toekomstvisie en onvoldoende respect en waardering voor de supporters. Het weer nog afwisselend wolk en opklaringen en tot 27 graden. Morgen nog een graadje warmer met geleidelijk stapelwolken in het binnenland. Zondag regen vanuit het westen en nog 24 graden. In de loop van volgende week opnieuw warmer. Meer nieuws in de app van VRT Nieuws.
2: En jawel hoor, Oliver Nase had gelijk. Het is Pogacar die als eerste net over de streep kon daar op Alpe d'Huez. Hij heeft ze er allemaal weer afgereden. Hij mag dus straks de bloemen in ontvangst nemen van de kustmeisjes. Dit is Kiss and I Was Made For Loving You.

0: Stel je voor, zeg, dat een van die mannen van Kiss zo 's nachts naast je bed staat. Toch? Je hebt dat geschminkte gezicht. I was made for loving you. Mirjam, valt het een beetje mee op de weg?
1: Ja, maar we hebben toch nog een aantal files die te maken hebben met ongevallen. Uh-huh. Eentje op de E40 naar de kust. Daar nog een half uur file rijden tussen Wetteren en Sint-Denijs-Westrum. De weg is gelukkig net vrijgemaakt. Door die file ook nog vertragen op de E17 tussen Gent-Centrum en de E40. Naar Antwerpen nu problemen op de E313 in Wommelgem. Daar zijn door een verlies van lading 2 rijstroken versperd. Antwerpse ring richting Gent, daar komt nog een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En dan de buitenring rond Brussel ook een kwartier. Hier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jetten. Op de binnenring in Jetten vertragen door een defect voertuig op de linkerrijstrook. En verder ook tussen Strombeek en Grimbergen door een ongeval op de linkerrijstrook. Maar verder alleen maar kleine vertragingen.
0: Oké, dan wens ik jou een heel fijn weekend, Mirjam. Tot snel.
1: Hetzelfde voor jou.
0: Dank je.
2: Belgische limonade. Altijd verfrissend.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
7: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
8: De genomineerden, die zijn er al.
9: Nu nog de zomerhit.
8: Wie wint VRT Zomerhit?
9: Dat bepaal jij.
8: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
9: Het is pas echt zomer met... VRT
8: Zomerhit. Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
10: Radio 2.
11: Radio 2.

0: Barbara Dex, Lies, Natalia en Céline natuurlijk. En gisteren was zo'n mooi moment toen we de duizenden papieren geplooide margrietjes aan Céline Hermans lieten zien. Want een week lang kwamen jullie massaal margrietjes plooien, brengen, om dan gisteren dus tentoongesteld te worden aan dochter Céline Hermans. Op onze socials heb je misschien de beelden gezien, honderden mensen die zo'n erehaag vormden. En dan een luid applaus en dat raakte Céline, hoor.
1: Een applaus en ik heb niks gedaan, maar ik neem het met heel veel liefde, jammer genoeg, in ontvangst voor ons mama.
0: Ja, Margriet en de Belgische kust, dat is natuurlijk jaren een gouden combinatie geweest. Denk maar aan haar programma Margriet aan Zee, maar ook haar overwinning van Zomerhit. Dus haar naam, dat die hier een plek kreeg op de pier, is dan natuurlijk ook meer dan terecht.
1: Die Herman zei toch weer het beste zicht op de zee gekregen. Het is prachtig. Ik ben zo ontzettend dankbaar voor zoveel mooie bloemetjes, zoveel mensen die daar tijd in hebben gestoken, die dat ook tot hier gebracht hebben. Zelfs ook nu in de Haag, naar hier nog heel veel bloemetjes. Dus aan iedereen die op een manier hier iets heeft aan bijgedragen, dank u wel. Dank u wel. Ik denk niet dat ik dat ooit helemaal kan benoemen.
0: Ja, dat is zo mooi. Ook tijdens de opnames van VRT Zomerhit zal Margriet natuurlijk niet vergeten worden. Wil je de foto's nog eens zien van al die mooie letters met al die mooie bloemetjes? Kijk zeker op de Instagram, Facebook pagina van Radio 2 VRT Max. Je kan het daar allemaal vinden.

en Don't You Want Me. Het is toch wel warm, hè, hier in Plankenberg, als je zo in de zon staat. Het is, ja, ik moet zeggen, ik heb me vandaag enorm vergist. Ik dacht, ik doe lange mouwen aan, want aan de zee staat het een beetje kouder. Maar nee hoor, het is hier echt ontzettend warm. Misschien moeten we op dit moment heel even denken aan de winter. Sneeuw, ik zeg maar wat. Als je even je ogen dicht doet en je denkt aan zo een open haard, sneeuwvlokjes, een beetje koud en dan van die mooie muziek op de achtergrond, wel, dan heb ik misschien wel iets voor jou wat absoluut de moeite is. Wat dacht je van de Radio BNE, de Red Pack Live in Concert, Best of Christmas, want op 8 november, dan is het weer zover, hè, in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Het zal voor de laatste keer zijn, dus als je er wil bij zijn, bestel die tickets, dat doe je via VRT Max. Helmoet Lotti, Lies, Yannick Boffi, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex, die zullen er ook bij zijn. VRT Max, bestel daar

het leuke doontje. Dat komt van Sambor. Hij komt uit Amerika. Radio 2. En eigenlijk heeft die jongen een klassieke opleiding gehad. Ze heeft op een soort conservatorium gezeten. Daar heeft hij Italiaanse arias moeten zingen. Maar op een gegeven moment dacht hij, ja, ik ga toch iets anders doen. Een beetje popmuziek maken. En dat doet hij zeer verdienstelijk, hoor. Op de Amerikaanse televisie absoluut al een ster. De komende maanden is hij vooral op tournee in Amerika. En dan denk je, ja, maar dat klinkt toch eigenlijk wel tof. Ik zou hem eens graag in het echt willen zien. Dat kan, want hij komt 23 augustus naar ons land. Want het is een van de artiesten die op Pukkelpop staat. Op ons Radio 2 podium is hij er vanavond niet bij, maar wie er wel bij is, dat zijn Snelle en Mark Floor uit Nederland. Ja, Snelle ken je natuurlijk wel van dat fantastische liedje Smoorverliefd. Dus als je in de buurt bent van onze pier hier in Blankenbergen, zak gerust af om 19:30 vanavond, dan beginnen ze eraan. En trouwens, onze vrienden van Ketnet, die zijn hier ook nog bezig. Er valt hier dus weer van alles te beleven. Het weekend is alvast heel goed ingezet vandaag.

0: succesvolde bijgaverzicht. Val niet van je stoel. Jij zit in een gloednieuwe stofferen laksfauteuil met gratis poef voor maar €289. Op is op. Megasolde bijgaverzicht. Dat is tot min 70% korting op meubels. Op is op. Wacht niet te lang. Profiteer nu.
1: De grootste meubel- en keukenzaak van Vlaanderen.
2: Interieur Avenue Gaverzicht in Deerlijk en Moeskroen.
3: Shoppen bij moleculen in Vechten, dat is zoals...
4: Dubbel zoveel plezier voor maat en helft zoveel moeite.
3: Wacht, dubbel...
4: Er zijn soldekortingen tot wel 50%.
3: Ja, dat is inderdaad een helft.
4: Op alle kleren, meubels...
3: Elektro, sportartikelen...
4: En nog zoveel meer.
3: Al onze promos.
4: Op moleculen.be.
3: Als je echt wilt shoppen...
5: Moleculen. Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solden en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
6: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
7: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
8: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
9: Straks na 6 uur dus Snelle en Mark Floor hier op bezoek. En ze komen ook live zingen. Dus als jij zin hebt om het mee te maken, kom gerust af naar onze studio hier in Blankenbergen.
10: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
11: 6 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impen. Tadej Pogacar pakt zijn 5e ritzege in de Tour op Alpe d'Huez na een indrukwekkende klim. En TikTok beschermt de gegevens van minderjarigen te weinig. In de Ronde van Frankrijk heeft gele truidrager Tadej Pogacar de 19e rit met aankomst op Alpe d'Huez gewonnen. Remco Evenepoel finishte als 6e en blijft 2e in het klassement. Een verslag van Christophe van de Goor.
12: Tadej Pogacar dus. Hij voerde een one-man-show op door een aanval te plaatsen op maar liefst 12 kilometer van de top van Alpe d'Huez. De Sloveen veegde een achterstand van 3 minuten weg op het trio vooraan, Carapaz, Kuss en de Fransman Martinez. Toch niet van de minste, om uiteindelijk met een kleine voorsprong op die 3 vluchters te winnen en het 30 jaar oude klimrecord van Marco Pantani te breken. Achter Pogacar was Remco Evenepoel opnieuw de beste klassementsman. Onze landgenoot nam een 10-tal seconden extra voorsprong op Del Toro en Seixas en bevestigt zo zijn 2e plaats in de stand. Mats Pedersen pakte onderweg de volle buit voor de punten.
11: Volgens de Europese Commissie beschermt het sociale mediaplatform TikTok de privacy en veiligheid van minderjarigen niet genoeg. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat TikTok de Europese regels overtreedt. Liene Koman, over welke regels gaat het?
13: Het gaat over de Europese wet voor online platformen. Die is zeker voor de bescherming van minderjarigen heel streng. Het probleem met TikTok is vooral dat alle accounts standaard zo ingesteld zijn dat ze zichtbaar zijn voor alle andere gebruikers, ook die van minderjarigen dus. Foto's en video's van 16- en 17-jarigen kunnen via het algoritme zelfs bij een breed publiek terechtkomen. En ook als jongeren hun account privé maken, blijven ze nog altijd gemakkelijk vindbaar en zijn hun profielfoto's nog openbaar. De commissie waarschuwt nu dat minderjarigen daardoor risico's lopen, zoals ongewenst contact met vreemden of cyberpesten. TikTok mag zich nu verdedigen. Als de overtredingen later bevestigd worden, dan riskeert het een boete van 6% van zijn jaaromzet.
11: Dank je, Lien. De politie heeft meer dan 4000 gewelddadige websites offline gehaald. Het gaat vooral om pagina's op sociale media en gamingplatformen die beheerd worden door nihilistische netwerken. Dat zijn gewelddadige groepen die onze maatschappij kapot willen maken. Ze proberen jongeren te dwingen om zichzelf of anderen geweld aan te doen, zegt Amberger van de federale politie.
14: Dat is een soort van puntensysteem dat erachter zit. Dus ze proberen zichzelf eigenlijk op te werken binnen een organisatie en dan anderen aan te sturen om sadistische daden te plegen. We noemen het ook een extremistisch nihilistisch netwerk die dus ja, leven van sadistische daden en die dan ook filmen en die publiceren.
11: In Diepenbeek in Limburg heeft de politie een drugslab opgerold. Daar werd wellicht een soort synthetische drugs gemaakt. 3 mensen zijn opgepakt, een man van 74, een vrouw vrouw van 71 en een man van 48. De politie en de civiele bescherming hebben de chemische stoffen intussen opgeruimd. In Spanje en Frankrijk zijn nu al meer dan 80.000 mensen geëvacueerd vanwege snel uitbreidende branden. In Spanje, in de regio rond Madrid, is de situatie kritiek, zegt correspondent Sven Tuytens vanuit de getroffen regio.
15: Op dit moment is het vuur niet onder controle. En de drie brandhaarden die deze morgen waren, die aan het branden waren, wel, die zijn nu samengevoegd tot één grote brand. En dat is een situatie die niet had mogen gebeuren. Dus wat men nu aan het proberen is, is vooral de situatie onder controle te houden. Zien dat de mensen op tijd geëvacueerd worden. En het is eigenlijk opschuiven met de wind mee, van dorp tot dorp. En dat gaat dus heel snel.
11: En ook in Frankrijk, in de streek van Bordeaux, raakt het vuur niet onder controle. Daar zijn nu al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd van op het schiereiland Cap Ferret. Veerle de Vos.
16: Een vraatzuchtig monster, een ramp buiten categorie. Zo noemen de brandweerlui het vuur dat nu al 3 dagen raast ten westen van Bordeaux. Steeds meer mensen moeten vertrekken uit hun huis op bevel van de burgemeester.
17: Alors, sur les ordres de la mairie d'évacuer, donc on écoute les consignes, on s'en va. On est stressé, voilà, mais bon.
16: Bij de geëvacueerden veel oudere mensen. Iedereen kan terecht in een nabije sporthal voor koffie en eten.
18: Pour vous poser un petit peu, prendre un petit café.
16: Mensen worden geëvacueerd per boot of per auto. Deze familie had 1 wagen voor 7 mensen.
19: Alors nous sommes 7, nous avons qu'une seule voiture. On a bourré et on est arrivé ici.
16: 1000 brandweerlui bestrijden het vuur. Meer dan 100 huizen zijn al vernield. En voorlopig is het einde niet in zicht.
11: In het voetbal maakt Tessa Wullaert een opvallende transfer naar de Italiaanse promovendus Como. De zesvoudige gouden schoenwinnares was de afgelopen 2 seizoenen ook al actief in Italië bij Inter Milaan. Daar werd ze afgelopen seizoen topschutter en ook assistenkoningin en werd ze verkozen tot beste aanvallende speelster van de competitie. En in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft LeBron James een nieuw team. De 41-jarige basketbalvedette en topschutter aller tijden van de NBA gaat komend seizoen voor Philadelphia spelen. James kondigde eind juni zijn vertrek bij de Los Angeles Lakers aan. Het wordt zijn 24ste seizoen in de grootste basketbalcompetitie ter wereld. Het weer licht bewolkt vanavond en vannacht, later helder bij minimaal tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en warmer tot 28 graden. Zondag gaat het regenen vanaf het westen, maximaal dan nog tot 23 graden. Later volgen er buien, maar volgende week wordt het geleidelijk aan warmer vanaf woensdag 30 graden of meer. Een 5e ritzege voor Tadej Pogacar in deze Tour. Daar begonnen we mee. Hij wint overtuigend de 19e rit na een indrukwekkende klim op Alpe d'Huez. Remco Evenepoel blijft stevig op plaats 2 staan. En je kan alles nog eens nalezen hierover op sportza.be.
9: Dankjewel Iris. Ondertussen 6:06 naar Antwerpen. Ruim 1 uur file rijden op de E313. Tussen Ranst en Wommelgem. Daar zijn door een verlies van lading ook 2 rijstroken versperd. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er 10 minuten bij. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel 15 minuten. Tussen Grootbijgaarde en Jette. De weg is daar wel vrij. En het is ook vertragen tussen Strombeek en Grimbergen. Want daar is dan weer een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de buitenring ook 15 minuten file golven. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Verder wat kleine vertragingen.
0: Radio 2. Radio 2 aan zee.
9: Karen Meijner. Goedenavond.

Ik zat in het eerste leerjaar, het moet mei geweest zijn, open deurdag in de lagere school. En toen heb ik dit geplaybacked, samen met de meisjes van het zesde. Want wij hadden thuis een elektrische gitaar. Ik was de enige van de school en daarom mocht ik met hen meedoen. Ik ga dat nooit vergeten. Je hoorde Wham!

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Fijn, fijn, fijn bezoek in onze studio. Mark Verloor en Snelle, welkom aan onze Belgische kust.
1: Dankjewel, we zijn er
2: ja,
1: vandaag.
2: Dankjewel. Ik zet nog snel mijn zonnebril af, want we staan hier een soort half op het strand, maar toch ook wel in de studio.
1: Het is heel warm en heel gezellig, volgens mij.
0: Zijn jullie lang onderweg geweest?
1: Zo.
2: Het eerlijke verhaal is dat we hier wel 5 uur al met al over gedaan hebben. Ja.
0: Ja. Want dat is het vanuit Deventer dat je komt vandaag?
2: Nou, ik weet niet of je het kunt zien, maar ik ben dus nog even snel, speciaal omdat we natuurlijk hierheen gingen, even vanaf mijn vakantie een beetje zo even naar de kapper geweest vanochtend. Ja. En via de kapper naar hier was het wel 5 uur. Ja.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Beetje file onderweg, maar goed.
2: Ja.
1: Hoort erbij.
0: Dat hoort
1: we zijn er gelukkig.
2: Kijk waar we zijn. Kijk waar we zijn, joh.
1: En de zon schijnt, hè? Want de zon schijnt niet in Nederland. Dus dat is mooi.
0: Nee, ja. Maar ik vertrok ook niet. Ik heb lange mouwen aangedaan. Ik dacht, foutje.
2: Ja, nee, ja. Ik ken het. Ik heb ze maar opgestroopt.
0: Zeg, hoe was jullie zomer tot nu toe?
2: Mark Floor, jij mag eerst.
1: Oh, ik kom net van de week vakantie zelfs. Dus daar, ik zit nog een soort van een beetje in een vakantiemodus.
0: Ja?
1: Nee, maar heerlijk. Lekker.
2: Zeg, heel veel festivals.
1: Ja, heel veel festivals aan het doen. Nee, maar geweldige zomer. We zijn lekker aan het genieten. We zijn festivals aan het spelen. Ja. We zijn muziek aan het maken. We hebben volgens mij heel veel plezier.
2: Ja, we zijn met onze single die we samen dus uit hebben. Parkje Beach Vrienden. Zijn we lekker aan het toeren langs dit soort leuke plekken om het liedje te promoten. We zijn festivals aan het spelen. En het eerlijke verhaal is dat ik ook weer lekker een week lang op mijn luie bibs heb gelegen op Ibiza net. Dus dat was ook lekker.
0: Fijn.
2: Ja, heerlijk.
0: Zeg, maar jij moest wel een beetje uitrusten, denk ik. Want je hebt net je eigen festival georganiseerd.
2: Ja.
0: Dat is een beetje de muziekwereld langs de andere kant leren kennen ook, hè?
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, via de achterkant. Ja. Ja. Ja, ze zijn allemaal hartstikke duur, die jongens, om te boeken. Vooral Mark Floor, hoor. Nee.
1: Absoluut niet.
2: Nee, dat was wel echt... dat was heel leuk om te doen. Dat was een droom die uitkwam. En het was mijn eigen festival in de buurt van Deventer. Waar ik dus vandaan kom in Deventer. Thuis bij Snelle heet het feestje. Het was...
1: Het was heel leuk. Ja, het was heel leuk.
2: Ja,
1: heel gezellig.
2: Mark heeft daar dus ook gespeeld. We hadden meerdere stages. De hele dag door de gaafste artiesten van Nederland die daar langskwamen.
0: Maar het was ook een beetje nieuw talent ontdekken, toch?
2: Ook, ja, ook. Dan willen we trouwens volgend jaar, toevallig, grappig dat je het zegt, want ik kom net uit een soort belletje vanmiddag, dat we dat volgend jaar nog meer willen doen. Omdat dat toch wel heel leuk is, omdat talent ook een podium te kunnen bieden op zo'n plek.
0: Ook bijvoorbeeld talent uit België.
2: Kom maar op, hoor.
0: Als je suggesties hebt.
1: Wie dan?
2: Ja, wie zijn er nu op dit moment in België upcoming op de Radio 2 radar?
0: Judith moet je...
2: Oh, geweldig.
0: Ja, zeker.
2: Ik ken Judith.
0: Ja?
2: Judith is leuk.
0: Ja. Ja?
2: Judith is geweldig.
1: Ja. Ken ik die?
2: Ja, ik heb haar een paar jaar geleden al een keer... Ik denk bij een andere collega radiostation ergens in een contest gehad. Dat is echt... Zij is heel
0: Line
2: leuk.
0: Line de Douw. Plankgas.
2: Ja, dat weet ik dan niet.
0: Ja, nee. Ook genomineerd voor Zomerrit.
2: Ja?
0: Ik ga het je straks laten.
1: Leuk.
2: Zeg maar het feit dat je Judith noemt, dat wekt vertrouwen voor die ander. Want ik vind Judith echt gek.
0: Zeg, Mark, jij hebt met Pauline al een duet gemaakt.
1: Zo, ja.
0: En daar hoort, ik moet eerlijk zeggen, die videoclip.
1: Ja.
0: Jij zou een acteur kunnen zijn. Echt?
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, maar dankjewel. Echt, dat jij heel
2: En een model.
0: Goed. Ja, ook.
1: Ook dankjewel. Nee, ik vind dat ook heel leuk om te doen.
0: Er hing zo een soort, ik weet niet, een soort chemistry tussen jullie.
1: Ja, maar dat was ook gewoon heel leuk. Het was een hele leuke dag. En ik heb een goede klik met Pauline. Dus dat was echt een leuke dag. We hebben ook echt genoten.
2: Ja, en we zaten in de auto hier naartoe. En toen was het oké, we gaan even radio maken. We gaan lekker spelen. En daarna hebben we tijd om lekker te eten. Wie appt
1: die appen we dan? Tuurlijk, Pauline.
2: Ja. We gaan weer lekker eten vanavond.
0: Gezellig. Blijf er lekker bij. Straks dan gaan jullie nog spelen. En we gaan het natuurlijk ook over die single hebben.
1: Leuk.
0: Dus loop niet te ver weg.

0: In Italië kwamen we deze tegen Gala en Freed From Desire.
1: Nu zondag op Radio 2.
2: Peter van der Veire en de Zandloper met Jacques Vermeire.
3: Voilà, ik stond daar, hè, in een scheiding, zonder inkomen. En het is altijd door de wereld in te storten dat ik me altijd verbeterd heb. Dat is de grote lijn in mijn leven. Daardoor ben ik nou een man naar de VTM gegaan, puur voor het geld. Maar ik had liever bij de VRT nog minder verdiend. Ik kwam naar de VTM als een loser, hè. Die hadden veel betaald, of die gingen betalen. Die hebben nooit alles betaald. Ik geef het bij mij, hè.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Elke zondag om 9 uur op Radio 2. Of beluister en bekijk de aflevering nu al op VRT Max.
4: Joepie! Mini Europa is open! Profiteer van de vakantie en ontdek alle nieuwigheden en interactieve animaties.
5: Mini Europa!
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.

0: Shawn Mendes en YYY op de dag dat wij te horen krijgen dat de nieuwe bondscoach van de Belgische voetbalploeg een Hollander is, zijn ook Snelle en Mark Floor hier.
1: Maar wie dan?
0: Mark van Bommel.
1: Wat leuk.
0: Ja, dan wordt het de nieuwe bondscoach.
1: Wat leuk, daar gaan jullie veel aan hebben.
0: Ja, hè?
1: Denk ik.
0: Volg jullie voetbal niet echt?
1: Jawel, jawel, jawel. Ik vind voetbal geweldig en ik vind Mark van Bommel ook. Ja.
2: Hij heeft ook talent, hè? We spelen PSV, dat is zijn zoon. Hoe heet hij nou?
0: Is van Bommel?
2: Ja, van Bommel.
1: Schijnt dat hij van Bommel
2: ja, ja, ja. Goed verhaal dit.
0: Zeg, jullie hebben een single samengemaakt. Parkje, biertje, vrienden.
1: Ja.
0: Ja, het klinkt eigenlijk heel logisch, de titel.
1: Ja, het gaat gewoon over de allermooiste momenten in het leven. En dat hoeft allemaal niet zo heel diep te zijn. Maar toch ja, is het wel gewoon daar waar het leven om draait. Lekker de tijd vergeten met je vrienden en gewoon...
0: Chillen.
2: Heel veel leuke dingen doen. Ja.
1: En gewoon het feit dat de zomer zo ongelooflijk leuk is.
2: Ja. Ja.
0: Want jullie hadden ook op social media een oproep gedaan dat mensen hun momentje met jullie mochten delen.
2: Ja, ja, we hebben een grote barbecue georganiseerd.
1: Ja. Ah, zo. Ja,
2: en,
1: ja.
2: En daarin hebben we vrienden, familie en zo uitgenodigd. En toen hebben we met heel veel mensen een hele leuke, gezellig barbecue
1: ja,
2: gehad.
1: Ja, dat was echt de leukste clipshoot ooit. Want we hadden eigenlijk dus, moesten we... punten scoren. Ja, het is echt, ik snap dat mensen nu de radio luisteren die denken, waar gaat dit over? Maar we moesten punten scoren en onze eigen barbecue verdienen.
0: Ja.
1: Maar even, dus staat dus in onze agenda staat dan clipshoot.
0: Ja.
1: En dan staat een hele lange dag.
2: Ja.
1: Ja, dat is op zich heel leuk. Maar soms denk je ook wel eens, ja, ja. Dit was dus gewoon alleen maar...
2: Leuke dingen doen.
1: Leuke dingen doen.
2: Alleen maar leuke
1: barbecuen, vrienden, chillen, biertjes, ja. Gezelligheid. Nou, dat was de leukste dag.
2: Was echt heel
1: misschien
2: leuk
1: wel de leukste dag van het jaar.
2: Ja, ik hoor je.
1: Echt een hele leuke dag.
0: Heel fijn. Ja. Ik hoop dat jullie straks voor ons ook voor dat moment gaan zorgen hier. Maar daar ben ik absoluut van overtuigd.
1: Ja.
0: Mensen, nog een warme oproep. Kom met al je vrienden naar hier.
1: Ja.
0: Neem iets mee om te drinken.
2: Absoluut.
0: Ja. Blijf een beetje hangen.
2: En dan is het niet parkje biertje vrienden, maar...
1: strandje biertje vrienden.
2: Hey. Ah.
0: Ze zijn er klaar voor.
2: Oké. Okay.
3: Biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Straks dus op ons podium. Mark Floor samen met Snelle, je hoort ze met Parkje, Biertje, Vrienden. De nieuwe single die ze natuurlijk straks zeker gaan spelen. Ondertussen zitten ze hier bij onze vrienden van Ketnet. Want je weet het, hè, aan onze studio in Blankenbergen staat ook de Ketnet Kroket opgesteld. En ja, het is vandaag een drukke avond voor dat duo. Ook nog druk op de weg naar Antwerpen, want het is een half uur file rijden op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de binnenring rond Brussel een kwartier tussen Grootbijgaarden en Jetten. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. Het is ook vertragen tussen Strombeek en Grimbergen door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring komen er 10 minuten bij tussen Strombeek en Jetten. Verder wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

gecoverd door Kate Ryan, deze Cock Robin en The Promise You Made. Straks dus Mark Floor en sneller hier op ons podium, op ons dak. Hopelijk ben jij er dan ook.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2.
2: Radio 2.

0: Het is zo'n nummer dat je in de zomermaanden veel kan horen als er van die dorpsfeesten zijn. En er is daar een coverband die speelt en die dan dit spelen. Heerlijk vind ik dat. Status quo, whatever you want. Je kan nog altijd stemmen voor VRT Zomerhit. Je kan nog best lang stemmen, want we zitten nog niet eens in de helft. 20 genomineerden zijn er op dit moment, maar wat is jouw absolute favoriet? Laat het weten via VRT Max. Die 20 artiesten die op dit moment genomineerd zijn, die rekenen allemaal op jouw stem. En dat geldt ook voor dit trio, de zomer van Oya Lele. Dit is K3.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: ook genomineerd dus voor Zomerhit. De zomer van Oya Lele van K3. Onze mysteries deze week. Ja, je weet het. Hè. We gaan de hele zomer lang op zoek naar mysteries. Deze week speelt zich dat af in Lier. Want daar heeft ooit een man gewoond die wel heel merkwaardige dingen deed. Namelijk August Smet. Dat was zijn echte naam. Hij is geboren in 1903, gestorven in 1973. En hij werd door iedereen Sus de Berenvechter genoemd. Dat komt omdat hij rond 1926 een attractie had, een bokskraam op de kermis, waar hij vocht met beren. Echt waar. Stadsgist in Lier, Hugo Broes, die heeft als kind dat nog met zijn eigen ogen gezien.
1: Er stond enkele boksers, Sus met zijn beer. En dan twee vrouwen, Miss Olga en Miss Rita, waar je kon mee vechten. En dan werd er een bokshandschoen tussen het publiek gegooid. En die mensen werden dan uitgedaagd om met een van die vrouwen of om met Sus te komen vechten. Meestal kregen die een dik pak rammel. Tot groot geluid van de mensen die daar stonden op te zien.
0: Dat is toch wel bijzonder als je denkt hoe ze vroeger mensen entertainen op de kermis. Die tijden zijn misschien gelukkig wel veranderd. Maar het wordt nog straffer, want het verhaal gaat ook dat Sus niet alleen vocht met die beren, maar dat hij daar ook mee ging wandelen op de Lierse Vesten. Dat zou hij trouwens zelf verteld hebben aan onder andere zijn kleinzoon Rudy Smet.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar die beren, dat was ook wel zo dat ze die nagels hadden uitgetrokken van die beren. Dat die eigenlijk vrij tam waren. En dan gaf die dan ook veel klontjes suiker. En dan was die er de beste vriend mee. Hè? Dan deed hij alles wat dat dan wou. Hè?
0: Alles wat hij wou, dus ook wandelen op de Lierse Vesten. Maar of hij dat nu echt gedaan heeft of niet, dat blijft een mysterie. Want niemand heeft het echt met zijn eigen ogen gezien en kan het navertellen. Sus de Berenvechter was sowieso een van de meest legendarische figuren die Lier ooit gekend heeft. Als je alle herinneringen en verhalen over Sus wil horen, ga dan zeker naar de Mysteries van Vlaanderen in het podcastkanaal op VRT Max. En blijf dat kanaal de komende weken ook in de gaten houden. Want volgende week kom je bijvoorbeeld te weten dat Andalouse saus niet uit Spanje, maar uit Boortmeerbeek komt.

Life is a rollercoaster en tegenwoordig met de hitte blijven die wel eens vasthangen. En zo gaat dat ook met het leven, hè. Ronan Keating en Life is a rollercoaster. Vandaag is punchjarig. Kennen jullie punch nog? Nee? We gaan even terug in de tijd. Een jaartje geleden op het internet, het was een sensatie, dat aapje in die zoo in Japan dat door de moeder verlaten was en dat altijd dat grote IKEA-aapje knuffel vast had. Ik zie hier kinderen knikken. Ja, ja, ik weet het nog allemaal. Wel, zondag is die aap jarig. Ik geef het maar even mee. Mocht je kaartjes willen sturen of zo naar Japan, het kan allemaal. Die aap die is dus jarig. Straks kan je hier lekker de aap komen uithangen, want er wordt hier nog opgetreden aan onze studio, voor onze studio. Ga springen, ga dansen. Doe het met Snelle en Mark Floor straks.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Ik zal hem zelf dan maar aanvullen, hè, meneertje Michael Bublé. Straks dus Mark Floor en Snelle hier op ons podium. En wie komt er optreden bij Zomerhit? Elke dag telt voor twee. Dat vertel ik je ook allemaal.
2: Radio 2. 7 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impen. In de Ronde van Frankrijk heeft gele truidrager Tadej Pogacar de 19e rit met aankomst op Alpe d'Huez gewonnen. Remco Evenepoel finishte als 6e en blijft 2e in het klassement. Een verslag van Christophe van de Goor.
3: Tadej Pogacar dus. Hij voerde een one-man-show op door een aanval te plaatsen op maar liefst 12 kilometer van de top van Alpe d'Huez. De Sloveen veegde een achterstand van 3 minuten weg op het trio vooraan, Carapaz, Kuss en de Fransman Martinez. Toch niet van de minste, om uiteindelijk met een kleine voorsprong op die drie vluchters te winnen en het 30 jaar oude klimrecord van Marco Pantani te breken. Achter Pogacar was Remco Evenepoel opnieuw de beste klassementsman. Onze landgenoot nam een 10-tal seconden extra voorsprong op Del Toro en Seixas en bevestigt zo zijn tweede plaats in de stand. Mats Pedersen pakte onderweg de volle buit voor de punten.
2: Voor Pogacar is het dus al zijn 5e overwinning in deze Tour, al zegt hij zelf wel dat hij heeft kunnen profiteren van het feit dat de vluchters te lang naar elkaar bleven kijken.
4: I had to fight off against super good riders, but they were playing a bit with each other in the end, so this helped me to catch up and win the stage.
2: Remco Evenepoel kon niet mee met de tempoversnelling van Pogacar, maar toonde zich wel opnieuw de beste van de andere klassementsmannen en daar was hij achteraf tevreden mee.
5: Uiteindelijk moet ik tevreden zijn. Ik pak 10 seconden en ik heb denk ik wel getoond dat ik beter was dan de rest voor het podium. Dus ja, een goede dag doorgekomen. Morgen nog één keer volle bak gaan en ja, we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2 minuten en een half. Dus niks geks doen en als alles goed verloopt, zien we wel morgen.
2: In Frankrijk, in de streek van Bordeaux, raken de natuurbranden niet onder controle. Al meer dan 40.000 mensen zijn moeten vertrekken van op het schiereiland Cap Verret. Benjamin Lembrechts is afgelopen nacht geëvacueerd op een camping in Biscarrosse. Een brandende bestelwagen had daar een natuurgebied in vuur en vlam gezet.
6: Dat natuurgebied is serieus in brand gegaan. Ook blusvliegtuigen zijn er aan te pas gekomen. Helaas hebben ze het vuur niet onder controle gekregen. Dan toch uiteindelijk moeten evacueren rond 3:30 uur. Kwam de brandweer en de politie bij ons op de camping rondrijden van ja, allemaal evacueren. Snel, snel, snel. We hebben ons hebben en houden meegenomen.
2: In Spanje is de situatie in de regio rond Madrid kritiek. Het vuur is er nog niet onder controle. Volgens de Europese Commissie beschermt TikTok minderjarigen niet genoeg. Jongeren kunnen hun account openbaar maken, waardoor hun berichten voor iedereen zichtbaar zijn. Berichten van 16- en 17-jarigen kan dan via een algoritme van aanbevelingen een breed publiek bereiken. En zelfs met een privé-account blijven jongeren makkelijk vindbaar. Volgens de Commissie is dat in strijd met de Europese regels en lopen minderjarigen risico's, zoals ongewenst contact met vreemden of cyberpesten. TikTok mag nu nog reageren. Als de overtredingen later bevestigd worden, riskeert het een boete. Het weer wordt licht bewolkt vanavond en vannacht. Later helder bij minima tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en dan halen we tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Iris, dankjewel. Het is 7:03 geworden op de binnenring rond Brussel. Nog een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Maar de weg is daar vrijgemaakt. Op de buitenring ook een half uur tussen Strombeek en Jette. Daar is een ongeval gebeurd en dat op de linkerrijstrook.

En de mensen die hier in onze studio staan, die zijn volgens mij ook wel excited. Want die staan allemaal te wachten natuurlijk op Snelle en Mark Floor. Die straks hier zal optreden 4 augustus. Dan kan je trouwens ook meezingen met Anton. En misschien zelfs, ook fans van Anton, snap ik helemaal. Oeh, kijk, ik breek de micro zelfs af van excitement. Enfin, Anton, je kan hem dus live in de ogen kijken. Want hij komt naar de opname van Zomerhit op 4 augustus. En dat is niet de enige. Wie er ook zal bij zijn, zijn Bart Peters. Belle Perez is er ook bij. Maxime de Romeo's. En ook deze dame komt langs. De winnares van het Songfestival dit jaar. Bangaranga. Bangaranga. Ja, die komt dus ook. Hè. Ja, ik ga ze nu afzetten. De volledige line-up, wie er komt en wanneer, dat vind je allemaal op VRT Max. Die tv-opnames, dat is echt superleuk. Wil je erbij zijn? Graag een plaats vlakbij het podium. Zodat je je favoriete artiest, Anton, in het geval van de dame hier voor mij, misschien zelfs kan aanraken en kan ruiken. Reserveer dan zeker je tickets op Zomervip. Dat kan allemaal via VRT Max.

0: Anton en de enige... Ze staan hier nog altijd bij ons, Snelle en Mark Floor. Ja, veel dames die op de foto willen met jullie, hè?
1: Ja, tuurlijk. Maak er even tijd voor.
0: Ja, fijn. Ja. Fijn dat jullie de tijd hebben.
1: Uiteraard.
0: Zeg, hebben jullie hier al gezien? Achter jullie staat onze moeilijke zomervragenautomaat.
2: Oh, oké. Okay. Hey.
0: Jullie krijgen een muntje van mij, alsjeblieft.
2: Maar toch geen kritische vragen, hè?
0: We hebben ze speciaal daarin gestoken, dan hoeven we ze zelf niet te stellen. Nee.
2: Dus ik gooi er een... Ja, ja, ja, heel goed. Dus ik stop er een muntje in. Ja,
0: en dan draaien en dan komt er een balletje uit. En dan zit er een hele moeilijke...
2: Oh, bal op de grond.
0: Controversiële vraag in.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ik ben ook zeer benieuwd. Wil je ook graag een muntje, Mark?
1: Ja.
0: Hier, alsjeblieft.
2: Oh, sorry. Ja, ik dacht maar... Oh.
0: Lees hem maar voor.
2: Deze gaat over Trump.
1: Over Trump?
2: Nee, natuurlijk.
1: Oké. Okay. Schrok al.
2: Welke outfit of look uit je carrière zou je nooit meer willen aantrekken?
1: Ik heb een keertje bij de Voice Kids.
0: Ja?
1: Heb ik een keertje een skinny jeans aangehad.
0: Ja?
1: En die zat zo strak dat als ik dat nu terugkijk, dat ik echt denk: oh, wat afgrijzelijk lelijk.
2: Ja, nee, maar skinny jeans zijn het sowieso niet helemaal.
1: Nee, tenminste, dat vind ik. Vind jij dus ook? Ja, skinny jeans heb ik niet.
2: Het kan zijn dat er nu mensen luisteren die skinny jeans dragen, die zeggen: goh, ik ben nu beledigd.
0: De Bee Gees?
2: Ja, nou. Bee Gees.
0: Heeft dat heel veel opgeleverd?
2: Steeds, ja. Ja.
0: Ja.
2: Het is een lucratieve... Ja, nee. Ja. Ik vind het er niet uitzien.
0: Nee.
2: Daar blijf ik echt bij.
0: Mark, je mag ook een muntje.
1: Ja, oké, okay, daar gaan we. Ja.
0: Een beetje het kermisgevoel. Hè, toch
2: dus ik doe even opvullen, deze stilte. Het muntje gaat erin, hij wordt erin rondgedraaid.
1: Hoppa.
2: De bal rolt naar beneden. Mark Floor ziet alleen nog niet waar die komt.
1: Nee, ik klopt.
0: Een beetje lingo.
1: Serieus, ja,
2: inderdaad, lingo is
0: de rode bal.
1: Oké, daar gaan we. Het balletje wordt gedraaid. Als ik hem dan open krijg. Naar links draaien is altijd los, toch?
0: Je mag er gewoon hard in knijpen in het balletje.
2: Ja.
0: Ja.
1: Oké, er zit niks in.
2: Er
1: zit niks in. Gaan we dan nog een keer?
0: Dat betekent dat jij vandaag een magische prijs hebt gewonnen.
1: Nee, serieus?
0: Nee, is niet waar. Je mag
1: nog een keer. Oké. Okay.
2: Ja, dat is echt
1: leuk. Ja, dat schrok ik ook. Dat schrok ik van. Dat schrok ik van. Dan gaan we nog een keer. Ik dacht echt, dat meen je niet, joh.
2: Oh, mijn bal verdwijnt hier. Oh.
1: Oh. Oké, okay, hij wordt weer gedraaid, jongens. Super spannend. Tromgeroggel in de studio.
2: Oh.
1: Daar gaan we.
2: Nu al heel lang, hoor.
1: Mag ik hem voorlezen?
0: Ja,
2: we zijn nu bijna naar een andere zender. Kom.
1: Stel, dit zijn je laatste uren. Wat ga je nog doen? Ja, heel veel radio maken op Radio 2.
0: Ja? Zou je dat echt doen? Nee, de laatste
1: Ik zou met mijn vrienden en familie opzoeken en gewoon...
0: Parkje, biertje.
2: Oh.
1: Zoiets.
2: Maar ik wilde dus serieus gaan zeggen, ik zou de zon hier in de zee...
1: Zien ze willen zakken.
2: Zien willen zakken,
1: ja.
2: Inderdaad, met mijn vrienden en gewoon... Nou, dan mag mijn meisje ook komen natuurlijk.
0: Voilà. Jullie zijn
2: een diepe vraag, zeg.
1: Ja, een diepe vraag.
2: Ik wil daar helemaal niet over nadenken.
0: Ja.
2: Dus, over Trump. Nee.
0: Okay, ik wens jullie veel plezier zo meteen.
1: Dankjewel.
0: Wat gaan jullie spelen? Want ja, jullie hebben één nummer samen, maar dan doen jullie toch ook nog wel dingen apart.
1: Ik ga nog een eigen liedje spelen. Dat heet Laat die hoodie maar hangen.
0: Ja.
1: En wat ga jij nog meer doen?
2: Ik zing... Nou, dat was eigenlijk het antwoord al. Ik zing.
1: Ja.
2: Het liedje Ik zing.
1: Cool.
2: En daarna...
1: Dat
2: is wel de enige.
0: Ja,
2: Smoorverliefd.
0: Oké, okay. Daar zitten we allemaal op te wachten.
1: Ja. Ja.
0: Ik zou een opvolger maken. Laat die skinny maar hangen.
1: Oké. Okay.
2: Oh. Hey. Leuk.

0: en zijn hard shot. Die was hier vorige week trouwens nog. Was gezellig.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Pearl. Radio 2. Radio 2.

Ja, dat moet ook helemaal. Vind ik wel bij dit liedje. Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Sportief zijn tijdens de zomermaanden, daar hebben wij niks op tegen. En daarom komt Sport Vlaanderen elk weekend naar onze studio hier in Blankenbergen. Morgen kan je trouwens ook weer je beste kant laten zien, want dan kan je kennis maken met taekwondo. Ik weet niet of je dat doet als je taekwondoot. Maar ik ga het dus morgen allemaal leren. Anja Daams gaat het ook leren. En jij misschien ook wel. Als je zegt, nou, dat gekreun, dat is allemaal niks voor mij. Kom dan gerust op zondag, want dan gaan we samen volleyballen. Ook gezellig.

Runaway en What is Love. Zometeen dan kruip ik het dak op. Samen met Snelle, samen met Mark Floor. Want die komen zometeen hier optreden. Als je er niks van wil missen thuis, schakel over naar VRT Max. En bekijk zometeen dat hele optreden mee. Wordt gezellig.

0: Maandag ga ik met mijn auto naar de carwash, want ik zit hier al 3 weken aan zee. Ik moet zeggen, de meeuwen zien mijn auto heel erg graag. Ze hebben hele mooie geschenkjes achtergelaten die ik allemaal mee mag nemen naar de campen. Dus er wordt gecarwashed aanstaande maandag. Je hoorde Christina Aguilera en Missy Elliott met hun carwash. Ondertussen een minuutje over 7:30 geworden op de buitenring rond Brussel is het 40 minuten file rijden tussen Strombeek en Jette. Dat komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook en op de binnenring ook 10 minuten tussen Grotbijgaarde en Jette.
1: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen. Je luistert naar Radio 2 in Oost.

0: Mooi, hij heeft muzikanten meegebracht. Je had gitarist, pianist. Je kan het allemaal meevolgen, hè, via VRT Max.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Mannekes.
6: Bompie.
5: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
6: Tot en met maandag.
5: Krijgen we.
6: Met ons
5: Gamma Plus kaart.
6: Met ons Gamma Plus kaart.
5: 25% op alle verf.
6: 25% op alle verf.
5: Allegas.
6: Dat is simpel.
5: Dat zeg ik toch.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Elke dag telt voor twee.
10: Radio 2.

0: Wes en Alane, lekkere zomermuziek. Hè. Ondertussen staan Snelle en Mark Floor nog altijd op ons podium. Ze hebben net hun duetje gezongen. En ondertussen is Mark Floor beginnen aan zijn eerste solo-liedje. We gaan ook eens bij hem meeluisteren. Het ging over een hoodie. Dat heeft hij me daar straks verteld. Luister maar.
1: Je kan het je zoveel kunnen zeggen, maar het joen is

tweede klas, HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

your body, baby, do that conga. De Miami Sound Machine. En hun conga. Ja, hun. Haar conga natuurlijk, hè. We blijven nog even in Nederland. En we kloppen aan bij Suzanne en Freek. Dit is Goud. Als je mijn gedachten heeft...

0: goed. Morgen wordt hier ook weer een gouden dag bij Radio 2. Morgen beleef je hier de Radio 2 Top 30 live mee. Anja is er morgen ook. Er wordt hier flink gesport. Als ik me niet vergis was het taekwondo dat morgen op het programma staat. En zondag wordt er hier gevolleybald. Er is ook kickstart aanstaande zondag. Kan je hier live je verzoekjes komen aanvragen. Enfin, het is de moeite om naar Blankenbergen af te zakken. Maak er nog een fijne avond van en tot morgen.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Dit is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prévot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: Heb jij ook zin om te feesten? Wij zorgen voor de perfecte muziek. Zometeen na het nieuws in Radio 2.

0: 8 uur, Neil Goeijavond, VRT Nieuws met Alain Korte. In Frankrijk, in de streek van Bordeaux, raken de natuurbranden niet onder controle. Al meer dan 40.000 mensen zijn moeten vertrekken, van op het schiereiland Cap Ferret onder meer. Benjamin Lembrechts is afgelopen nacht vertrokken op een camping in Biscarrosse. Een brandende bestelwagen had daar een natuurgebied in vuur en vlam gezet.
1: Dat natuurgebied is serieus in brand gegaan. Ook blusvliegtuigen zijn er aan te pas gekomen. Helaas hebben ze het vuur niet onder controle gekregen. Dan toch uiteindelijk moeten evacueren. Rond 3:30 kwam de brandweer en de politie bij ons op de camping rondrijden. Van ja, allemaal evacueren. Snel, snel, snel. We hebben ons hebben en houden meegenomen.
0: Benjamin Lembrechts was dat. In Spanje is de situatie in de regio rond Madrid het meest kritiek. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag moet opstappen. Dat hebben de lidstaten van het hof zo net beslist. Zo hebben ambassadeurs laten weten aan verschillende persagentschappen. De hoofdaanklager, de Brit Karim Khan, was beschuldigd van seksueel misbruik. Een juridisch onderzoek vond daarvoor geen bewijs, maar nu hebben de ambassadeurs van de 125 lidstaten van het strafhof hem dus wel de laan uitgestuurd. Dat roept veel vragen op. Bij Chris van de Wijngaard onder meer, zelf voormalig rechter bij dat internationaal strafhof.
2: Daar hebben eigenlijk al 3 rechters over geoordeeld. Er is een rapport waar die 3 rechters unaniem zeggen dat er geen misconduct bewezen is. Maar de vraag is of een politiek orgaan die daar nu over beslissen, of die zomaar een rechterlijke beslissing, kunnen ze dat zomaar opzij zetten.
0: Aanklager Karim Khan raakte bekend omdat hij arrestatiebevelen uitvaardigde tegen onder meer de Russische president Poetin en de Israëlische premier Netanyahu. En Tadej Pogacar heeft de 19e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Sloveense gele truidrager imponeerde op de slotklim, de legendarische Alpe d'Huez. Voor Pogacar is het als een 5e overwinning in deze Tour, al zegt hij zelf wel dat hij heeft kunnen profiteren, omdat de vluchters te lang naar elkaar bleven kijken.
3: I had to fight off against super good riders, but they were playing a bit with each other in the end, so this helped me to catch up and win the stage.
0: Remco Evenepoel kwam als 6e boven. Hij verstevigt zijn 2e plaats in het klassement. Evenepoel kon niet mee met de tempoversnelling van Pogacar, maar toonde zich wel opnieuw de beste van de andere klassementsmannen.
4: Uiteindelijk moet ik tevreden zijn. Ik pak 10 seconden. En ik heb denk ik wel getoond dat ik beter was dan de rest voor het podium. Dus ja, een goede dag doorgekomen. Morgen nog 1 keer volle bak gaan. En ja, we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2:30. Dus niks geks doen. En als alles goed verloopt, zien we wel morgen.
0: En morgen is er opnieuw een aankomst op die Alpe d'Huez. Maar eerst moeten de renners dan nog wel over andere mythische alpencols. Zoals de Croix de Fer, de Télégraphe en de Galibier. Licht bewolkt vanavond en vannacht, later helder bij minima tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en dan tot 28 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: toch vind je ons niet.
1: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
0: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: Radio 2, relax.
1: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
0: Radio 2, relax.
1: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
0: Radio 2 Zomerhitmix.

0: 9 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met alle records. In Brussel zijn de Brusselse regering en de vakbonden van de brandweer na uren onderhandelen uit elkaar gegaan zonder akkoord. De staking om onder meer personeel te eisen gaat dus voorlopig verder. Brussels minister-president Dilies laat wel weten dat er morgenochtend opnieuw gepraat wordt. In Frankrijk zijn nu al 40.000 mensen geëvacueerd voor de natuurbranden. Vooral in de buurt van het schiereiland Cap Ferret, ten zuidwesten van Bordeaux, woedt het vuur volop. Dat stelt NOS-correspondente Saskia Houtuin op de Nederlandse openbare omroep ter plaatse vast.
1: Ja, ik heb vandaag van alles gehoord. Een monsterbrand, een XXL-brand. En zo voelt het eigenlijk ook wel. Het is echt heel groot, heel massaal. Wij zijn hier op een plek waar veel mensen nu verblijven. Die zijn geëvacueerd vanuit het gebied. Die kunnen nu ook al een paar dagen niet terug. Dus die zitten hier ook al wel een tijdje. Dat zijn inwoners die ook niet weten nu ook hoe het met hun spullen gaat, met hun huis gaat. We hebben ook mensen erover gesproken die zich echt wel grote zorgen erover maken. En er zijn ook wel veel toeristen die op een camping staan hier. En dus ook nog een tijdje hier waarschijnlijk zullen blijven.
0: In Spanje zeggen de autoriteiten dat de brand nabij Madrid op zijn hevigst is en op dit moment onmogelijk te blussen valt. Premier Sanchez bezoekt het rampgebied morgenochtend. In Oxford is een eerste vrijwilliger ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die op dit moment woedt in Congo in Afrika. Aan de Engelse Universiteit van Oxford is in 8 weken tijd een vaccin ontwikkeld. We hopen dat het kan helpen om de epidemie in te dijken, zegt professor Theresa Lamb.
2: We're incredibly pleased and incredibly excited to be able to do this today. We're really hopeful that this vaccine and other vaccines and interventions can make an impact in the ongoing and horrific outbreak in the DRC.
0: In het oosten van Congo en in buurland Oeganda zijn al meer dan 1000 mensen overleden aan besmetting met de Bundu-Bugyo-variant van Ebola. En in het voetbal maakt Tessa Wullaert een opvallende transfer naar de Italiaanse club Como. De zesvoudige gouden schoenwinnares was de afgelopen 2 seizoenen ook al actief in Italië bij Inter Milaan. Daar werd ze afgelopen seizoen topschutter en werd ze verkozen tot beste aanvallende speelster van de competitie. Wullaert wordt bij Como de best betaalde speelster en voelt er zich meteen erg geliefd.
3: Het is natuurlijk een heel mooi voorstel en ze hebben ook gezegd dat ik echt top priority was voor hen. Dus blijkbaar toen ik mijn ja-woord gegeven had, was de sportief directeur direct stad ingegaan en die had hem een glas wijn ingevonden. Dus ja, ze waren super blij en dat is ook wel iets wat ik gewoon nodig heb als speelster.
0: Como promoveerde vorig seizoen van de tweede naar de hoogste Italiaanse klasse. Het wordt licht bewolkt vanavond en vannacht, later helder bij minima tot 17 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer stapelwolken en tot 28 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

many risks. I only like the real thing, 'cause I'm a

0: goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De brandweer van Brussel staakt voorlopig verder. Vanavond zijn de vakbonden en de Brusselse regering na uren onderhandelen uit elkaar gegaan zonder akkoord. Brussels minister-president Dilies laat wel weten dat er morgenochtend opnieuw gepraat wordt. De Brusselse brandweer legde het werk dinsdag neer en eist onder meer extra personeel om het grote personeelstekort op te vangen. In Frankrijk start rond deze tijd een uitzonderlijke crisisvergadering van de Franse regering. Aanleiding zijn de aanhoudende natuurbranden in het land. Dat laat minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez weten. Volgens de laatste cijfers zijn al meer dan 100.000 mensen geëvacueerd. Momenteel woeden de zwaarste branden in het zuidwesten niet ver van de stad Bordeaux. In Oxford is een eerste vrijwilliger ingeënt met een experimenteel vaccin tegen de Ebola-variant die op dit moment woedt in Congo in Afrika. Uitleg door Christine Bonneure.
1: Tegen het Ebola-virus bestaan er al vaccins, maar niet tegen deze Bundibugyo-variant van Ebola, die al meer dan 1000 levens heeft geëist in Congo en Oeganda. Nu is aan de Universiteit van Oxford in 8 maanden tijd een vaccin ontwikkeld met dezelfde technologie als hun coronavaccin. Professor Theresa Lamb is hoopvol.
2: We're really hopeful that this vaccine and other vaccines and interventions can make an impact in the ongoing and horrific outbreak in the DRC.
1: Vrijwilliger Ed Hunt was de eerste proefpersoon. Toen hij hoorde hoeveel slachtoffers de Ebola-uitbraak maakt, aarzelde hij niet.
3: I've just been aware of what's been going on over in the DRC and the number of people who are dying from Ebola, so I thought it helps out. So,
1: nu volgen nog allerlei testen, maar tegelijk zijn in India al 620.000 dosissen van dit experimentele vaccin klaargemaakt.
0: De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag moet opstappen. De hoofdaanklager, de Brit Khan, was beschuldigd van seksueel ongepast gedrag. Een juridisch onderzoek vond daarvoor geen bewijs, maar nu hebben de ambassadeurs van de 125 lidstaten van dat strafhof hem wel de laan uitgestuurd. Dat melden diplomatieke bronnen aan verschillende persagentschappen. Aanklager Khan raakte bekend omdat hij arrestatiebevelen uitvaardigde tegen onder meer de Russische president Poetin en de Israëlische premier Netanyahu. In de Ronde van Frankrijk start de Colombiaan Einer Rubio morgen niet in de 20e rit. Hij botste op een volgauto van team UAE, de ploeg van gele truidrager Pogacar. Het voertuig moest daar straks plots remmen omdat er veel fans op de weg stonden op de slotklim naar Alpe d'Huez. Rubio kon niet meer remmen en werd in de achterruit van de wagen gecatapulteerd en hij werd met snijwonden in het aangezicht afgevoerd naar het ziekenhuis in Grenoble. Daar is hij een 20-tal keer gehecht in het aangezicht. En nog een bijzonder verhaal uit Frankrijk, want daar zijn de stoffelijke overschotten gevonden van een man en een vrouw die al bijna 10 jaar vermist en gezocht werden. Maar opmerkelijk, Amerikaanse YouTubers vonden de lichamen binnen enkele uren. Meer uitleg door Frank Renaud.
4: In 2017 verdween een 68-jarige vrouw in Zuidwest-Frankrijk. Het jaar erna verdween in hetzelfde gebied een 29-jarige man. Al die jaren werd er naar ze gespeurd, maar zonder succes. Ze leken van de aardbodem verdwenen, tot deze week. Een team van Amerikaanse YouTubers kwam naar Frankrijk om vermiste mensen op te sporen. Ze lieten sonarapparatuur in een rivier zakken en binnen 4 uur vonden ze het stoffelijk overschot van de 29-jarige man in zijn auto in het water. De dag erna vonden de Amerikanen ook de vermiste vrouw. Ze werd ook dood aangetroffen in haar auto in diezelfde rivier. Bijna 10 jaar is er naar ze gezocht door de Fransen. En in een paar uur werden ze gevonden door de Amerikanen. En dat was te danken aan hypermoderne sonarapparatuur waar de Franse politie niet over beschikt.
0: Helder tot licht bewolkt vannacht, tussen 10 graden in de Ardennen en 17 elders. Morgen zonnig en warm tot 28 graden. Zondag start grijs met kans op wat regen, later opklaringen en dan tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 11 uur, een goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Crisisoverleg op dit moment in Frankrijk naar aanleiding van de aanhoudende natuurbranden daar. Frank Renaud in Parijs, wat ben je al te weten gekomen?
1: De Franse premier heeft een aantal ministers bijeengeroepen voor crisisoverleg vanavond. Onder meer de minister van Defensie. Want we weten inmiddels dat het leger gaat worden ingezet bij de bestrijding van de bosbranden. Militairen gaan de brandweer ondersteunen. Dat is nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat. Vooral nu in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. 42 brandweerlieden zijn er al gewond geraakt. Toeristen zijn opgeroepen daar weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt daar al boven de stad. In heel Frankrijk is meer dan 50.000 hectare aan bos en natuur in de as gelegd tot nu toe. En daarmee horen de bosbranden van deze zomer nu al bij de ergste van de afgelopen 15 jaar.
0: Bedankt Frank. En ook in Spanje zijn al tienduizenden mensen geëvacueerd. Volgens de laatste berichten gaat het om meer dan 60.000 mensen die hun huis hebben moeten verlaten of die verplicht binnen moeten blijven. Twee grote branden, niet zo heel ver van de hoofdstad Madrid, zijn samengekomen. En ook daar slaagt de brandweer er voorlopig niet in om controle over het vuur te krijgen. De Spaanse premier Sanchez bezoekt de regio morgenochtend vroeg. En dan zal bekeken worden of ook daar extra maatregelen nodig zijn. En niet alleen in het zuiden, ook in het noorden brandt het. In de Schotse Highlands is de brand in het natuurgebied de Cairngorms weer opgeflakkerd. Een bergdorp met zo'n 600 inwoners is volledig ontruimd. De brand woedt al 10 dagen en leek even onder controle, maar de wind heeft het ondergrondse smeulende vuur weer aangewakkerd nu. De rook heeft intussen ook de Schotse stad Aberdeen bereikt en dat is bijna 100 kilometer verderop. Mensen daar moeten ramen en deuren dicht houden. En in India is het water dat voor ellende zorgt, want bij zware overstromingen en aardverschuivingen in het noorden van het land zijn al zeker 50 mensen omgekomen. Er zijn ook nog tientallen vermisten. Door de overvloedige regen zijn zo'n 1,1 miljoen mensen getroffen in 2000 steden en dorpen. 41.000 mensen in India verblijven er in opvangcentra omdat ze niet meer terug naar hun huis kunnen voorlopig. Door de hevige moessonregens is de rivier Brahmaputra buiten de oevers getreden. Helder tot licht bewolkt vannacht, tussen 10 graden in de Ardennen en 17 elders. Morgen zonnig en warm tot 28 graden. Zondag start dan grijs met kans op regen. Later breekt de zon door en dan tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio

keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest. Het leven is te precieus om

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Zware natuurbranden blijven Frankrijk en Spanje in hun greep houden. In beide landen houden of hielden de regeringen vanavond crisisoverleg. In Frankrijk is dat ondertussen afgelopen. Zo net, Frank Renaud, in Parijs, er komen extra maatregelen?
1: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
0: Dankjewel, Frank. En dat de rook tot in de stad hangt, zoals Frank net zei, bevestigen ook Douke en Victor, twee Belgen die vanavond in Bordeaux aankwamen met de trein. Ze stuurden ons deze getuigenis, opgenomen met hun smartphone.
2: Vanaf dat we van de trein wandelden, roken we direct echt zo'n heel felle rookgeur van, ja, alsof er een grote haardvuur aanstaat.
3: Ja, en als je buiten komt in station, uit het station, is alles ook zo licht mistig.
2: Het geeft ook een beetje een beklemmend gevoel, omdat je echt alleen maar, ja, zo vuurgeur inademt.
0: Veel mensen geëvacueerd dus in Frankrijk en voorlopig ook zo'n 60.000 in buurland Spanje. Twee grote branden niet zo heel ver van de hoofdstad Madrid zijn daar samengekomen. Het leger is ook in Spanje ingezet en de Spaanse premier Sanchez bezoekt de regio zaterdagochtend heel vroeg. De brandweer van Brussel staakt verder. Vanavond zijn de bonden en de Brusselse regering na uren onderhandelen uit elkaar gegaan zonder akkoord. Brussels minister-president Dilies laat wel weten dat er morgenochtend opnieuw gepraat wordt. De Brusselse brandweer legde het werk dinsdag neer en eist onder meer extra personeel om het grote personeelstekort op te vangen. Saoedi-Arabië heeft vanavond bombardementen uitgevoerd op een havenstad in Jemen. De stad staat onder controle van de zogenoemde pro-Iraanse Houthi-rebellen. De aanval is een vergelding voor de beschietingen die die rebellen uitvoerden op vrachtschepen in de Rode Zee de voorbije dagen. Iran bemoeilijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz in de Persische Golf en de Houthi-rebellen proberen ondertussen dus hetzelfde te doen in de Rode Zee. Een andere belangrijke route voor vooral het vervoer van olie en gas uit het Midden-Oosten. Karim Khan gaat in beroep tegen de beslissing om hem te ontslaan als openbaar aanklager bij het internationaal strafhof in Den Haag. Dat werd eerder vandaag beslist. Tegen de Brit waren er beschuldigingen van seksueel wangedrag, maar uit onderzoek bleek daar onvoldoende bewijs voor. Niettemin besliste, of hebben de zowat 150 landen die lid zijn van het strafhof hem vanavond dus de laan uit willen sturen, maar hij gaat in beroep. We kennen Khan vooral van de internationale aanhoudingsmandaten die hij afvaardigde tegen de Russische president Poetin en de Israëlische premier Netanyahu. En nog een opmerkelijke actie van zo'n 120 Britse miljonairs. Die hebben een open brief geschreven aan de nieuwe premier Burnham om te zeggen dat ze best meer belastingen willen betalen. Het gaat onder meer om oud-voetballegende en presentator Gary Lineker en filmmaker Richard Curtis. Ze pleiten voor een vermogensbelasting van zo'n 2% voor een vermogen boven de 10 miljoen pond. Ze zeggen dat ze op die manier een extra steentje willen bijdragen tot de Britse maatschappij. Dat zou de schatkist 24 miljard pond kunnen opbrengen. Een reactie van premier Burnham op deze Proud to Pay-actie, trots om te betalen, is er voorlopig nog niet. Helder tot licht bewolkt vannacht tussen 10 graden in de Ardennen en 17 elders. Zaterdag zonnig en warm tot 28 graden. Zondag start grijs met kans op wat regen. Later opklaringen en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: nooit alleen.
1: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
3: Radio 2 Relax.
1: Ontdek Radio 2 Relax.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Rout.
1: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
0: Ook Spanje wordt nog altijd geteisterd door bosbranden. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn intussen 63.000 mensen geëvacueerd. Er woeden verschillende branden in de omgeving van Madrid die zich blijven uitbreiden. Volgens de lokale overheid zijn die branden op dit moment op hun hoogtepunt en bijna onmogelijk te blussen. De Spaanse premier Sanchez brengt de komende dag een bezoek aan de getroffen regio. De staking bij de Brusselse brandweer duurt voort. De voorbije avond zijn er onderhandelingen geweest tussen de vakbonden en de Brusselse regering, maar die hebben niets opgeleverd. Bij de Brusselse brandweer wordt al sinds dinsdag gestaakt. De vakbonden eisen onder meer extra personeel om het grote personeelstekort op te vangen. En nog in Brussel, in Sint-Jans-Molenbeek, is vorige nacht een gebouw beschoten. De politie vond verschillende kogelinslagen, onder meer een glazen voordeur raakte beschadigd. Het is voorlopig niet duidelijk waarom er geschoten werd. Bij het incident vielen geen slachtoffers. De politie kon nog geen verdachten oppakken. Er is een onderzoek geopend. En dan nog het weer. Het blijft er ook vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 2:00. Goedenacht, de VRT-nieuws met Joppe Mattijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. Het Franse leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
1: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
0: In Brussel in Sint-Jans-Molenbeek is vorige nacht een gebouw beschoten. De politie vond verschillende kogelinslagen, onder meer een glazen voordeur raakte beschadigd. Het is voorlopig niet duidelijk waarom er geschoten werd. Bij het incident vielen geen slachtoffers. De politie kon ook nog geen verdachten oppakken. Er is een onderzoek geopend. De E19 van Antwerpen naar Brussel is vannacht ter hoogte van Mechelen deels afgesloten voor het verkeer. Aan de brug over de Deilen is namelijk schade vastgesteld en er wordt bekeken of een herstelling mogelijk is. Er wordt gewaarschuwd voor verkeershinder. Vannacht moeten wagens over 1 rijstrook rijden. De komende ochtend zouden dat 2 versmalde rijstroken worden. Er geldt ook een snelheidsbeperking. En de 3 verdachten die de voorbije dag werden opgepakt bij de ontmanteling van een drugslab in Diepenbeek in Limburg zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Het gaat om een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48 jaar. In het drugslab zouden een soort synthetische designerdrugs gemaakt zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden.